0: Journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapenwol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Etienne Verschuren met het NOS.

0: De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 4:00.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Muziekmix.
0: Muziekmix.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Joost en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig zijn gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben er weer.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: En nou Ballet met Only When You Leave. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is morgen de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege maandagochtend. De laatste droge dag in lange tijden. Tenminste, dat vermoeden heb ik. We hebben het ongetwijfeld nog genoeg over het weer deze ochtend. Maar het begint in ieder geval lekker zonnig. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie is er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Goed dat jullie erbij zijn, jongens. Ik heb iets geks gezien. En ik denk ook dat dat, mocht het inderdaad vanaf morgen gaan regenen in de provincie, een probleem gaat worden voor iemand die een cabrio heeft.
1: Dus, okay, ja.
0: Dus meteen als je de Zeeburger Tunnel uitrijdt, richting het zuiden, ligt rechts in de vangrail een hele cabrio-kap.
2: Oh,
0: een hardtop van een cabrio-auto.
2: Oh ja.
0: Ja, het lijkt maar gewoon een onpraktische plek ook. Maar ik zat te denken, wat is daar gebeurd?
2: Ja.
0: Het is gewoon een heel verhaal natuurlijk, dit ding. Want hij zat niet goed vast. Het begon te waaien, rijdt die tunnel uit, een beetje omhoog. Het waait daar vaak flink.
2: Ja.
0: Vlap, hele ding eraf. Of zo.
1: Weet je, kan dat?
0: Nou, blijkbaar, want hij ligt daar. Ik denk niet dat iemand speciaal is gaan parkeren. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hier die cabrio-kap even neerleggen. Dat denk ik. Maar ik weet het niet.
3: Nee, of er is iemand die heeft ooit een keer een regenbui over het hoofd gezien met zijn cabrio en die legt nu op strategische punten.
0: Dat kan natuurlijk
3: een kap neer.
0: Ja, ja, dat is handig.
3: Ja, ja. Dat je denkt, mij heb je niet.
0: Nee, al die kappen zijn inmiddels uitverkocht. Ja. Marktplaats afstruinen. Ja. Ik heb er weer een.
3: Ja, ik heb er weer een. Als je uit zo'n tunnel komt.
0: Ja, man.
3: Heb je het ook even niet door?
0: Dat is gewoon handig.
2: Slim.
0: Ik ga binnenkort bij de Koentunnel kijken of die er daar ook een neergelegd heeft. Wat een slim idee. Heel Eindhoven ligt ook vol met cabrio-kappen. Komt die ook vaak.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Prima, met mij wel. Het is niet koud hoor, graad of 15, kom op.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquiz. Na Martin Garrix en Etje Kreetje Sharon met Repeat It.

0: lekker om die even binnen te slepen. Op deze vroege maandagochtend je week beter beginnen lijkt mij onmogelijk. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Vrouw keert terug van vakantie met 55 bagagestukken. Zwitserse douane gelooft zijn ogen niet.
1: Kop 2.
0: Ruim 1000 lookalikes vieren Marilyn Monroe's 100ste verjaardag met recordpoging.
1: Kop 3.
0: Frans Museum meldt diefstal van Mona Lisa. Nel. Eén van deze drie is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-5152. Is het vandaag kop 1. Vrouw keert terug van vakantie met 55 bagagestukken. Zwitserse douane gelooft ogen niet. Is het kop 2. Ruim 1000 lookalikes vieren Marilyn Monroe's 100ste verjaardag met recordpoging. Of is het kop 3. Frans Museum meldt diefstal van Mona Lisa.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152 voor die eer van de ontbijttafel. Laat maar weten. Is het vandaag kopje 1, kopje 2 of is het toch kopje 3?

0: Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy?
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij ook maandagochtend hoor, maar ik heb geen zorgen. Even bijkomen natuurlijk van dat weekend, wat als een soort mist voor je ogen hangt nog. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Vrouw keert terug van vakantie met 55 bagagestukken. De Zwitserse douane gelooft ogen niet.
1: Kop 2.
0: Ruim 1000 lookalikes vieren Marilyn Monroe's 100ste verjaardag met recordpoging.
1: Kop 3.
0: Frans Museum meldt diefstal van Mona Lisa. Nou goed, eentje is er dus niet waar, maar de vraag is: welke is dat precies? We gaan eens even kijken wat er binnengekomen is. We beginnen vandaag met Erwin, Frederik, Jeannette, Paul en Nico, die dachten dat kop 2 niet waar was. Maar die is hartstikke waar hoor. Ze hebben inderdaad met 1000 lookalikes Marilyn Monroe's 100ste verjaardag met die recordpoging gevierd. Hartstikke leuk natuurlijk. 1034 deelnemers zijn opkomen dagen. De oude record stond op 253 mensen. Ruim verviervoudigd.
2: Heel cool.
0: Wauw. Ze waren in Palm Springs en ze hebben daarbij het beeld van Marilyn Monroe zich verzameld. Ik krijg wel de indruk dat het bijna alleen maar mannen zijn. Ik zie heel weinig vrouwen. Maar het
2: gaat wel goed,
0: uit.
2: Zo'n jurk.
0: Echt leuk. Ik weet niet of het mij... Nou ja, goed.
2: Dat
0: niet
2: jawel, nee. Dat denk ik wel. Zodat ik hier doe.
0: Nou, nee.
2: Kan vandaag nog.
0: Nee, dat hoeft niet.
2: Kan morgen ook wel.
0: We gaan door naar Christian, Frank, Els, Arnold, Rodi en Monique. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Een vrouw keert terug van vakantie met 55 bagagestukken. Zwitserse douane geloofde ogen niet. Ja, dit is er gewoon gebeurd. Dit waren gewoon 55 koffers en tassen. Maar dus gewoon van die rolkoffers, hè. Waar je er zeg maar 1 van meeneemt.
2: Ja.
0: Dan had ze er 55 van mee. Wat een gek. Zaten allemaal in een busje. En vervolgens gingen ze dus allemaal door de scanner natuurlijk om te kijken wat erin zat. Was gewoon niks geks.
2: Ja, wat zat heb je gewoon, dan mee?
0: Ja, veel kleding. Ja. Ik heb geen idee.
2: Alleen maar boeken. Alleen maar lezen op vakantie.
0: Ja, lekker. Nou goed. De douane heeft een foto van alle koffers op Facebook geplaatst, omdat ze ook niet wisten wat er nou overkwam. Maar het mag. Je mag ermee reizen. Ja, doe lekker. Neem je spullen mee. Doe het allemaal in koffers. Koffers zijn duurder dan de inhoud, denk ik. Maar goed, zelf weten allemaal. Goed, welke is er dan niet waar? Daar draait het om. Het is natuurlijk kop 3 vandaag. Frans Museum meldt diefstal van Mona Lisa. Nee, het was zo'n banaan die op de muur is geplakt met tape.
2: Oh,
0: weet je wel, dat is zo'n Banksy-kunstwerk. Dat wordt wel vaker gedaan, want die bananen die rotten ook weg natuurlijk. Het was een museum in de Oost-Franse stad Metz, vlakbij Nancy. De banaan is gestolen. Vorig jaar had een bezoeker de banaan op. Waar die nu is, is onbekend. Er zit wel alweer een nieuwe banaan op
2: Nu
0: met een stukje duct tape. Dus zo komt alles toch nog goed.
2: Hoe vaak zou je die banaan überhaupt moeten vervangen?
0: Als ik een banaan op de muur plak, is het meestal na een paar dagen niet mooi gedaan. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor een mooi rijtje hoor. Gerrit, Ramon, Arnold, Joke, Henny, Naturada, Marcel, Giske en Dien. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben David uit Smerp.
1: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
2: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 6:30 in Kudelstaart, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad gaat deze week 3 avonden en nachten volledig dicht voor verkeer. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Ze voeren dan onderhoudswerkzaamheden uit aan de dijk. Weggebruikers moeten omrijden en dus rekening houden met extra reistijd. Er wordt gewerkt op woensdag, donderdag en vrijdagnacht. De weg is telkens afgesloten tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer dus niet over de dijk. Rijden, omrijden moet via Amsterdam of over de afsluitdijk. Rijkswaterstaat werkt onder andere aan de straatverlichting daar. Bij een steekincident aan de Nieuwe Hemweg is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie is op zoek naar een verdachte met een zwarte jas en een blauwe broek. Politie ontving een melding rond 9:15 gisteravond. Het slachtoffer raakte dus gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het steekincident zou een ruzie op straat zijn geweest. Nog een opvallend detail in het opsporingsverzoek van de politie. Ze zoeken specifiek naar iemand met een scheve neus. In de Haarlemse Oranjestraat is 1,5 week voor de start van het WK eigenlijk nog weinig te merken van de oranje koorts. Waar de straat tijdens eerdere voetbaltoernooien volhing met vlaggen en slingers, blijkt het nu opvallend rustig.
5: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen en de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet.
6: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
5: Ik denk als de eerste wedstrijd is gespeeld. Eerder denk ik helaas niet, maar in de hele buurt niet. Hè? Normaal is de Leidse buurt echt oranje, maar het is helaas.
4: Ja, nog eventjes niet, maar ze verwachten als de koorts toeslaat dat ze zelfs in de Oranjestraat ook niet te houden zijn daar. En ja, het was weer bloedstollend spannend bij de Surinaamse zangvogelvereniging Ringmaster dit weekend. Dat is allemaal in Amsterdam. Er was een zangvogelwedstrijd. En de twa-twa-vogels, daar hebben we het over, die moeten dan in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. Het was dus spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1 en 43 voor de nummer 2. Maar deze verslaggever viel iets anders op. Alle vogelbaasjes zijn mannen.
7: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
8: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
4: Ja, daar waren ze.
3: Ja, de twa-twa's. Ik kan me herinneren dat Sjoerd daar een keer langs geweest is, toch, Anne?
9: Ja.
4: Oh ja.
3: Ja, die is toen heeft geprobeerd een twa-twa na te doen. Dat is iets wat nog in mijn geheugen...
4: Echt waar?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, dat was ook bij een man overigens. Ik weet niet precies of dit echt heel relevant is. Maar het is een mannenwereld, hè?
4: Ja, precies.
3: Jan Visser heeft ook vogels, ook een man.
4: Nou, dan heb je het al.
3: Ja.
4: En Sjoerd daar naartoe.
3: Dat is ook een man.
4: Nou, tjongejonge zeg. Hey, die twa-twa, dat wil je misschien even weten. Is een vogel met een opvallend dikke snavel.
3: Staat die scheef ook? Want dan kunnen we helemaal.
4: Maar wij noemen ze ook wel dikbekzaadkrakers. En ze zijn allemaal. Ja, dat wist ik ook niet. Ze zijn hier allemaal in Nederland gefokt. Nou, dan hebben we alle vinkjes staan voor wat betreft het vogelnieuws. Rest mij niets meer dan te zeggen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer dan nog vanmorgen schijnt. De zon flink, er staat er weinig wind. Geleidelijk ontstaan er wel stapelwolken. En langzaam maar zeker worden die wolken steeds dikker. En dan worden ze buien. Daarbij is het trouwens niet koud vandaag. 21 tot lokaal 25 graden.
3: Oh, dat is lekker, Frank. Dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
9: 3 files, eentje op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Horen Noord en afrit Avenhoorn, 10 minuten. De A7 ook Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, 5 minuten. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, bijna 10 minuten.

0: Hughes Corporation met Rock the Boat.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Nou, het is bijna 6:15 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een akkerbouwer of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar bloemenman Peter Leegwater op het Amstelveld in Amsterdam. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent nog onderweg, Peter, of niet?
2: Ik ben nog onderweg, ik ben weer over een kwartiertje.
0: Oh, prima voor elkaar. Waar moet je vandaan komen? Bij de veiling of gewoon van huis?
2: Ja, nee, ik kom eerst van huis en dan naar de veiling en dan naar het Amstelveld.
0: Godverdorie, dat zijn wel vroege dagen dan toch, of niet?
2: Ja, ik was heel vroeg.
0: Hoe laat was je eruit vanochtend, Peter?
2: Ik was er om 4:45 uit.
0: Oh ja, dat is inderdaad wel een beetje aan de vroege kant, ja.
2: Dus ik ben al 2 uur onderweg.
0: Ja, ja. En hoe zit dat in de rest van de week? Is dat 1 keer in de week of doe je dat vaker?
2: Nee, wij doen het vaker. We staan op zaterdag op de Noordermarkt en op Eiburg.
0: Oh ja.
2: Dus, en ik moet natuurlijk ook mijn inkoop regelen.
0: Ja, dan
2: en
0: moet
2: ik
0: natuurlijk
2: ben nog een klassieke. Ja. Ik ben nog een klassieke bloemman die het allemaal zelf op de klok koopt.
0: Oh, precies. Dus je moet gewoon ook echt heen. Of doe je dat van achter een laptop tegenwoordig?
2: Nou, tegenwoordig is dat allemaal digitaal geregeld. Dus ik kan het ook vanuit huis doen.
0: Dat scheelt dan weer. Maar goed, je moet die bloemen wel ophalen, dus ook.
2: Ja, ik heb een eigen plekje. Dus dan wordt het allemaal naartoe gebracht.
0: Oh, echt? Heb je wel goed geregeld dan?
2: Nou ja, dat kost natuurlijk geld.
0: Oh ja. Maar dat heb je goed betaald dan, Peter. Goede investering geweest.
2: Juist.
0: Scheelt een hoop gedonder.
2: Zeker weten.
0: Ja. Maar jij staat op het Amstelveld. Sta je daar al lang of is dat iets nieuws?
2: Op het Amstelveld staan we al 12 jaar.
0: Ja.
2: En de Noordermarkt bijna 3 jaar en Eiburg ook bijna 12 jaar.
0: Oké, dus dat is al wel eventjes.
2: Ja, we zijn er al lang mee bezig. Ik doe het al 45 jaar, dus ik weet het eigenlijk niet beter.
0: Oké, maar waar stond je voor die tijd dan? Als je er pas, of pas, dat je 12 jaar staat op de Noordermarkt?
2: Nou, ik heb op het Singel het Singel bij de Haarlemmerstraat.
0: Oh ja.
2: Nieuwe Dijk. Op de kop daarvan, naar Stubbeharing, daar ben ik wel begonnen toen ik 20 was. En dat heb ik een jaar of 10 gedaan. En daarna ben ik in de bloemenexport terechtgekomen op Scandinavië.
0: Ja.
2: En dat heb ik ook een aantal jaar gedaan. En toen ben ik toch wel weer terug de straat op gegaan. Omdat ik
0: eigenlijk het leukste. Ja, toch. Gewoon contact met de mensen. Zo klinkt je wel, Peter. Alsof je dat wel kan waarderen, toch? Of niet?
2: Ik kan dat zeker waarderen.
0: Een beetje kleppen en een beetje gezelligheid om je heen.
2: Juist, dat
0: had ik. En sta je ook een beetje.
2: Een beetje lief zijn,
0: nou, daar heb je wel gelijk in. Dat is goed dat je dat even aanstipt. Maar sta je dan ook mooie boeketten te maken? Of is het echt gewoon bosjes zelf kopen en zoek het maar uit?
2: Wij doen het eigenlijk allemaal wat je wil. En al zet je het op zijn kop in de vaas, dat maakt ons niet zoveel uit.
0: Als je het maar koopt en goed betaalt.
2: Nou, dat is niet de insteek. We doen het natuurlijk wel om een boterham te verdienen. Maar vooral waar we het net al over hadden, voor het plezier.
0: Ja, precies. En een beetje liefde naar elkaar. Wat kunnen we wel gebruiken. Merk je dat de boel een beetje verhardt in Amsterdam? Is het een beetje lastiger de laatste jaren?
2: Nou, we hebben daar weinig last van, want we hebben echt een hele trouwe, lieve klant.
0: Ja, precies. Die zijn gewoon blij met jouw vrolijkheid waarschijnlijk ook 's ochtends, Peter.
2: Ja, misschien geven we die mensen energie, maar ze geven ons ook energie.
0: Ah, dus, wat een mooi man. Goed zo. Wat voor bloemen heb je allemaal mee? Wat ga je verkopen vandaag? Wat is er in de tijd van het jaar?
2: Vandaag hebben we vooral Latyrus bij ons.
0: Dat ga ik even googlen.
2: Geen idee. Latyrus.
0: Nou ja, oké. Okay.
2: Weet je niet wat het is?
0: Oh, dat is een beetje zo'n soort kwastje. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen?
2: Een heerlijk ruikend bloemetje. Voor de veel luisteraars die bekend zijn met bloemen, weten precies wat dat is. En we hebben natuurlijk pioenrozen.
0: Ja, die heb ik wel gezien op de markt. Die zijn mooi, hè?
2: Oh. Ja, we zijn bijna aan het einde van het seizoen. Want het is te mooi weer geweest, want die komen allemaal van buiten.
0: Ja.
2: Maar maar wij hebben ze vandaag nog bij ons in grote getalen.
0: Oké, dus mocht je een pioenroos nodig hebben, dan moet je naar het Amstelveld vandaag. Daar komt het op neer.
2: 100%.
0: En wat doet hij nou? Is het een eurotje per pioenroos of bezit je daaronder al?
2: We zitten tussen de 85 cent en de 1,50.
0: Oh ja, precies.
2: Dat ligt
0: aan
2: de variëteit.
0: Ja, en qua hoe sterk die is? Of gaat het meer om de kleuren en dergelijke?
2: Nee, het gaat om de bloemgrootte.
0: Ja, precies. Ja, precies. Oké, dat is waar je voor betaalt eigenlijk. En je zegt je staat niet in je eentje, begrijp ik?
2: Nee, ik doe het met mijn vrouw, met mijn dochter.
0: Oh.
2: En 2 ZZP'ers.
0: Oh, nog?
2: Die draaien de markt. Maar vandaag staan we met twee man.
0: Oké, dus niet al te veel. En je vrouw en je dochter zijn er niet bij vandaag?
2: Nee, mijn dochter die zit nu op school.
0: Oh, heel goed.
2: En mijn vrouw werkt ook lekker.
0: Ah, precies. Oké, dus die komen alleen maar bijspringen het weekend bijvoorbeeld?
2: Juist.
0: Nou, goed geregeld allemaal, Peter. Goed, ik ga je niet langer van je werk houden, want volgens mij moet er hoop gebeuren voordat de kraam nog staat zometeen. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Dit is jouw prijs van vandaag. En een beetje liefde vanuit de ontbijttafel. Ik ga je feliciteren omdat je de vroege vogel van de dag geworden bent vandaag.
2: Dat is lekker, dankjewel.
0: Ja. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Ja, veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Ann.
1: Ja.
0: We hebben een paar dingen nog te bespreken deze ochtend.
1: Oh.
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Nou,
1: de hele lijst?
0: Ik heb, je zou zeggen, we hebben Pinksteren gehad. En het is nu voorbij. We hebben nu gewoon weer 5 dagen in de week. Maar ik ben er deze week maar 4.
1: Nou, lekker dan.
0: Ik ga zo meteen vertellen waar ik naartoe ga vrijdag. Echt zin in. Nou goed.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
4: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
6: Ik ben IJskoman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
7: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
8: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Transavia heeft de afgelopen tijd duizenden vakantiegangers teleurgesteld. De vliegtuigmaatschappij annuleerde de afgelopen weken aan de lopende band vluchten. Daar schrijft de Telegraaf over. Transavia zegt dat het komt door gebrek aan materieel. Jongeren kunnen vanaf vandaag ook door BOA's doorgestuurd worden naar bureau Halt. Eerder kon alleen de politie dat doen. En de Oranje Koorts, ja, die lijkt toch nog even op zich te laten wachten. Hele bekende Oranjestraten, daar is nog geen vlaggetje te vinden. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
14: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
13: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar Halt. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens Halt werkt het beter dan boetes.
15: De Halt-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
13: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: 2 files, eentje op de A7, Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoren en Purmerend. Daar sta je 10 minuten stil. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 minuten.
17: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
17: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: Amy MacDonald met Mr. Rock'n'Roll. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege maandagochtend. Het zonnetje kwam alweer boven de horizon. En nou, het lijkt nog best wel lekker vandaag. Zometeen gaan we eens even kijken hoe dat verder gaat in de rest van de week. Maar eerst even een rondje langs de tafel. Daar zit Anna voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor een nieuws? Morgen, Frankie.
2: Hallo.
0: Jongens, ja, helaas, pindakaas. Ik ben er weer niet de hele week bij, net zoals vorige week. Maar toen had iedereen in Nederland en Noord-Holland dat. Want toen was het nog Pinkster op maandag. Ja. Maar nu ben ik vrijdag even pleitos. En heel wellicht ook de maandag daarna nog.
1: Zo, toch weer.
0: Maar dat weet ik nog niet zeker.
2: Dan allemaal, joh.
0: Ik ben erin geluist. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben erin geluist. Ik ga een lang weekendje op hockeyteam trip.
1: met het teamweekend.
0: Het teamweekend van mijn zoon.
2: Okay.
1: Leuk.
0: Ja. En ik ben de enige die ouder is dan nou zoveel en 20.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, je bent natuurlijk de enige oude trainer.
0: Nou ja, en het ding is dat ik werd klem gelopen al laatst op een toernooitje waar al die mensen bij elkaar waren en ook wat ouders. En die ouders hadden voor het eerst gehoord dat ik ook meeging.
2: Ja, ja.
0: Van hun zoons. En
1: allemaal jaloers.
0: Nou, ze gingen allemaal heel ingewikkelde vragen stellen.
1: Oh.
0: Dus zij zeiden van ja, jij bent toch de enige volwassen die mee is. Toen zei ik nee, ze zijn allemaal volwassen. Ik heb namelijk, ik ben hiervoor gevraagd door het team zelf.
1: Ja.
0: Voor de duidelijkheid, de jongste mensen in het team zijn 18.
1: Mm-hmm.
0: En de oudste, nou ik denk 23 ongeveer. En alles wat ertussen
1: lachen,
0: zit.
1: Lachen, ja.
0: Best wel lachen. Maar ik heb wel gezegd van ja, ik wil wel mee. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor deze idioten bij elkaar natuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: Dat wil ik niet zijn.
1: Ja.
0: Ik wil best wel de volwassen man zijn.
1: Mm.
0: Maar niet dat ik moet gaan zeggen wat je wel en niet moet doen.
1: Oké. Okay.
0: Toch?
1: Nou, dat hebben zij dan liever ook niet, denk ik. Daarom mag
0: nee,
1: je mee.
0: Dat denk ik ook. Maar die ouders hadden daar toch opeens een andere opvatting over.
1: Oh.
0: Die hadden zoiets van, ja, nee, het is toch wel fijn dat je een oogje in het zeil houdt. Ik zei, nee, ik heb, als het goed is, heeft jouw zoon tegen je gezegd dat ik niet verantwoordelijk voor hem ben. Want ik heb tegen al die jongens gezegd, zeg tegen je ouders thuis, Pieter is niet verantwoordelijk. Want dat wil ik, dat is toch onhandig als ik als enige... Ik geloof dat ik met 16 van die gasten ga.
2: Ja.
0: En we gaan zeg maar niet naar de Utrechtse Heuvelrug. We gaan ook nog een eind weg ook.
1: Waar ga je heen?
0: Ja. Nou ja, zoals dat dan gaat. Die jongens hebben natuurlijk geen idee van tijd en ook niet echt van geld. Nou, van geld wel, maar die hebben heel netjes gekeken van... Nou, voor een bepaald budget, waar kunnen we dan naartoe?
1: Ja.
0: En blijkbaar was er een voorwaarde die ze zelf gecreëerd hebben... dat het er warm moest zijn en dat er een zwembad bij moest zijn.
1: Prima.
0: Nou,
1: je zit in zo'n Open Vera villa.
0: Bijna goed. We zitten in Tirana in Albanië. Ik heb echt...
2: Jeetje.
0: Ja, zeg dat.
2: Oh man, ga je verkleed als Dracula. Want
0: ja, maar en we gaan dus ook nog, en dat is helemaal erg, we gaan ook heen. Via Eindhoven.
1: Ja.
0: En terug van Tirana naar Praag en Praag weer naar Amsterdam.
1: Dus,
0: en nog met overstappen en toestanden. En...
1: Oh, dus iedereen moet afgezet worden door zijn ouders.
0: Nou ja, nee, we gaan geloof ik ook nog met de trein. Gaan we dus heen naar Eindhoven. Och jongens, het wordt zo'n coleren zo helemaal.
1: Oh zo, dat is toch hartstikke leuk.
2: Ben je een uur in Tirana?
0: Ik denk dat ik een uur in Tirana ben ongeveer. Een kwartier.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
13: Ik ben Vins en ik kom uit Assendelft.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 19:30, in de Korte Hoef is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Vliegtuigmaatschappij Transavia heeft de afgelopen week aan de lopende band vluchten geannuleerd. In totaal moesten er duizenden vakantiegangers omgeboekt worden, schrijft de Telegraaf over vandaag. Volgens Transavia waren er verschillende operationele problemen, waardoor niet alle vliegtuigen op Schiphol beschikbaar waren. Afgelopen week ging er een streep door 22 van die vluchten. Vorig jaar werden in dezelfde periode 13 vluchten geannuleerd. Het zijn naar schatting meer dan 4000 gedupeerden, zeggen kenners. En die hebben allemaal recht op compensatie, oplopend tot 400 euro per passagier. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Dat zijn die buitengewoon opsporingsambtenaren. Het idee is dat de BOA's op die manier beter...

0: criminaliteit tegen kunnen gaan.
1: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
0: Nou, het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernieling of als minderjarigen betrapt worden op alcoholgebruik. De Houtrip Dijk tussen Enkhuizen en Lelystad gaat deze week 3 nachten achter elkaar dicht. Rijkswaterstaat en de provincie die voeren dan onderhoudswerkzaamheden uit aan de dijk. Weggebruikers die moeten dus rekening houden met omrijden en extra reistijd. Er wordt gewerkt op woensdag, donderdag en vrijdagnacht. De weg is telkens afgesloten tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Tijdens de werkzaamheden kan je dus niet over die dijk. Moet je omrijden of via de afsluitdijk, enorm eind om, of via Amsterdam. Ook dat is een flinke omweg. Bij een steekincident aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie is op zoek naar een verdachte met een zwarte jas en een blauwe broek. De steekpartij die was gisteravond rond 9:15. Het slachtoffer raakte dus gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De aanleiding van het steekincident zou een ruzie zijn geweest op straat. En in de Haarlemse Oranjestraat is 1,5 week voor de start van het WK voetbal nog weinig te merken van de oranje koorts. Maar de straat tijdens eerdere toernooien vol hing met vlaggen en slingers, blijft het nu opvallend rustig.
2: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen en de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet.
3: Sommigen vinden het leuk, sommigen denken niet.
2: Ik denk als de eerste wedstrijd is gespeeld. Eerder denk ik helaas niet, maar in de hele buurt niet. Hè? Normaal is de Leidse buurt echt oranje, maar het is helaas.
0: We moeten even wennen, Piet, maar
4: ja,
0: het komt wel.
4: Dat is het misschien wel. Ik moest erg aan je denken nog gisteren, Frank, toen ik het RTL-nieuws zat te kijken van 7:30. Daar hadden ze hebben die gast overgekocht van, wat is dat, Eén Vandaag of zo? Die deed altijd dat hele opiniepanel-achtige ding.
0: Die met het oranje haar.
4: Die met het oranje haar. Die, Gijs.
0: Ja.
4: Die had lopen, nu moet hij de polletjes doen voor RTL. En dat is, hoe erg geloven wij in oranje, weet je wel? En daar had hij dus allemaal onderverdelingen gemaakt. Ja. En of we door de groepsfase kwamen en of we de kwartfinale haalde, nou noem het allemaal maar. En toen moest ik erg aan jou denken. Ja. Jij hoort namelijk wel bij de 1 op de 12. Jij hoort bij die 8%.
0: Ja, ja.
4: Die het wel ziet gebeuren.
0: Ja, natuurlijk.
4: Ja.
0: Ja, ja. Dus de rest van de wereld is gek, Piet.
4: Ja, 8%. Ja. Dat merken ze misschien daar ook in Haarlem. Dat we pas op 8% zitten.
0: Ja.
4: 8% zegt namelijk,
0: we worden wereldkampioen.
4: Ja, precies.
0: Lekker is dat, hè? Ik herinner mij nog 12 juni 2014.
4: Tuurlijk.
0: Nergens een oranje vlaggetje te bekennen.
4: Ja.
0: Maar na 13 juni 2014, op een vrijdag, werd het overal weer opgehangen. Het enige wat wij nodig hebben, precies, 5-1 winnen van Spanje. Dus als we nu de eerste groepswedstrijd lekker winnen, gaan we doen. Moet jij eens kijken.
4: Hoe oranje alles wordt.
0: Oh, alles, zelfs Gijs Rademakers als een haar oranje ver. Nee.
4: Misschien geen goed voorbeeld.
0: Nou ja, goed.
4: Gijs, we love you.
0: Ja, zeker. En meer
4: lekker
0: nieuws in de app.
4: Alles peilen en zo. Okay.
0: Tuurlijk, hartstikke goed. Ja. Belangrijk werk. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
4: Zo, Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pieter.
4: Kan jij je haar ook oranje verven, Jan? Als het,
5: wat er van over is.
4: Als we de finale halen, Jan.
5: Ja.
4: Zet jij dan een oranje badmuts op voor ons bij de ontbijttafel?
5: Nou, vooruit.
4: Oké.
5: Ja. Ja.
4: Bij deze afgesproken.
5: Ja, dat is
4: volgens
5: goed,
4: Frank maar. Kun je hem alvast gaan kopen.
5: Ja.
4: Jan, we moeten het over het weer hebben. En laten we beginnen met afgelopen weekend. Want wat was ontzettend lekker eigenlijk in Noord-Holland.
5: Ja, dat kunnen we wel stellen. Ja,
4: het was een, echt de beste provincie weer is.
5: Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja, het was gewoon zoals zaterdag en zondag. Aangename temperaturen. Flink wat zon. Gistermiddag wel een paar buien ter hoogte van Enkhuizen. Enkhuizen zelf, Venhuizen. Er ontstond een forse bui. En die trok later naar de Noordoostpolder. Maar voor de rest, de buien zijn uit de provincie weggebleven. Die waren wel heel actief. Zaterdag met name in België. Dat heb je misschien wel iets van vernomen.
4: Ja, ik heb het gehoord. Er is heel veel gevallen, toch? In korte tijd.
5: Ook dat. De nationale luchthaven die Zaventem die lag plat. Vanwege 60 tot 70 millimeter regen. Er werden op verschillende plaatsen hagelstenen zo groot als tenminste pingpongballen kwamen er naar beneden.
4: Ongelooflijk.
5: Veel schade ook. Ook schade door dakbranden, door blikseminslagen.
4: Oh jee.
5: Nou, dat gebied trok gisteren via het oosten van ons land naar Duitsland. Gistermiddag ontstonden er zware buien in de Achterhoek. Winterswijk in de omgeving, bijna 40 millimeter. En dat trok allemaal richting Duitsland weg. Maar bij ons is het dus prachtig weer gebleven.
4: Ja, we hadden dat allemaal niet, die ellende.
5: Nee, zeker niet, nee. En dankzij dat mooie weekend is Den Helder voor wat betreft mei uitgekomen op meer dan 300 uren zonneschijn. En normaal is 247 in mei. En dat betekent, als we de hele lente in oogschouw nemen, de op 2 na zonnigste lente voor de regio Den Helder.
4: Wauw.
5: En dat na vorig jaar, die staat op de tweede plaats met 826 uur.
4: Ja, dat is toch ongelooflijk.
5: En nu 762, het zijn wel getallen hoor.
4: Nou, dat is inderdaad goed voor de zonnepanelen, zullen we
5: zeggen.
4: Ja,
5: dat is absoluut het geval.
4: Ja. Maar dan gaan we naar vandaag.
5: Ja, vanochtend is het, of althans op dit moment is het op veel plaatsen bewolkt. De bewolking zal langzamerhand weer wat gaan oplossen. Dan zijn er perioden met zon, blijft droog. Ook vanmiddag is het hoogstwaarschijnlijk overal droog. En de temperatuur die komt uit op zo'n 22 graden, gemiddeld over de provincie. En er staat weinig wind, hooguit een zwakke tot matige wind uit het westen. Maar dat is het dan. En vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft verder droog. De komende nacht dan kan er wat regen vallen, de wind draait naar het zuiden. En morgenochtend is het bewolkt. Er ontstaan enkele buien. We hebben te maken met een actieve depressie ten noordwesten van de Britse eilanden. Het loopt allemaal precies volgens programma, dat het dinsdag dus duidelijk wisselvallig wordt. En dat gaan we met name morgenmiddag merken. In eerste instantie schijnt de zon nog. Maar al snel komt er een gebied, een koufront, dat wordt geactiveerd door een storing in de bovenlucht. En ontstaan er boven het zuidwestelijk deel van Nederland flinke regen- en onweersbuien. En die trekken in de loop van de middag noordoostwaarts over het land. Zwaarste buien in het noordoosten, maar ook wij krijgen toch echt best wel wat buien mee morgen. Misschien met hagel ook en windstoten. Temperatuur loopt nog op naar zo'n 22 graden. En morgenavond trekken de buien dan geleidelijk weg.
4: Oké, ja, de vraag is of we daarna in de natte boel blijven of dat we weer richting dat zomerse gevoel gaan. Jan, daar gaan we het zo over hebben.
5: Ja, gaan we doen.
4: Tot zo.
5: Tot straks.
4: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar zit het vast allemaal gestald op de weg?
6: Nou, op 4 plekken. Allereerst op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Blaricum. Net iets meer dan 5 minuten. Op de A7 Horen richting Zaanstad staat het vast tussen afrit Avenhoren en Purmerend. Ook 5 minuten. De N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de Ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Net iets meer dan 5 minuten. En het langst op de N307 van Kampen richting Horen tussen Lelystad, Bataviastad en Enkhuizen. Een kwartier vertraging.
4: Zometeen jouw kans op kaarten voor, hou je vast, Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario na Michael Jackson.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt...

0: maakt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niets zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
5: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
6: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
7: Ik ben Nel uit de Akersloot.
8: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie heeft vannacht uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade is fors. De straat was lange tijd dicht dus voor dat onderzoek. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. Vorig jaar begeleidde de marine in Den Helder nog 20 van die schepen naar internationale wateren. Maar dit jaar staat de teller al op 61. Dat is dus een verdrievoudiging. En Transavia heeft de afgelopen tijd duizenden vakantiegangers teleurgesteld. Annuleerde namelijk aan de lopende band vluchten. Nou, hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
13: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
12: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Keshem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
14: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
12: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: Nou, het valt mee. 2 files. Eentje op de A7, Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord, 5 minuten. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt De Nieuwe Meer, tussen Landsmeer en de Koentunnel, 10 minuten.
16: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf, mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
0: Dit is een Uittip.
17: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een Uittip.
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: De ontbijttafel. Met Pieter Kok.

0: met Gijke Harnaert, Zouterlanden. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege maandagochtend. We schrijven vandaag de 1e van juni. Het is 1 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankje er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, hartstikke leuk nieuws. We gaan niet aanstaande vrijdag, daar ben ik er namelijk niet, maar de vrijdag daarop een heel speciale uitzending maken.
1: Oh ja?
0: Ja, bij NH gaan wij lekker naar Alkmaar.
1: Leuk! Oh.
0: En waarom is dat? Vanwege de 4 van Alkmaar, de vierdaagse. Mm-hmm. En op de vrijdag gaan wij toch even wat mensen uitzwaaien die de barretocht ondernemen.
1: Ja. Wat cool.
0: En dat hele eind gaan lopen. Je hebt verschillende afstanden die je kunt wandelen, maar er beginnen er al best wel wat 's ochtends vroeg.
2: Mm-hmm.
0: En ik dacht, leuk, dan zijn wij er ook. Want wij zijn er dan al vanaf 6:00. En
1: ik
0: geloof dat de eerste mensen vanaf 6:30 gaan lopen ongeveer. Eerste routes.
2: Gek.
0: Ja. En als je die afstanden ziet, het is indrukwekkend hoor. Want je kunt 10 kilometer lopen, maar ook 15, ook 20, ook 25 en 40 kilometer.
2: Ja.
0: Dan loop je helemaal via Egmond aan de Hoeve, Egmond aan Zee. Echt prachtig, jongen. Dag 3 hebben we het dan over. Pak je nog een stukje Limmen mee om Hello heen. Heerlijk. Echt
1: leuk, goed.
0: Allemaal beginnen rondom de grote kerk in Alkmaar. En het ziet er echt heel leuk uit. Maar nou dacht ik, wel leuk als we ook een beetje een soort van live kunnen meemaken hoe het is om die wandeling te moeten doen op zo'n dag.
1: Ja, precies.
0: Frank, ik weet, jij bent niet heel vlot ter been.
2: Pardon?
0: Dus,
1: wat zeg jij nou?
0: Dus laten we jou maar gewoon. Wil jij lopen?
2: Eenzame klas, hoe ik door de hoofd heen kom. Ja, zeg. Ja.
1: Jij hebt ons toen ook in de steek gelaten met de hardloopwedstrijd.
2: Nee, ja, maar ho.
0: Dus wij gaan niet aandoen.
2: Oh, dat vind ik op zich wel relaxed.
0: We hebben besloten, wij gaan jou dit niet aandoen. En ik ga het zelf ook niet doen, want ik moet een programma maken dan.
2: Oh.
0: En ik heb dan ook Anne daarbij nodig. Want zonder Anne, dan kun je net zo goed mijn rechter nier eruit trekken. Zware
1: reactie. En je rechter nier.
0: Ja, nou ja, goed, whatever. Maar ik dacht wel, het is wel leuk als er iemand die we goed kennen hier bij NH op vrijdag. En die op vrijdag over het algemeen niet zo heel veel te doen heeft.
2: Nee.
0: Dat we die dan gewoon even gaan deze wandeling gaan laten doen.
2: Ja, en die wel een beetje vlot ter benen.
0: Ja, iemand die dat misschien zelf nog niet helemaal weet. Dat we willen dat hij dat gaat doen.
2: Oh.
0: Dus Anne, ik zou zeggen, want ik had dus bedacht, Jelmer, die maakt hier samen met Maarten op donderdagavond een programma. En de rest van de week zit hij natuurlijk 's middags bij Patricia.
1: Ja.
0: Het is misschien wel leuk als we dan Jelmer even voor de bus gooien.
1: Oké. Okay.
0: En hem gaan vragen of hij het, of een beetje licht dwingend wilde ik
1: hem even in de wandelschoenen schuiven.
0: Ja, eigenlijk. Ja.
1: Oké.
2: Dat is leuk.
0: Dus als jij hem even wilt bellen, dan...
2: Hij weet dit nog niet.
0: Nou, kijk, is hij wakker? Dat is altijd bij jou sowieso vraag even. Hij is trouwens vaak wakker, want hij slaapt slecht. Maar zou je net zien dat hij ligt te slapen, dat ik hem wakker bel.
2: Net 10 minuten.
0: Oepsie, sorry.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Jelmer, goedemorgen.
3: Oh,
0: met je lieve vrienden van de ontbijttafel.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik hoop heel erg dat we je niet wakker gebeld hebben. Want we weten allemaal door je podcast dat jij niet de allerbeste slaper ter wereld bent. Maar
3: dat is nog net gelukt. Dus ik heb wel een beetje geslapen. Dus ik ben niet wakker gebeld.
0: Fijn. Dat is een pure winst. Jelmer, het geval wil als volgt. Wij gaan vrijdag over een week, dat is 12 juni, gaan wij uitzenden vanaf de 4 van Alkmaar, dag 3, het Hart van Zuid. Dat is de dag waarbij er weer een prachtige wandeling gedaan wordt. En we zijn er live bij op vrijdag. En ik dacht, jij doet natuurlijk over het algemeen op vrijdag niet al te veel voor de uitzendingen. Dus nou had ik bedacht, in al mijn wijsheid, of het leuk was als jij dan die derde dag wilde gaan wandelen daar. 40 kilometer.
3: 40 kilometer? Ben je niet goed?
0: Even ik zet gewoon hoog in. Ik zet gewoon hoog in. 50 kilometer.
1: Dubbele 40.
0: Ik kan er nog 60 van maken.
3: 40?
0: Kijk, ik kan me best voorstellen, want je bent niet echt een getrainde wandelaar. Je bent wel een hele fitte knul natuurlijk, maar je bent niet echt getrainde wandelaar, toch?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Hoe train je ook voor wandelen?
0: Nou, dat is leuk. Leuk dat je dat vraagt. Want daar kun je nog mee beginnen, natuurlijk. Sowieso. En wandelen oefenen is wandelen doen, zeg ik altijd maar.
2: Dat is maar net.
1: Dat is... Ja, maar... Jouw lijfspreuk.
0: Je moet eigenlijk gewoon gaan wandelen. En dan word je daar steeds beter in.
2: Ja,
3: ja, maar een blokje om mijn huis is natuurlijk geen 40 kilometer.
0: Nee, dat is ook...
2: Hij is ook,
3: al mijn blaren lek prikken?
0: Zeker, graag. Met veel plezier. En een groot mes. En, first things first. Kun jij vrijdag 12 juni wandelen?
3: Ik kan wel wandelen.
0: Oké. En kijk, er zijn verschillende routes zijn hier mogelijk. Ik wil je best voor de bus gooien, maar niet al te veel natuurlijk. Je mag 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer lopen. Maar, nou zat ik te denken, met alle respect... het wordt pas interessant als je meer dan 20 kilometer loopt natuurlijk.
3: Ja, 40 skippen we. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, dat begrijp ik. En dan is het gelijk afgelopen.
0: Ja.
3: Maar...
0: jammer maar helaas. Dan zijn we jammer voortaan kwijt. Dat willen we ook niet.
3: Nee. Maar wat zijn nou boven de 20? Hoeveel is dat dan?
0: Dan 25 kilometer is dat.
3: 25 kilometer.
0: Ah, in principe kun jij dat.
3: Heb jij wel eens dat zelf gedaan eigenlijk, Pieter?
0: Wat leuk dat je dat vraagt. Zeker wel. Ik heb laatst nog een deel van het Pieterpad gelopen. Ja.
3: Hoe lang is het Pieterpad?
0: 500 kilometer.
3: Het Pieterpad is zeker heel klein.
0: Nee,
3: het
0: Pieterpad is 500 kilometer.
3: Is het Pieterpad 500 kilometer?
0: Ja. Ik zeg niet dat ik het helemaal gelopen heb. Ik zeg niet dat ik het helemaal gelopen heb. Oh. Maar wacht even, laten we nou gooi je het bij mij neer. Maar ik ben jou aan het vragen om te wandelen, hè, vriend.
3: Oké, ik ga dan wel voor de 25.
0: Ja, dat geen 25 kilometer lopen?
3: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, doen. Dat vind ik wel een applausje waard, hoor. Ja, maar.
3: Bedankt.
0: Kijken of hij zijn achternaam hier aan doet. En of hij dat een beetje vlot gaat doen allemaal. Maar wat leuk, en dan hang ik een microfoon om je nek en zijn we er ook een beetje bij.
3: Nou, dat vind ik hartstikke gezellig. En dan wil ik wel dat het mooi weer is, bestel ik alvast.
0: Ja.
3: En jij, omdat jij me hierin hebt geluisterd, ga jij ervoor zorgen dat ik er wat lekkere snackjes voor onderweg mee heb in een tasje.
0: Oké, wat vind je echt heel vies? Tonijnsalade met...
3: Gatsie. Nee, dat kan ook niet. Als je zo lang gaat lopen, dan gaat die tonijn weer zwemmen. Dat
0: nou weet de meneer al precies hoe je moet eten als je ver gaat lopen. Dat is ook snel gegaan, dit.
3: Ja. Lekker reepie, misschien een spaatje rood.
0: Ja, of gewoon zo'n halve citroen met pepermunt erin gedrukt met een zakdoek eromheen. Zoals vroeger bij de avondvierdaagse.
3: Godzijdank.
0: Ja, maar dankjewel. Heel veel succes met oefenen. En we gaan contact houden hierover, goed?
3: Oké. Okay, doei.

0: met Bad Moon Rising.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: De maandagochtend, ik mag hem aan zijn staart gaan trekken, onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ons wel kampioenen beloofd natuurlijk afgelopen vrijdag. Want dat kon hij missen toch ook?
2: Nou, had het nog wel anders kunnen aflopen. Want kijk, bij het handbal is het nog niet beslist. Dat wordt volgende week beslist.
0: Dat was sowieso een Noord-Hollandse club, toch?
2: Ja, dat gaan we het zo over hebben. Maar we hebben een kampioenschaal om in de prijzenkast van Noord-Holland te zetten bij de waterpolo-vrouwen van ZV De Zaan. In twee duels afgerekend met Donk uit Gouda. In totaal de 10e landstitel alweer in de clubhistorie van De Zaan. En de 3e titel in 4 jaar tijd. Dus dat is een mooie prestatie. En dat tegen een ploeg Donk, die in de reguliere competitie nog boven De Zaan was geëindigd.
3: Ja, ik denk dat we een heel mooi seizoen hebben gehad met elkaar. Maar heel eerlijk, zonder deze titel hadden we het vooraf al over gehad. Ja, dan is die niet heel veel waard. En ik denk, ja, deze overtuiging landskampioen worden tegen GC Donk, die eigenlijk al 2 jaar lang niks verliest. Ja, dat is gewoon heel knap.
2: Ja, dat zei Mick van der Bree. Hij is de trainer-coach van de vrouwen van ZV De Zaan. Voor hem is het zijn 3e titel in de 5 jaar tijd dat hij er zit. En het is wel een opvallend verhaal. Die van der Bree die kondigde 2 maanden geleden aan dat hij zou vertrekken bij de waterpolo-vrouwen. Hij vond dat de vrouwen toe waren aan een nieuwe internationale coach, waardoor ze nog meer stappen zouden kunnen zetten, sportief nog beter zouden worden. Alleen één probleem. Ja, waterpolo is een amateursport en daar is niet zo heel veel geld. Dus er was helemaal geen geld om zo'n trainer aan te trekken. En toen zijn ze weer bij Van der Bree teruggekomen en heeft hij gezegd, nou ja, dan blijf ik toch maar de coach en gaat hij volgend seizoen aan zijn 6e jaar beginnen. Aantal speelsters, met name de Olympiërs, die Bente en Lieke Rogge, dat zijn de bekendste, die gaan in het buitenland waterpolo. Want die hebben dan echt wel weer behoefte aan een nieuwe prikkel, hè, met oog op de Olympische Spelen.
0: Ja, ook een beetje dat meer geld gaan verdienen ook misschien, toch?
2: Nou, dat helpt sowieso. Ja. Ja, nee, dat helpt sowieso, want in Nederland is daar geen droog brood mee te verdienen, want ja, je moet gewoon een soort crowdfunding actie doen als je Europees wil spelen. Dat heb ik volgens mij wel eens verteld. En dan gaan ze gewoon in de keuken staan of als ze in een restaurant serveren. En dan verdienen de meiden daar wat geld mee.
0: Ja, dat is ook zonde dat het zo moet.
2: Ja, dat is wel jammer. Ja. En het leuke aan bij De Zaan is wel dat de mannen 2 weken geleden al landskampioen werden. Dus die hebben wel een dubbelslag geslagen.
0: Ja,
2: dus
0: dat is goed voor elkaar. Ja.
2: Zaandam is de hoofdstad van het waterpolo.
0: Hartstikke goed. Er zijn meer sporten waarbij de finales gespeeld werden, mogen we dan toch wel concluderen. Maar laten we naar de andere sporten gaan.
2: Ja, die handballers dan. Die handballers, dat was Volendam tegen Aalsmeer. De eerste finale wedstrijd volgende week is de 2e. Dat was een pittig en stevig duel. Hartstikke spannend. Uiteindelijk gewonnen in Sporthal Opperdam in Volendam door Volendam. 30-28, maar dat ging er echt heel hard aan toe. Laten we even gaan luisteren hoe de coaches terugkijken op deze wedstrijd. Aalsmeer-coach Wai Wong en als eerste Volendam-trainer Ricardo Clarijs.
4: Nee, 2 doelpunten is eigenlijk niks. Dus we moeten gewoon weer vanaf het begin af aan vol voor die wedstrijd te winnen. En dan zien we uiteindelijk waar we komen. Maar alles wat we dit seizoen pakken is winst.
5: Dit keer gaan jullie met een achterstand naar Aalsmeer toe. Ja, wat zegt die achterstand? Het is maar 2 punten natuurlijk.
6: Ja, dat zegt niks. Je ziet hoe snel het gaat. We stonden er 4 voor en verliezen dus de laatste 20 minuten met 6. Dus ja, die 2, dat zegt helemaal niks.
2: Nee, ligt helemaal open nog. Volgende week, zondag 7 juni, dan valt in Aalsmeer in de Bloemhof de beslissing. En ben benieuwd of het dan net zo'n stevig duel wordt. Want er waren flink wat tijdstraffen en het was behoorlijk hectisch in de al gisteren.
0: Maar worden de punten, begrijp ik, dan nou goed bij elkaar opgeteld? Over die wedstrijden?
2: Ze hebben met 2 punten verschil nu gewonnen of verloren. Dus dat betekent dat de ploeg die volgende week, als tenminste Aalsmeer dat is, met 3 punten verschil wint, dan zijn zij de landskampioen. Dus geen best of 3 zoals bijvoorbeeld in het waterpolo of in andere sporten.
0: Ja, en dan mogen we het even over tennis gaan hebben. Jesper Jong op Roland Garros, die heeft toch best een knap. Dank je. Die heeft een mooie toernooitje gespeeld en is er ook wel op waarde afgetetst.
2: Paar centjes verdiend, als we het dan toch over geld hebben. Ja, het laatste 16 gehaald, 8e finales. Ja, dat is natuurlijk een tennissprookje eigenlijk. En zo zijn er wel eens in de loop der jaren wel meer, hoor. Maar een lucky loser die dan in het hoofdtoernooi komt. Hij moest op basis van zijn ranking moest hij zich eerst maar eens voor het hoofdtoernooi zien te kwalificeren. Nou, dat lukte niet, want in de 3e kwalificatieronde verloor hij. Maar toen viel er toch nog een geplaatste speler uit het speelschema en is hij dus ingelood. Lucky loser. En vervolgens stoot hij door tot de laatste 16 op het gravel van Parijs. Nooit eerder zo ver gekomen. Ja, gisteren was zijn verjaardag, notabene, 26 werd hij. Mocht hij op het centercourt aantreden tegen niemand minder dan de Duitse topspeler Alexander Zverev, die als 2e geplaatst is op Roland Garros. Ja, hij verloor met 6-7. 4-6 en 1-6. Maar goed, dat zal toch allemaal wel.
7: Als het publiek Happy Birthday zingt voor je na het inspelen, is dat wel een heel mooi moment. En ja, dat zijn mooie verjaardagen. En natuurlijk blijf ik een sportman en baal ik van mijn performers vandaag. Maar alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten. En dit toernooi ook niet.
2: Nee, hij gaat de top 100 binnenstormen, want hij stond daar net buiten. En hij gaat zo richting plek 81 op de mondiale ranking.
0: Kijk, en dan kun je je volgende toernooitje weer wat hoger instappen als je met je man zo
2: hebt. Dan hoef je misschien geen kwalificaties te spelen. Dan moet hij nog wel ietsje stijgen eigenlijk.
0: Nou, dat komt misschien nog wel goed, joh. Gaan we meemaken allemaal. Verder, NH Sport op tv vandaag voor het laatst dit seizoen natuurlijk. Hè. Ze komen een beetje aan het eind van het hele sportseizoen in zijn algemeenheid. Waar is de knaller van de afsluiting?
2: Nou, Erik-Jan Brinkman had bedacht dat we maar eens op het Rembrandtplein moeten gaan kijken in Amsterdam. 1, omdat het bij hem in de buurt is, denk ik. Maar 2, ook omdat hij daar wel verwacht wat mensen te kunnen spreken die al een mening hebben over het WK, wat bijna gaat beginnen. Hè. Want dat komt er nu toch wel heel snel aan, anderhalve week nog. We waren in Haarlem in de Oranjestraat. Daar was nog geen oranje snippertje te vinden. Dus eens kijken hoe dat op het Rembrandtplein is. Gisteren ook de uitzwaaitraining gehad op Zeist. Daar zat de stemming er lekker in. 1500 man daar die de mannen van Koeman aan het werk hebben gezien op een training. Woensdag natuurlijk de oefenwedstrijd tegen Algerije, uitzwaaien. En dan gaat het echt beginnen. Ik weet niet, de stemming moet er nog een beetje inkomen, maar het kan ook heel snel gaan. Hè?
0: Ja, Frank hier aan tafel heeft al gezegd, als we met 5-1 van Spanje winnen ergens in het hele proces, dan zijn we allemaal
2: goed.
0: Dan is alles weer oranje opeens.
2: Ja, nou laten we eerst maar eens Algerije zien te verslaan. Met onder meer Hadj Moussa die mee gaat naar het WK. Laten we maar eens even kijken. Timber is overigens nog niet van de partij komende woensdag. Jurrien Timber, die heeft natuurlijk met Arsenal de Champions League finale zaterdag verloren.
0: Ja.
2: Tegen Paris Saint-Germain. Dus die sluit donderdag aan. Want donderdag vliegt het Nederlands elftal dus na die oefenwedstrijd tegen Algerije richting Amerika.
0: Duidelijk. En wordt dan allemaal weer ook uiteraard door jou meegepakt. Dankjewel, Edward. Ja. Wat zei je?
2: Nou, ik dacht dat je ging zeggen van ga maar lekker mee naar Amerika.
0: Dat, toch? Zou je dat... Nee hoor, blijf lekker hier.
2: Nou, dan wil ik de vakantie nog wel even vooruit stellen. Dan.
0: Oh, nou oké. Okay. Is genoteerd voor over 4 jaar. Goed. Ja. Edward, dankjewel. Meer sport op nhsport.nl in de app, Facebook en natuurlijk ook op Instagram. En de televisieuitzending is vanaf 4:50 te zien. Ik dank jou en we spreken elkaar. Nou, niet vrijdag, want ik ben er niet. Maar dan zit Francis hier, dus het gaat helemaal goed komen.
2: Oké.
0: Yo.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
20: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
21: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
22: Ik ben Merel uit Opperdoes.
23: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
24: Thuis in heel
0: Het is 8:30 in Hoofddorp, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Russische schepen varen steeds vaker langs de Noord-Hollandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 van die schepen naar internationale wateren. Maar dit jaar staat de teller al op 61. Dat is een verdrievoudiging. Dan gaat het niet om oorlogsschepen of koopvaarders, maar om Russische onderzoeksschepen. Die zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, vertelt de Koninklijke Marine.
26: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten wat doen ze. En door onze aanwezigheid ja, schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
25: Nederlandse marineschepen gaan er dan dus naartoe om te laten zien dat ze in de gaten gehouden worden, die Russische schepen. De politie heeft vannacht uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp op de straat Graan voor Vis was dat. Niemand raakte gewond, maar de schade is fors. De straat was lange tijd dicht voor onderzoek. Wat er precies ontplofte, wordt nog onderzocht, maar het lijkt om een aanslag te gaan. Vliegtuigmaatschappij Transavia heeft de afgelopen week aan de lopende band vluchten geannuleerd. In totaal moesten er duizenden vakantiegangers omgeboekt worden, schrijft de Telegraaf over vandaag. Volgens Transavia waren er verschillende operationele problemen, waardoor niet alle vliegtuigen beschikbaar waren. Afgelopen week ging er dus een streep door 22 vluchten. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode 13 vluchten. Er zijn naar schatting meer dan 4000 mensen gedupeerd. Die hebben allemaal recht op een compensatie, oplopend tot €400 per passagier. De Houtrip Dijkdank, dat is de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, die gaat deze week 3 nachten achter elkaar volledig dicht voor autoverkeer. Rijkswaterstaat en de provincie die voeren dan onderhoudswerkzaamheden uit aan de dijk. Dat is nodig. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. De afsluitingen die gelden op woensdag, donderdag en vrijdagnacht. De weg is telkens dicht tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens. Tijdens de werkzaamheden ja, kan er dus geen verkeer over de dijk. En dan moet je om, of via Amsterdam of via de afsluitdijk. En dat is een aardig ommetje. Dan het Vondelpark zit al weken vol met fans van Harry Styles. De Britse popartiest speelt al weken in de arena. En hij logeert dus ook in Amsterdam in de stad. En zijn fans die weten het intussen precies. Het dagelijkse hardlooprondje van Harry Styles gaat door het Vondelpark.
27: De ene keer is hij 's avonds, de andere keer 's ochtends, de andere keer 's middags. Hij gaat altijd naar bepaalde koffietentjes en hij loopt gewoon bepaalde routes. Waardoor je wel ja, meer kans hebt om hem tegen te komen.
28: Ja, we zitten eigenlijk op het terras om mensen te kijken. Ik heb het geluk gehad dat ik hem al een keer ben tegengekomen. Het is een hele normale jongen. Weet je, hij doet niet uit de hoogte. Hij maakt echt wel tijd voor zijn fans, weet je.
29: Dit ben ik, dit is Harry, Zoe, 2 vriendinnen van mij.
30: Waar heb je het met ze over gehad?
29: Ja, over de tour. Gewoon over Amsterdam en hoe het hier is allemaal. Het was echt heel chill en heel gezellig.
0: Leuk toch? Ongelooflijk. Ja, er gaan ook heel veel mensen naar het Vondelpark om naar die ooievaar te kijken bijvoorbeeld. Of naar die halsbandparkieten en dergelijke. Ook allemaal leuk om te zien. Maar als je een Harry Styles in het wild tegen kunt komen. Ja,
2: deze paradijsvogel zou ik ook al willen spotten.
0: Ja.
2: En jij je grote held wel eens tegengekomen, Piet? Of Never Meet Your Idols?
0: Nou, zeker. Een heel positief, leuke ontmoeting gehad met mijn grote held.
2: Aha, en wie is dat dan eigenlijk?
0: Dat was natuurlijk, kan maar één man zijn.
2: Jan Visser.
0: Nou, bijna goed.
2: Ah, ja.
0: Oké, die staat op nummer 2.
2: Ja, dat snap ik wel. Ja.
0: Wat is er aan? Waarom heb jij je hand voor je mond?
31: Omdat ik heel erg probeer te raden wat het is.
0: Oké, neem maar even serieus. Wie is nou mijn grote hel? Wie is nou ding nou even goed na?
2: Ja,
0: zal ik een jaartal noemen? Oh, jij weet
31: nee,
0: het wel.
31: Nee, dat werkt niet.
2: Ik weet wel een aantal grote helden. Van, ja, jij kijkt graag naar een of andere YouTuber die op ons alles
0: woont. Nee. Dat is allemaal leuk.
2: Oh, dat is
0: allemaal leuk. Maar dat is niet mijn grote held.
31: En is het een muziek iemand?
0: Nee, het is geen muziek.
31: Oh, dan weet ik het niet.
2: En is het met een jaartal gaan wij erachter? Oh, is het Paul Simon?
0: Nee. Nee, het is niet Paul Simon. Jammer. Dat is jouw grote held.
2: Ja, dat is ook waar. En met een jaartal gaan we eruit komen?
0: 1997.
31: Anne Brachten.
0: Nee. Ja, daar mag ik elke dag mee werken. Nee,
31: is het ook
0: niet. Is het ook niet, jongens. Kom op nou even.
2: 97.
0: Ik ga het wel even aan Jan Visser vragen. Hi Jan.
32: Hi Pieter.
0: Wat was er in 1997 wat daarna nooit meer voorgekomen is?
32: Dan moet ik even nadenken. Oh. Wat in ieder geval een warme augustusmaand.
0: Ja, goed zo. Maar ik heb het niet echt over het warme gedeelte van het hele proces, Jan.
32: Nee, dan moet ik even Ik zit wel de Elfstedentocht.
0: Dankjewel, Jan Visser. Ja. Ja. Kijk, Henk Angenent, jongens, ben ik
25: tegengekomen. Oh, dat grijp je, papa. Ja. Henk Angenent.
0: Nee,
25: ja.
0: Henk Angenent, die had hem gewonnen, die laatste. Die heb ik ontmoet.
25: Oh.
0: Ontzettend lieve man.
25: Ja,
0: ja, wat leuk zeg.
25: Spruitjes mee gegeten?
0: Nee, ik heb wat heb ik ook weer gedaan? Curling. Maar goed, doet er verder niet toe. We gaan naar Jan Visser.
25: Henk Angenent?
0: Heb ik curling mee gedaan. Lang verhaal. Ja, en kort ook. Jan, goedemorgen.
32: Goedemorgen, Pieter.
0: Frank is nog aan het praten, maar wij gaan gewoon lekker naar het weer, hoor. Want een Elfstedentocht, daar hoeven we voorlopig niet over te hebben.
32: Nee, zeker niet.
0: Maar het wordt wel een beetje anders dan de afgelopen dagen. Hè? Er komt een beetje waterachtige toestand aan, heb je me net verteld.
32: Ja, zeker. We krijgen inderdaad regen, maar vandaag niet, hoor. We hebben de afgelopen uren wat meer bewolking gehad. De meeste bewolking trekt nu weg. Er zijn perioden met zon in de loop van de ochtend. En vooral vanmiddag ontstaat er wel weer wat bewolking. Maar het blijft in ieder geval droog. Ook af en toe zon. Pas vanavond wordt de bewolking op de nadering van het warmtefront van de depressie ten noordwesten van de Britse eilanden neemt de bewolking toe. Verder temperaturen zo rond de 22 graden gemiddeld over de provincie. En over het algemeen staat er niet meer dan een zwakke, hooguitmatige wind uit westelijke richtingen. Zowel overdag als vanavond. Nou, de komende nacht kan er hier en daar wat regen vallen. De wind draait naar het zuiden. Morgenochtend overheerst in eerste instantie de bewolking. Er is zeker kans op een enkele bui. Het kan een flinke bui zijn, maar niet echt dat van die stortregens of zo, dat valt wel mee. Wind waait uit het zuiden. Morgenmiddag begint aanvankelijk met redelijk wat zon. Temperatuur komt uit op zo rond de 21 graden. Kan nog best een graadje hoger zijn. Maar in de loop van de middag dan volgt het koufront van die depressie. En dat front wordt sterk geactiveerd. Er ontstaan flinke regen- en onweersbuien. En die trekken van zuidwest naar noordoost over het land. En de buien kunnen vergezeld gaan. En dat geldt dan met name voor het noordoostelijk deel van het land. Van windstoten tot 70 km per uur. Daar wordt het namelijk nog het warmst, zo'n 24, 25 graden. En bij ons ook wel flinke buien dus. Met kans op onweer. Maar voor de rest lijkt het met hagel en windstoten mee te zullen vallen. Beetje slag om de arm. Want vrijdag ging het ook behoorlijk mis, om het maar zo te zeggen.
0: Ja,
32: in de middag. En de wind die blijft meest zwak tot matig. En die waait uit zuidelijke richtingen. Dus buiten de buien om, weinig wind over het algemeen. En ook morgenavond in eerste instantie nog buien. En later wordt het droger. Nou, woensdag lijkt het overdag mee te zullen vallen. Maar nieuwe depressie is zich aan het warmlopen. Echt sterk uitdiepend op de oceaan. En dan gaan we al in de nacht van woensdag op donderdag en donderdag overdag en ook vrijdag het een en ander van merken. In de vorm van opnieuw buien, vrij veel wind en wat lagere temperaturen. Met name vrijdag, dan wordt het op de meeste plaatsen niet veel warmer dan 17 tot 18 graden.
0: Oh, kijk eens.
32: In het weekend zien we de temperatuur geleidelijk weer oplopen en nemen de neerslagkansen af. En dan moet het vanaf zondag weer richting 20, 21 graden gaan of iets hoger.
0: Oké, en dus ook weer wat droger en wat zonniger en wat meer richting dat zomerse gevoel, Jan.
32: Ja, het is wel zo dat er nog wel op de lange termijn nog wel wat verschillen zijn, hoor. Dus wat dat betreft toch even een slag om de arm.
0: Dat kan ik me voorstellen, maar tot die tijd gewoon even de paraplu op de pak houden vanaf morgen. En daarna zien we wel weer, Jan.
32: Ja,
0: wie dan leeft, wie dan zorgt, zeg ik altijd maar. Dank en tot later, Jan.
32: Tot later.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
31: 3 files, eentje op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart, net iets meer dan 5 minuten. De N201 Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 10 minuten. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam tussen Castricum en de aansluiting met de A9 net iets meer dan 5 minuten vertraging.

0: Roxette met The Look.
1: En
2: de ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Autofanaticus Sjoerd. Ach. Die kan zijn lol op deze ochtend, denk ik.
4: Ja, ik ben aan het genieten, Pieter. Echt, ik ben zo aan het genieten. Ik ben in Middenbeemster. Dick staat naast mij. En Dick spaart auto's. En dat is, als ik zo om me heen kijk, Dick. Heb je nog een goeiemorgen? Heb je nog een plekje?
5: Nou, een beetje volle rol. Ja.
4: Halleluja, zeg. Hey. Hoeveel Citroëns staan hier?
5: Rond de 70.
4: 70 Citroëns?
5: Ja, zo'n beetje.
4: Jij bent gewoon echt een spaarder, hè? Een liefhebber van het merk.
5: Ja.
4: Ja, toch?
5: Ja, ja,
4: laten we gelijk, want we gaan gelijk van start, Pieter. Want we gaan nu een auto onderdoor lopen. Die staat op de brug. Het is een BX Sport Citroën. Ja. Heerlijk, als je tegen een kind moet zeggen, maak eens even een foto van of een tekeningetje van een sportwagen. Dan teken je hem zo, hè? Spoorletje erop, rood. Ja, dan zullen we wel even rappen eraan.
5: En brede wielen, ja.
4: Maar dit is een hele bijzondere, want
5: Hij komt uit de Vlodderfilms.
4: Hij komt uit de Vlodderfilms?
5: Ja, hij is een van de twee die voor de films gebruikt is. En deze staat hij op de open vuilnisbelt. En daar zit de hoofdrol, hoe heet die, Sjaki?
4: Ja, Sjaki. Huub Stapel.
5: Huub Stapel, die zit dan achter het stuur. Is hij zijn buurvrouw aan het versieren.
4: Ja, en dat is de auto. Jij hebt hem.
5: En ik heb hem staan, ja.
4: Want je zag hem dat hij te koop kwam of zo? Of hoe zat dat?
5: Nee, een vriend van hem, die had hem al een hele tijd. En die liet hem steeds keuren. En op een gegeven moment zegt hij, willen jullie hem overnemen? Want ik wil iets anders kopen.
4: Ja.
5: Ja. En dat is ook zo'n verzamelaar, die heeft er ook 60 staan.
4: Ja. Maar wat gaat er in jouw kopje om hier meer dan 70 Citroëns in je tuin neer te zetten? Er zijn mensen die zeggen, nou weet je wel, ik zet een lekker bankje neer. Of de barbecue staat daar, weet je wel. Maar jij denkt van, nou, er is nog wel plek hoor.
5: Ja, ik heb nog wel een autootje bij.
4: Ja, want ze zijn niet te koop.
5: Nee, het is een verzameling. Nou ja, van die 70 zijn er een aantal, dat noem ik dan donorauto's, geen sloopauto's.
4: Nee, ja.
5: Er zitten waardevolle onderdelen aan, die heb ik ook wel gehad van mensen. Dump hem daar, maar hij heeft al wel plek.
4: Ja, want ik hoor dat komen hier mensen langsrijden en die zeggen dan, is dit het weeshuis voor de Citroën? Ja, en die geven aan jou de sleutel, veel plezier ermee.
5: Ja. Zo heb ik er een paar staan.
4: Hier. Echt waar? Ja, kom, we gaan een rondje lopen, want het is fantastisch. Ja, je hebt natuurlijk die Deux Chevaux, die heb je niet meer staan, hè? Want dat levert natuurlijk best wel wat op, denk ik. Of is dat het probleem niet zo?
5: Nee, dat is niet het probleem. Die vind ik te klein en te simpel.
4: Die vind je te simpel? Ja. Maar dat is wel een iconische auto, toch?
5: Ja, en het rijdt voor 2 weken leuk en daarna wil je wat anders.
4: Wat vind jij dan zelf van het merk een leuke?
5: Degene waar we naar kijken, de XM daar.
4: Een XM?
5: Ja.
4: Ja? Ja. Nou, mijn vader werkte vroeger bij een ander automerk. Ik bedoel, ik kan wel zeggen Opel, weet je wel. Ik noem hem nog even 3 voor de zekerheid. De Volkswagen DAF, Alfa Romeo. Maar die zei altijd van, nee, dat moet je niet doen. Want die vering, dat is ellende.
5: Nou, dat valt reuze mee. Maar omdat iedereen dat denkt, zijn ze bijna geen reet waard. Nee. En dan koop ik ze.
4: En dan koop jij ze in, inderdaad, ja. Want het was volgens mij een van de eerste auto's die de Elantest gewoon overwon, hè?
5: Dat was de Activa, die staat erachter daar. Dat is een Xantia. Xantia Activa.
4: Ja.
5: En die heeft tot een jaar terug, sinds de jaren 90, heeft hij onafgebroken het record van de Elantest gehouden.
4: Ja?
5: Boven de Porsches en de McLaren.
4: Ja, voor de mensen die de Elantest niet kennen, dan ga je dus van het ene paaltje op het andere paaltje. Een beetje zo ski move, zeg maar, inderdaad. En dan waren er nog wel eens auto's die dan, op het kantje gingen.
5: Ja,
4: en dan kwam je niet dus. Ja, de Babybens. Was een bekende, inderdaad. Ja, die viel dan om. En tot die tijd was Citroën de. Welke was het? De Xantia?
5: De Xantia Activa.
4: Ja.
5: Maar daar zit een dikke 6-cilinder in. En, ja.
4: Maar wat heb jij nou met dit merk? Ik weet niet wat ik zie, man. Ach, jeetje. Het is ook wel. Er staan ook auto's tussen, Pieter, dat je denkt, de slakken zitten erop. Die zijn echt nog nooit. Daarna nooit meer. Het onkruid eromheen is gegroeid, zeg maar. Hè? Weet je wel?
5: Ja, dat is voorjaar.
4: Ja, dat is voorjaar. Het groeit nog net niet de auto in, zeg maar. Nee, maar je ziet ook, het is al een tijdje niet meer aangeraakt ook.
5: Dit zijn de donorauto's voor deze op de weg te houden. Dit zijn maar rijdende auto's. En dan de onderdelen die zijn ook bijna niet meer te krijgen.
4: Nee.
5: En dan is het handig als je er een paar hebt staan.
4: Maar goed, zo staat hij er misschien. Ja, voor mijn gevoel staat hij dan een beetje treurig bij. Maar dat heb jij niet.
5: Nee.
4: Nee, hij staat er.
5: Hij staat er.
4: En ja. En dan hebben we binnen ook nog, want dit is niet alleen maar buiten. Je hebt binnen ook nog staan. We hadden het er net over de godin van de weg. Welke was dat dan? Welk type was dat?
5: Dat was de Citroën DS, de Snoek.
4: De Snoek, hè?
5: Ja,
4: dat
5: was binnen, ja.
4: Staan die binnen? Mag ik even binnenkijken dan? Want ik wil de Snoek natuurlijk ook nog eens eventjes van dichtbij bekijken. Ik heb me laten vertellen, Dick, ooit, dat die Snoek, die had natuurlijk een bekende bumper, hè, een voorbumper. Dat de ontwerpers daarvan, die mochten gewoon hun gang gaan. En zo is zo geschieden, toch?
5: Ja, het is een Italiaan geweest die hem ontworpen heeft.
4: Echt waar?
5: Ja, Bertoni heet hij.
4: Bertoni. Oh ja, dat is waar, ja.
5: Ja, niet Bertone, maar Bertoni.
4: Ja, oké. Okay. Die deed toch ook spaghetti saus, of niet? Oh nee, dat is Bertoli. Nee, dat is weer wat anders. Nee, oké, okay, maakt ook niet uit, ja.
5: Nee, die is met zijn ouders naar Frankrijk gekomen en voor de oorlog is hij bij zijn...
4: Oh, daar staat hij. Ja, ja, ja, ja. Oh, staan er meerdere trouwens, ja.
5: Ja, daar staan er een stuk of 7.
4: Ja, ja.
5: En die is bij Citroën gewerkt, heeft de Traction van de Lelijke Eend, heeft hij ook ontworpen.
4: Oh ja.
5: En de DS, de snoep.
4: Er staat er eentje hier, ook weer op een brug, inderdaad. Nou, ik weet echt niet waar ik af en toe kijken moet, want je hebt zo verschrikkelijk veel auto's. Maar want je bent wel echt aan het bouwen ook, begrijp ik, of niet?
5: Ja, ik dus
4: hier staan allemaal nieuwe banken zelfs.
5: Ja, dat is voor deze, de CX.
4: Oh, ga je ook alles restaureren dan? Is
5: het... Een groot deel wordt weer netjes op de weg gezet ooit, ja.
4: Ja, dezelfde bedoeling.
5: Is de bedoeling, ja. En ik moet nog, nou, ik geef het aan mijn zoon over ook. Die is ook druk bezig.
4: Oh ja?
5: Ja, maar het is ook gewoon een collectie.
4: Ja, ja, ja, nee, dat is duidelijk inderdaad. Ja. Maar laten we eens even naar een hele bijzondere lopen. Want daarop zei je net tegen mij van... Nou, Sjoerd, daar zijn al biedingen opgekomen. Die willen mensen graag hebben. Het is een CX-25 GTI. GTI, Gran Turismo Injection Citroën.
5: Ja, uit 85 is hij. Ja. Een CX. Met,
4: 5 jaar naar mij, Dick.
5: 5 jaar naar jou.
4: Ja, 5 jaar naar mij.
5: Ben je zo jong?
4: Ja, dank je, Dick.
5: Die is ooit in Toulouse verkocht aan een eigenaresse van parfumeriezaken. En als je in de zomer erin gaat zitten, dan ruik je nog steeds de
4: parfum. Echt waar? Ja, kunnen we eens even dichtbij kijken? Want het is heel bijzonder, Pieter. Dit is dus inderdaad een CX. Een 2,5 liter. Hadden ze destijds ook al 6 cilinders in die tijd? Voor dat soort... Auw, ja?
5: In de DS en de CX hebben die nooit gezeten.
4: Nee, hè? Dat was altijd gewoon 3 cilinder, toch?
5: 4.
4: Of 4 zelfs. Ja, ja, 4 klep. Ja.
5: Maar dat waren wel grote inhoudmotoren, 2,5 liter en zo.
4: Ja.
5: En de Citroën vroegen ze wel eens, verslaggevers vroegen wel eens... waarom hebben jullie geen 6 cilinders? Nou, met de 4 cilinder bereiken we net zo.
4: Ja, maakt toch allemaal niet meer zoveel uit. Ze hadden wel turbomotoren destijds al, geloof ik,
5: ja,
4: toch?
5: Ja, er staat eentje buiten.
4: Ja, turbo, ja, ja. Ja. Och, wat een waanzinnige auto, zeg. Hey, kan de klep nog open, Dick, of niet? Even kijken hoeveel ruimte daarin zit, want... Hoe gaat het? Even kijken, hoor. Ja, even vingers in. Ja, daar gaat hij, hoor. Klepje, klein klepje. Ja, het is... Ja, geweldig, hè? Ja, je moet de blaadjes er toch even uithalen, Dick. Ja, moet nog even afgespoten worden, denk ik, inderdaad.
5: Is een stukje van de
4: schuur. Zie ik dat nou goed? Zit daar nou gewoon airco in?
5: Ja, zit er airco in.
4: Nee, joh! 1985?
5: Ja. Leer zit erin, een leren bekleding.
4: Stuurbekrachtiging?
5: Ja.
4: Alles. Wat een stuur ook, hè? Halleluja! Lijkt wel een reuzenrad, hè?
5: Ja, ja, ja.
4: Dat was echt een gigantisch ding.
5: Dat was een dure auto.
4: Maar dit was een hele luxe auto. Je had de stuurbekrachtiging, je had dus airconditioning...
5: Ja, airconditioning, leren bekleding. Nou ja, 140 pk was voor 85 best veel. En best een snelle auto. Gaat boven de 200 als je plankgas
4: geeft. Oh ja? Ja? Ja. En dan kan hij nou nog zo de weg op als je hem ontschorst, zeg maar?
5: Als ik een accu inzet en hem schoonmaken, dan kan hij rijden.
4: Ja, serieus, zeg maar, joh. Ja, ja.
5: Ja, er moet alleen een nieuwe koppeling in, daarom staat hij.
4: En nou heb ik een elektrische... Kom, we lopen nog even naar buiten, Dick. Want nou heb ik, Pieter, zoals je weet, een elektrische auto. Ik heb ook nog een gewone gezinsauto, maar ik heb ook een elektrische auto gekocht 2 jaar geleden. Dat is wel leuk. Ik kwam daarmee aanrijden. Zie ik toch jouw gezicht?
5: Ja, elektrisch rijden doe je op de kermis natuurlijk.
4: Elektrisch rijden doe je op de kermis. Ja, dat vond ik inderdaad. Want, ja, ik weet niet, hoor, Dick. Ik weet niet of jij de laatste tijd nog langs de pomp gereden hebt.
5: Ja, ja, ja. Ja,
4: ja, ja, ja. Want dat, als jij hier al deze auto's moet vullen...
5: Nou, ik heb gisteren nog een XM getankt voor 200 euro.
4: Ja, dat doet pijn, hè? Ja, dat heb ik wel. Hey, is er nog een moment dat je zegt, Dick, want ik ga een beetje afronden met je... dat je zegt van, nou, mensen, kom maar kijken bij me... of is het hier geen toeristische attractie?
5: Nou, op zich is iedereen welkom, maar het is niet echt een toeristische attractie... dat ik hele volksstammen hier op het erf
4: zet. Je gaat geen kaartjes verkopen, zeg maar, voor de...
5: Nee, wel even overwogen.
4: Zoek je nog iets speciaals, want dan kun je nu nog vragen.
5: Ja, er is nog een hele lijst. Zo'n lijst is het.
4: Doe eens eentje dan.
5: De Citroën SM wil ik er nog wel eentje bij.
4: SM?
5: Ja, ja, SM. En de traction afval met 6-cilinder erin.
4: Ach, dit is... Ja, dit, alsof je hier met iemand praat. Ja, dat is toch heerlijk. Ik ben echt aan het genieten hiervan.
0: Snap ik wel.
4: Ja, het is wel, zo dat er... Er moet ook gemaaid worden trouwens hier, Dick. Dat is ook wel duidelijk inderdaad. Ja, want het groeit nu allemaal door de auto's heen.
5: Dat is goed voor de biodiversiteit.
4: Ja, dat is ook wel weer waar, Pieter.
0: Staat er een...
4: Zal ik een videootje maken? Misschien wel leuk.
0: Maak een videootje, dat vind ik inderdaad leuk. Staat er een Mehari tussen? Een Mehari? Heeft hij wel een Mehari?
4: Een Mehari?
5: Nee, staat geen Mehari.
4: Mehari, dat weet ik niet wat dat is, een Mehari.
5: Dat is een plastic eend.
4: Dat is een plastic eend, hoor je net, Piet.
0: Prima, een bad eend.
4: Plastic eend, ik weet niet of het bij je past, maar dat wordt hier gezegd.
0: En een videootje zie ik graag tegemoet, dan zetten we dat even op het WhatsApp-kanaaltje, yes?
4: Joe!

0: staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
9: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
10: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
9: Hoi, ik ben Anne.

0: en ik kom uit Zaandam.
1: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
2: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
3: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie heeft vannacht uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp. Niemand raakte gewond, maar de schade is fors. Het was niet voor het eerst dat daar een explosief afging bij dat huis. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. 2024 waren dat er nog 20, maar dit jaar staat de teller al op 61. Dat is een verdrievoudiging. En Transavia heeft de afgelopen tijd duizenden vakantiegangers teleurgesteld. De vliegtuigmaatschappijen annuleerden aan de loper want vluchten veel meer dan het jaar daarvoor. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
6: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
5: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
7: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
5: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
8: 7 files en je krijgt de 3 langste van mij. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je vast tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Bijna 10 minuten. Op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en Amsterdam-Buitenveldert. Ook 10 minuten vertraging. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel. Bijna een kwartier vertraging.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12.
0: Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: De ontbijttafel
17: met Pieter Kok.

0: Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 9 op. Tot nu toe een, was een beetje bewolkt begonnen, maar het zonnetje komt hierdoor in Hilversum hoor. Het is eigenlijk een prima dagje vandaag. Het is 1 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, Frank die kan er niet over uit gepraat raken. Dat is het WK wat eraan komt.
2: Haha, we worden wereldkampioen.
0: Het is één groot feest in het hoofd van Frank. Dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar als het WK aan de gang is, is dat nog meer dan normaal.
3: Ik heb zo'n zin in, joh. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ogen kleuren bijna oranje. Het is ongelooflijk. Ja. Maar nu is er natuurlijk weer in ons ontbijttafel appgroepje gewoon waar we met z'n drietjes in zitten. Opgegooid dat we dan een soort poeltje moeten gaan doen.
1: Ja.
0: En ik ben daar niet van. Ik begrijp het dus ook niet.
1: Waarom ben je er niet van?
0: Nou, ik heb dat nooit gedaan. Ik
1: ja, we hebben dit vorig jaar gedaan.
0: Ja, toen begreep ik er ook gereed van.
1: En je was ook niet zo goed, dat klopt. Maar dat is iets anders.
0: Oh ja, oké. Okay. Want na een tijdje, ik werd ook moe van. Want je moet heel veel dingen invullen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn dingen die je niet weet. Dus er wordt van mij gevraagd, kun je invullen wat je niet weet? En dan heel veel daarvan.
1: Ja.
0: Dan word ik dus na een tijdje een beetje recalcitrant. En dan ga ik rare dingen invullen. Dan doe ik gewoon maar wat.
1: Maar dat is de bedoeling.
0: Oh.
1: Toch? Maar,
0: nee, want jij zegt net dat ik er niet goed in was. Dus,
1: nee, maar
0: waar
1: dat is omdat je ook
0: nou
1: geen zin meer had. Toen nog niet 2-1.
0: Ja, dat is wel waar. Er werd een beetje 2-1, 3-2, 3-1. Soms had je dan heel veel zin in doelpunten. En dan schreef je gewoon 4-3 op.
1: 7-0.
0: Ja, weet ik veel. Maar wat is nou de bedoeling van het maken van zo'n pool? Het is dus kijken of je de uitslagen kan voorspellen. En dan is de wedstrijd onderling van ons wie daar het beste in is, toch?
3: Ja, toch?
0: Wie kan het beste gokken? Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn.
3: Ja, denk ik wel.
0: Is dat het spel? Nee, ik probeer gewoon even een beetje erin te komen, joh.
3: Je probeert een beetje de voetbalpoeltraditie onderuit te halen.
0: Nou, ik zit gewoon even te zoeken waar het plezier hier zit. Maar dat weet ik gewoon nog niet helemaal.
3: Weet je waar plezier zit?
0: Nou?
3: Dat je 5-3 opschrijft.
0: Ja.
3: En dat je dat dan even vergeet. En dan kijk je in je appje de avond ervoor. Denk je, oh, morgen 5-3 zin in.
0: Dat is je eigen wedstrijd creëren.
3: Ja, natuurlijk.
0: Maar kijken die voetballers wel naar wat wij allemaal voorspeld hebben ook.
3: Dan moeten ze wat beter doen, maar ja.
0: Oké, ik... Ja, ze had dan toch maar gaan invullen.
1: Ja, dus graag. Dat
0: was wel heel fijn.
1: Je doet nog niet mee, namelijk.
0: Nou, jawel. Ik ben...
1: Nee.
0: Ik wel?
1: Nee.
3: Je zit er nog niet in.
1: Je zit er nog
0: ik zit er wel in.
1: Ik nam dat heel persoonlijk op alweer.
0: Ja, ik zit er wel in.
3: Ik heb helemaal mijn foto. Ik heb helemaal al een foto aangepast.
1: Echt
3: ik waar? Ik heb een profielfoto heb ik al.
0: Ja. Echt?
3: Ja.
1: Dat heb
0: ja,
1: ik
0: Ja, ik heb even kijken. Want je had een link gestuurd of zo.
1: Dat zeker. Ik zei, jongens, ik ga dit helemaal, ik pak dit op.
0: Heb ik op geklikt en toen moest ik inloggen. En gelukkig wist mijn telefoon mijn inlog van afgelopen jaar nog.
3: Inderdaad.
0: Mm-hmm. Ontbijttafel. Zitten 3 mensen in, ik weet niet.
1: Zit jij er nu in? Sinds wanneer?
0: Ja, ik
1: sinds net. Dit heb je net gedaan.
0: Nee, ik heb dit niet net gedaan. Hoe het spel werkt, dat snap ik allemaal niet. Voorspel de wedstrijden. Ik heb geen idee, jongens.
3: Oh.
0: Ik heb geen idee. Maak extra keuzes. Score punten. Stijg in de ranking. Even kijken. Speel
1: Frank,
0: mee.
1: Ik zie nog geen profielfoto van jou.
0: Hier, speel
3: Waarom
0: mee.
3: Niet?
1: Dat zie ik niet.
0: Bla, bla, bla.
3: Snap jij het eigenlijk zelf wel al?
0: Ja. Ik vind het ingewikkeld. Hier, je bent al deelnemer van de league.
1: Wauw, Piet. Mag ik even heel even één moment voor hoe jij in deze app heet?
0: Ik heb niks gedaan.
1: Ga je het
0: gedaan.
1: Zelf zeggen?
0: Ik weet het niet, schat.
3: Ik weet het even niet. Ik weet het wel twee
0: jaar. Oh, is dit de grap van vorig jaar? Ja, ik weet het weer. Want Frank de Boer en Frank Boer, dat is natuurlijk altijd lachen. Dus daarom heet Frank de Boer over het algemeen de Frank Boer. Dus heb ik mijzelf...
3: De Pieter Kok. Ja.

0: Och jongens, ik ben zo blij dat het er weer is.
1: Wat was weer eens?
0: Graskaas.
1: Graskaas?
0: Ja, kopen jullie dat wel in deze tijd van het jaar?
1: Ik denk dat ik dat nog nooit in mijn leven heb gekocht.
0: Oh nee?
1: Of gegeten, nee.
0: Nou ja, had dat gezegd, graskaas? Had ik een stukje meegenomen. Maar ja, in principe is veel kaas natuurlijk graskaas. Maar graskaas is de kaas die gemaakt wordt van als de koeien weer naar buiten mogen en gras gaan eten in plaats van wat ze de hele winter gegeten hebben. Dus dan krijg je een hele jonge kaas die ook heel romig is.
1: Ja. Oké, okay, en hoe lang, want wanneer gingen ze erbij in?
0: Ja, weet ik veel. Ga je nou vragen hoeveel tijd er precies tussen zat?
1: Ja, kan dat zo snel? Kun je zo snel kaas maken?
0: Blijkbaar.
1: Dat duurt toch altijd zelf heel lang en dan moet je heel lang draaien.
0: Maar dat valt dus bij jonge kaas mee. Want daarom is jonge kaas ook goedkoper dan oude kaas. Want dan hoeft het minder lang op de plank te laten liggen.
1: Oud is jonge kaas?
0: Maar dus graskaas is nog jonger dan dat, hè? Het is echt... Frank, eet je wel eens graskaas?
2: Nooit.
0: Ken je het niet?
2: Nou ja,
0: laat ik het zo zeggen. Ik had echt nog wel een goed stuk kaas in de koelkast liggen toen ik naar de markt ging afgelopen zaterdag. Maar toen zag ik dat er weer graskaas was. Ja, toen moest ik wel.
1: Smaakt het echt anders of zit het in je hoofd?
0: Nou, doe niet zo gek. Dat zit toch niet in mijn hoofd?
1: Dat is gewoon een vraag.
0: Dus we kunnen toch wel even een kaasboer bellen? Bel Arjen even. Die is vrij op maandag, denk ik.
2: Die vindt natuurlijk dat het anders smaakt.
1: Ja.
2: We moeten dit misschien gewoon een klant van Arjan bellen.
0: Dat ben ik al. Dat ben ik al.
2: Jij zit al helemaal in de graskaaslobby.
0: Wat is dit nou? Het is net alsof ik krijg... Zou ik betaald kunnen krijgen door de firma graskaas?
1: Nou, dus
2: gewoon een verdienmodelletje, Piet. Prima.
0: Maar we kunnen gewoon kijken of hij even opneemt, toch? Ja. Niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Ik heb ook geen idee.
2: Ik
0: weet ook niet of hij dit leuk vindt als ik hem zo opeens... Hallo, goedemorgen Arjan met Pieter. Bij de ontbijttafel op de radio ben je.
3: Ben ik al op de radio?
0: Ja, sorry. Vind je dat oké?
3: Okay? Ja, is prima, jongen.
0: Ben je aan het werk vandaag? Nee, toch?
3: Ik heb vandaag een vrijdag.
0: Lekker zeg, maar je was wel wakker al. 9:30. Ja, wordt altijd,
3: ik ben
0: toch
3: wel weer druk in de wereld altijd. Ja, dat gaat gewoon door, hè.
0: We hebben het hier net... Je hebt natuurlijk die prachtige kaaskraam op de markt in Zaandam. Daar sta je gezellig op zaterdagochtend. Kom ik er regelmatig. Maar we hadden het hier aan tafel even over graskaas, wat ik zo ontzettend lekker vind. Maar hier aan tafel sta ik met twee totale idioten die geen idee hebben wat het is. Dus ik dacht, laten we even het erover hebben. Ze stellen ook allemaal moeilijke vragen waar ik het antwoord niet op weet. Ik begin bij jou.
3: Anne,
0: jij zegt, wanneer zijn die koeien dan naar buiten gegaan? Hoe kan het dan nu al? Want kaas duurt er geen lang om te maken. Hoe zit dat?
3: De koeien gaan op gras. En het eerste gras was eiten, melken van. En dan hebben ze 4 weken buiten gelopen. Nou, de eerste kaas na 4 weken. Die zijn dan met 4 weken gemaakt.
0: Ja, precies.
3: Dat zijn de eerste graskaas.
0: Het is de eerste graskaas 4 weken, dus 8 weken in totaal.
3: Nee, 4 weken.
0: Oh, 4 weken in totaal.
1: 4 weken.
0: 4 weken vanaf het moment dat ze buiten beginnen te lopen, dan mag je graskaas gaan eten.
3: Nou ja, dan na 4 weken heb je jonge kaas.
0: Dan heb je het. Ja, nou, kijk. Ja. Dat is alvast, vraag 1 is alvast beantwoord. En Frank zei maar, smaakt het dan ook anders?
2: Ja, naar gras.
3: Ja, nee, heel romig. Je proeft dat voorjaar in je kaas weer terug. Heel krachtig, romig.
0: Je proeft het voorjaar in je kaas weer terug. Ja,
2: natuurlijk, je zou het bijna moeten gaan verkopen.
0: Ja.
3: Eigenlijk wel.
0: En loopt hij een beetje, de graskaas?
3: Ja, die gaat gelijk als een tierlier.
0: Ja,
3: mensen lopen erop, die verlangen ernaar.
0: Nou, inderdaad, ik moet je eerlijk bekennen. Ik liep langs je kraam. Ik dacht, ik heb eigenlijk nog wel een stukje kaas in de koelkast liggen. Heb ik nou wel echt nodig? Toen zag ik dat bord graskaas. Ja, toen ging ik toch voor de bijl, Arjan.
3: Ja, sorry. Ja.
0: Ik ben niet enig, blijkbaar. Anne heeft nog een vraag. Die zit keurig
1: Ik vind dat we dit moeten testen eigenlijk. Want ik geloof nog steeds niet echt.
0: Jij gelooft niet in graskaas.
1: Nee.
3: Moet je toch een keer in de kraam komen.
0: Ja. Nou, dan ga ik dat meenemen voor volgende keer hier in de studio. Goed, Arjan, gaan we regelen.
3: Ja, is goed. Hartstikke leuk.
0: Oké, dan.
3: Ja.
0: Dankjewel voor het bellen.
3: Doei.
4: De bijtafel.

0: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Jaco den Hollander en ik kom uit Huizen.
9: Ik ben Lotte uit Hilversum.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Met 9:30 in de Bangert is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Russische schepen varen steeds vaker langs de Noord-Hollandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog zo'n 20 Russische schepen naar internationale wateren. Maar dit jaar staat de teller al op 61. Dat is een verdrievoudiging dus. Dan gaat het niet om oorlogsschepen per se of koopvaarders, maar om Russische onderzoeksschepen. Zij zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt een woordvoerder van de marine.
13: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt ze misschien stuk maken. Dus dan willen wij vooral weten wat doen ze. En door onze aanwezigheid ja, schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
12: Ja, Nederlandse marineschepen varen dan op die Russische schepen af om te laten zien in ieder geval dat ze in de gaten worden gehouden. De politie heeft vannacht uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp. Op de straat Graan voor Vis was dat. Niemand raakte gewond bij die ontploffing, maar de schade is fors. De straat was lange tijd dicht voor onderzoek. Niet voor het eerst. Een paar maanden geleden was er ook al een ontploffing daar in de straat. Wat er precies explodeerde, dat wordt nog onderzocht. Vliegtuigmaatschappij Transavia heeft de afgelopen week aan de lopende band vluchten geannuleerd. In totaal moesten er duizenden vakantiegangers omgeboekt worden, schrijft de Telegraaf vandaag over. Volgens Transavia waren er verschillende operationele problemen, waardoor niet alle vliegtuigen beschikbaar waren op Schiphol. Afgelopen week ging er een streep door 22 vluchten. Vorig jaar werden in diezelfde periode 13 vluchten geannuleerd. Nu dus fors meer. Zijn naar schatting 4000 mensen gedupeerd. En die hebben allemaal wel recht op compensatie, zeggen kenners. Kan oplopen tot 400 euro per passagier. En vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Nou, dat gaat dus nu veranderen. Het idee is dat die BOA's, die buitengewoon opsporingsambtenaren, op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
14: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
12: Ja, mensen worden naar HALT gestuurd, hè, jongeren, voor kleine vergrijpen zoals vernieling, vandalisme en zo. Of als je als minderjarige betrapt wordt op alcoholgebruik, bijvoorbeeld ook. De Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat deze week 3 avonden en nachten volledig dicht voor verkeer. Rijkswaterstaat waarschuwt daarvoor. Ze voeren dan wegwerkzaamheden uit aan de dijk. Weggebruikers moeten rekening houden met een forse extra reistijd. Wordt gewerkt van woensdagnacht, donderdagnacht en vrijdagnacht. En dan is de weg telkens dicht tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Dan kan je dus niet over die dijk. Moet je een heel eind om.
11: Is die wel gewoon aan me dicht? Ook echt?
12: Nee, in beide richtingen moet je om. En dat is echt een rot eind omrijden altijd. Je moet of helemaal naar de afsluitdijk.
11: Ja.
12: Nou, kom er nog eens om. Dan ben je bijna in een andere tijdzone. Of je kan via Amsterdam. En dat is ook gewoon ver om.
11: Onderlangs, ja.
12: Ja, dus even rekening mee houden. Ze gaan de lantaarnpalen vervangen.
11: Is wel belangrijk.
12: Ja, want dan zie je nog eens wat.
11: Ja, en laten we wel wezen, een beetje veiligheid, daar tekenen we allemaal voor. En als je dan eventjes een paar dagen dan niet tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends eroverheen kunt, nou, dat even rekenen. Rekening mee houden. Ja. En dan,
12: Maar goed, even rekening mee houden, maar wel echt een tegenvaller als je toch erop vast.
11: Mag je zeg maar vanaf 8 uur zit even te denken. Gewoon, hè? Want je moet een stukje over die dijk rijden.
12: Mm-hmm.
11: Stel je voor, je hebt een afspraak aan de andere kant om 8:30.
12: Mm-hmm.
11: Mag je dan wel zeg maar om 7:55 nog starten aan de dijk?
12: Ja, ja. Of dat denk ik wel. Ja, dan is hij nog niet dicht.
11: Maar dus dan rij je erop. Het is niet zo dat ze halverwege iedereen die er dan nog op staat, dat ze die het water in duwen of zo. Nee.
12: Dat ze die vangen. Dat je de hele nacht moet wachten. Nee. Nee, dan mag je er nog wel even overheen, denk ik.
11: Oké. Okay. Dus dan gooi je hem dicht vanaf 8:00.
12: Vanaf 8:00. Zullen we dit toch even gaan doen?
11: Ik zie Anne kijken zo van, ik ga het er niet op wagen.
9: Wanneer is dit ook weer?
12: Woensdagavond, 8:00. Dus 7:55 kunnen we nog gaan, jongens.
9: Ja, leuk. Neem ik wel even bammetjes mee en koffie. Precies.
11: En vaccin ligt je voor het echt koud krijgt in de auto.
12: Ja, en er is nu nog geen goede straatverlichting. Dus komt zo'n vaccinelichtje wel van
11: helemaal
12: pas.
11: Goed,
12: ja,
11: pas.
12: Meer nieuws in de app of op eranieuws.nl.
11: Dankjewel, Frankie. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
15: Vandaag laat de zon zich geregeld zien, maar er vormt zich af en toe ook wel wat bewolking. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt gemiddeld over de provincie vanmiddag uit op zo'n 22 graden en er staat weinig wind. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe en vooral in de nacht kan er af en toe wat regen vallen. Dinsdag in de ochtend bewolking en kans op een enkele bui. In de middag eerst zon, maar later ontstaan er flinke regen- en onweersbuien. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 21 tot 22 graden. En er is over het algemeen, buiten de buien om, weinig wind.
11: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
9: 1 file en die staat op de A9 van Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Hodendrecht en Amstelveen 5 minuten.

0: need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini met New Shoes.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
1: Ja, New Shoes zijn natuurlijk leuk. Maar wat nog veel leuker is, is de ontbijttafel kaasgaaf. Hij is hier exclusief te winnen bij de ontbijttafel. En het winnen daarvan is helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf eventjes te appen naar 088-850-51-52. En daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel zometeen iemand op van de lijst. En het is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Doe je dat, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
3: Nee, helaas.
1: Dan is het over en uit. En dan mag je het later nog wel een keertje proberen. Tuurlijk. Maar vandaag niet meer in ieder geval. Ik moet er nog even bij zeggen. Ik kreeg laatst een vraag van iemand hier in de studio. Die zei, moet je eigenlijk elke keer opnieuw op die lijst plaatsen?
3: Oh,
1: maar
3: ja.
1: Maar dat is wel zo, hè?
3: Ja.
1: Dat is wel de bedoeling. Het is niet zo dat als jij je er vorige maand een keer opgezet hebt op de lijst... Dat je er dan nu nog op staat. Dat gaat gewoon per dag.
3: Ja.
1: Dus je moet je eventjes aanmelden via 088-850-51-52... het woord kaasgaven appen. En wie weet is dat ding dan zometeen van jou. Maar... Ik moet er wel even bij zeggen dat er ook mensen zijn die niet kunnen of willen appen. En die kunnen even bellen.
3: Ja hoor, tuurlijk.
1: Naar datzelfde nummer, dat kan. Houd er rekening mee. Die lijnen staan roodgloeiend, dus je komt daar niet heel snel doorheen. Maar je kunt het proberen. 088-850-51-52.

0: Gary Brooker met No More Fear of Flying.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oeh, Anne, ben jij er een beetje klaar voor?
3: Ja, waarom zei je oeh?
0: Nou, omdat het toch altijd even spannend is of het goed gaat, hè?
3: Ja, dat is zo, maar ik heb een goed gevoel.
0: Mooi zo. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit, die ontbijttafel kaasgaaf. Let's go and let's see if this works.
3: All right.
0: Internationale versie van.
4: Kaasgraaf.
0: Ja, dat is gewoon goed hoor.
4: Nou, ja zeg.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Marianne Sassheim.
0: Uit Sassheim, Marianne. Helemaal uit de andere kant van niet eens bij ons in de provincie,
4: nee,
0: Marianne.
4: Nee.
0: Wat is dit nou?
4: Ja, ik luister altijd naar jullie.
0: Ah, wat goed. En is dat ook omdat je hier van origine vandaan komt misschien? Of,
4: Nee, helemaal niet. Altijd in Sassheim geweest. Geboren. Ja.
0: En wij zijn gewoon veel leuker hè, dan al dat tuig daar in het zuiden van Holland.
4: Ja, veel gezelliger. Ja.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk hoor. Ik kan niet anders zeggen. Wees van harte welkom hier bij de ontbijttafel. Net zoals iedere andere. Al kom je uit ver weg iets dan. Maakt mij niet uit.
4: Nee.
0: En Sassheim hoort daar zeker bij.
4: Ja, nou mooi.
0: Marjan, de kaasgaaf, jij hebt hem fantastisch gedaan. Hij is helemaal voor jou.
4: Nou, super.
0: Waar komt hij te liggen bij jou in huis?
4: Ja, in de la natuurlijk.
0: In de la natuurlijk, hè. Daar ligt hij ook het liefst.
4: Daar ligt hij het liefst, ja.
0: Ja, precies. Hij is prachtig met het gele handvat, met gaatjes erin, waardoor hij op een stukje kaas lijkt. Maar je moet hem niet opknabbelen, hoor, want het is gewoon plastic.
4: Nee, oké. Ik zal er zuinig mee zijn.
0: Wens je er veel plezier mee.
4: Ja,

0: OMC met How Bizarre. En over How Bizarre gesproken tegenover mij. Niemand minder dan Jos Heremans. Jos.
1: Ja, ik doe net even het zondag is.
0: Ik hoorde je gisteren inderdaad nog eventjes gezellig hier op de zender.
1: Ja, maar, en vandaag ook tussen 10 en 12. Want Bart Slim heeft een dagje andere dingen te doen.
0: Dat is ook belangrijk.
1: En dan bel eens mij.
0: Ja, nou, ik ben blij dat je er bent.
1: Helemaal niks hoor. Gewoon fluitje van de cent en dat soort dingen allemaal. Kopje koffie erbij. Hartstikke leuk. Veel leuke muziek.
0: Nou, het wordt gewoon een grote dampende party. Is er nog iets specifieks waar je het over wil hebben? Of zeg je gewoon gaan met die banaan?
1: Nou, ja, nou, eigenlijk net niet. Ik vond het zo druk in vergelijking met zondagochtend. Ja.
0: Het is druk op de weg, Jos. Ja. Hoor ik iemand die al een tijdje een klein beetje met pensioen aan het gaan is?
1: Ja, ja zou je kunnen.
0: Zometeen dus goedemorgen met niemand minder dan Jos Heremans. Na Maywood bij de ontbijttafel, het laatste stukje op NH. Dit is Rio.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250... 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
7: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
9: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Peter uit Stompetoren.
11: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 10:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Frank Boer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie heeft vannacht uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp. Niemand raakte gewond daar, maar de schade is fors. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 ging dat nog om 20 van die schepen op de Noordzee. Maar intussen staat de teller op 61. Dat is een verdrievoudiging. En Transavia heeft de afgelopen tijden duizenden vakantiegangers teleurgesteld. De vliegtuigmaatschappij annuleerde aan de lopende band vakantievluchten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen...

0: onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Goedemorgen.
12: Met Jos Heer.

Nou, we zullen dat advies van Juliane Werding maar tot ons nemen. Genicht in die stad. Ja, ooit nacht. Het zou gevaarlijk kunnen zijn. Nou ja, als je in Parijs was afgelopen weekend, dan was het wel misschien een beetje gevaarlijk. Door de overwinning van Paris Saint-Germain braken daar nogal wat rellen uit. Dan loop je lekker de toeristen uit te hangen en dan heb je zo misschien maar een supporter in je nek. Wil je natuurlijk ook niet. Op vakantie gaan en wat voor bakkie doe je dan? Nou, er zijn verschillende suggesties. Willem die zegt, ik neem helemaal niks mee. Ik ga gewoon naar een restaurant en dan drink ik daar lekker mijn koffie. Jos die zegt van suiker nemen we nooit mee, maar verzamelen we. En die is ook iemand die zegt, dat is Wil. Die zegt, ik neem altijd oude kaas mee. Ja, dat is ook mooi. Als je dat laat zielen, kan dat, hè? Dat is, ja, dat schijnt heel goed te zijn. Dan kun je het heel lang goed houden zonder dat het in de koelding heeft gehoeft. En ja, zo zijn er dus verschillende manieren hoe je je vakantie kunt doorbrengen en toch niet je bakkie hoeft te missen. Het is alweer bijna 22:30. Dan gaan we op naar het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. En we hebben daarna natuurlijk het uitgebreide weerbericht met Jan Visser.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
13: Ik ben Ron uit Hello.
14: Ik ben Chris uit Amsterdam.
15: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
16: Ik ben Christa en ik kom ook uit Alkmaar.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 10:30. In Medemblik is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen, Frank.
19: Goedemorgen. De politie heeft vannacht uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp op de straat Graan voor Vis was dat. Niemand raakte gewond. Maar de schade is fors. De straat was lange tijd dicht voor onderzoek. Niet voor het eerst, een paar maanden geleden was het ook al raak daar. Wat er precies ontplofte, wordt nog onderzocht. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 van die Russische schepen naar internationale wateren. Maar dit jaar staat de teller al op 61. En dat is dus een verdrievoudiging. Het gaat niet om oorlogsschepen per se of koopvaarders, maar om Russische onderzoeksschepen, zegt de marine. Die zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels.
20: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
19: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat die Russen in de gaten worden gehouden. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
21: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
19: Nou, het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernielingen of minderjarigen die betrapt worden op alcoholgebruik. Vliegtuigmaatschappij Transavia heeft de afgelopen week aan de lopende band vluchten moeten annuleren. In totaal moesten er 1000 vakantiegangers omgeboekt worden, schrijft de Telegraaf over vandaag. Volgens Transavia waren er verschillende operationele problemen, waardoor niet alle vliegtuigen op Schiphol beschikbaar waren. Afgelopen week ging er een streep door 22 van die vluchten. Vorig jaar werden in dezelfde periode 13 vluchten geannuleerd. En het Vondelpark zit al weken vol met fans van Harry Styles. De Britse popartiest speelt al weken in de arena en logeert dus ook in Amsterdam. En zijn fans die weten het precies. Het dagelijkse hardlooprondje van Harry gaat door het Vondelpark.
13: De ene keer is hij 's avonds, de andere keer 's ochtends, de andere keer 's middags. Hij gaat altijd naar bepaalde koffietentjes en hij loopt gewoon bepaalde routes, waardoor je wel meer kansen om hem tegen te komen.
14: Ja, we zitten eigenlijk op het terras om mensen te kijken. Ik heb het geluk gehad dat ik hem al een keer ben tegengekomen. Het is een hele normale jongen. Weet je, hij doet niet uit de hoogte. Hij maakt echt wel tijd voor zijn fans, weet je.
22: Dit ben ik, dit is Harry, Zoe, 2 vriendinnen van mij.
23: Waar heb je het met ze over gehad?
22: Ja, over de tour. Gewoon over Amsterdam en hoe het hier is allemaal. Het was echt heel chill en heel gezellig.
20: Hij is zo gewoon gebleven.
24: Hij is zo gewoon, echt waar. Nee, dat zie je ook aan hem.
19: Maar het schijnt wel gezellig te zijn. En je kan hem gewoon lekker tegenkomen in het Vondelpark.
24: Nou, ik ga vanmiddag even kijken in het Vondelpark.
19: Even een selfietje, Jos.
24: Ja.
19: Ja, misschien dat hij jou wel herkent. Ja.
24: Zou zomaar kunnen.
19: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
24: Dankjewel. Dan gaan we eens kijken wat het weer doet. En dat horen we natuurlijk van onze eigen weerman. En dat is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
25: Jos, goedemorgen.
24: Ja, een beetje een laatste dag met mooi weer, heb ik begrepen.
25: Ja, dat klinkt misschien wat dramatisch. Maar wat deze week betreft komt dat wel dat klopt wel zo'n beetje. Maar in ieder geval wel een mooie start van de meteorologische zomer. En natuurlijk de maand juni vandaag. Vriendelijk weer, de zon die schijnt best wel vaak. Soms is er wat sluierbewolking. In de loop van de dag kunnen er ook al wat stapelwolken ontstaan. Maar al met al toch redelijk veel zon. Temperatuur is aangenaam. Het is op veel plaatsen nu 19 tot 20 graden. Permanent bijna 21. En uiteindelijk wordt het vanmiddag op de meeste plaatsen zo rond de 22 graden. En de wind is slechts zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vanavond echter, Jos, neemt de bewolking toe. Blijft wel droog. En de komende nachten gaat er af en toe wat regen vallen. Samenhangend met een warmtefront van een lage drukgebied ten noordwesten van de Britse eilanden. En dan morgen in de ochtend een paar buien. Namelijk veel bewolking. Daarna breekt de zon even door. De temperatuur loopt dan nog op naar zo rond 21 graden.
24: Okay.
25: En de wind is overwegend zwak tot matig uit het zuiden. Niet al te veel wind opnieuw. Maar in de loop van morgenmiddag, het is nog niet helemaal duidelijk hoe laat het ongeveer zal zijn. Maar dan zien we een gebied met forse regen- en onweersbuien dat boven Zeeland aankomt. Die buien trekken naar het noordoosten en die doen ook onze provincie aan.
24: Dat is een beetje ongebruikelijk de laatste tijd. Want het gaat dan wel tekeer, maar meestal in het oosten van het land.
25: Ja. We hebben natuurlijk afgelopen vrijdag wel forse buien gehad in de provincie. Onverwacht heftig, met nogal wat onweer ook. En plaatselijk toch wel een dikke 20 mm. Maar lang niet overal viel toe veel neerslag. Maar wat morgen betreft, de zwaarste buien zitten in de loop van de middag en avond waarschijnlijk in het noordoostelijk deel van het land. Maar ook bij ons dus flinke buien in de loop van de middag. En in de avond trekken ze dan weer weg. Nou, woensdag en donderdag staan in het teken van een volgend lage drukgebied dat sterk in betekenis toeneemt en naar Ierland en Schotland trekt. En voor ons betekent dat ook beide dagen perioden met buien, soms met onweer, vooral op donderdag. En de temperatuur die zakt naar zo rond de 19 tot 20 graden. Donderdag wordt het 18 tot 19 graden. En op vrijdag vallen er nog buien en dan is het 18 graden. En in het weekeinde nog niet helemaal buivrij, Jos, maar wel allemaal wat rustiger. En een temperatuur die langzaam weer iets, zeker vanaf zondag, wat oploopt.
24: Oké, dus eventjes een aantal dagen de paraplu erbij in plaats van de zonnebril. En dan komt het wel weer goed.
25: Ja, en zeker ons gebied kan best wel wat water gebruiken. Want anders dan bijvoorbeeld in het oosten van het land, hè, je zei het net al, want daar is plaatselijk meer dan 100 mm gevallen in mei. Maar bij ons sommige plaatsen maar 25 mm of zo. Dus dat is heel weinig.
24: Een beetje plensen, daar kan geen kwaad op dit moment.
25: Kan geen kwaad, nee.
24: Nou, dankjewel Jan, en nog een hele fijne dag.
25: Hetzelfde.

Aretha Franklin, I say a little prayer. Ja, heerlijk allemaal. Dat tot maandag. Het zonnetje schijnt. Het is nog eventjes lekker weer, hoorden we net van Jan Visser. Dus ik zou er lekker van genieten van vandaag nog. Want morgen dus komen er de buien aan. Maar die regen hebben we ook heel hard nodig.

Ja, dat was de grote doorbraak van Agda en de Munnik. Niet of nooit geweest. En iedereen maar discussieerde wat die tekst nou precies betekende, hoe dat nou allemaal zat. Maar uiteindelijk kwam iedereen eruit en maakten ze daarna nog vele mooie nummers. Zijn ze een tijdje uit elkaar geweest, zijn ze nu weer bij elkaar. En zullen ze voorlopig nog wel even doorgaan met het maken van mooie liedjes. Het is alweer bijna 11 uur, mensen. Frank Boeri is druk een tikken voor de belangrijkste punten uit het nieuws. En die hoor je zo dadelijk.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352 of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: Dit is een uittip.
8: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
12: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
13: Ik ben Tom. Ik woon in Oostland aan het mooie Twiske.
14: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
15: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
16: Ik ben Erik en ik kom uit Goren.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je nu van Frank Boer. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er varen steeds vaker Russische schepen voor de Noord-Hollandse kust. In 2024 waren dat er nog 20. Maar dit jaar staat de teller al op 61. Dat is een verdrievoudiging. Kunstmatige intelligentie in de zorg lijkt een grote doorbraak te zijn. Maar, zeggen mensen die daar verstand van hebben, is dat wel zo handig? Kan ook voor heel veel eenzaamheid zorgen. En het KNMI waarschuwt voor onstuimig weer. Vanaf morgenmiddag wordt ineens code geel afgegeven vanwege onweer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szijjártó weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Madjar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen, zodat de president wordt weggestuurd. Sojok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En we hebben nog één file staan. Die staat op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wognum en de afrit Averhoorn. Daar staat de 3 kilometer file en ben je 6 minuten langer onderweg.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
22: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
23: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
22: Hoe dan?
23: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
30: Goedemorgen.
31: Met Jos Heer.

0: Della Lefty was dat, met het nummer Boston. Nou, als je kan fluiten, fluit dan mee. Want zo dadelijk gaan we het spelletje spelen, Fluitje van een Cent. Bart speelt dat altijd iedere maandag en dat doen wij ook gewoon vandaag. Wat is de bedoeling? Nou, we laten een liedje horen dat Bart heeft gefloten. Jazeker, een stuk uit een liedje. En als je weet welk liedje dat is, dan maak je kans op mooie prijzen. En als je dan zelf ook nog dat melodietje durft te fluiten, nou, dan zit je helemaal goed. Kortom, want dan krijg je een uitgebreid prijzenpakket. Ja, wat er allemaal in zit, dat weet Bart. Dat komt allemaal dik voor elkaar. Maar we gaan nu eerst eens eventjes vast een beetje opwarmen daarvoor. Dus wees gespitst. Zo dadelijk gaan wij na het nummer van Wayne Fontana en de Mindbenders het Fluitje van een Cent spelen. En dan krijg je dus dat melodietje te horen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Fluitje van een cent.
1: Ja, mensen, fluitje van een cent. Nou, dat wordt hem vandaag. Dus Bart die heeft iets ingefloten. Dat ga je zo dadelijk je laten horen. Dat heeft hij vanochtend vroeg gedaan. Dus hij had net zijn tanden gepoetst. Heeft hij even het liedje ingefloten. Althans, het refrein van dat liedje. En als je een beetje hebt opgelet in het programma, dan heb je die artiesten van wie dit liedje is, heb je al een keer gehoord. Dus als je weet welk liedje het is, dan zit je al goed. Maar als je het dan ook nog mee kunt fluiten, nou, dan is het helemaal fantastisch. Dan win je fantastische prijzen. Wat het allemaal is, dat kan ik allemaal niet vertellen. Daar gaat Bart over. Bart bewaakt de schatkamer. Maar die prijzen, die zijn er inderdaad. Eens even kijken. Nou, zullen we dan maar beginnen? Nou, let goed op, hè. Hier komt het door Bart gefloten

0: Ja, wat zou dat zijn of ooit geweest? Ja, bel maar eventjes met 088-850-51-52. 088-850-51-52. Als je weet welk liedje Bart net floot. En dan maak je dus kans op die hele mooie prijs die we hier hebben liggen. 088-850-51-52.
1: Fluitje van een cent.

0: fluitje van een cent.
1: Ja, er wordt volop gefloten, maar er wordt vooral heel veel fout gefloten. Ja, dat is nou toch jammer, hè, mensen? Hebben we zo'n mooi melodietje laten influiten door Bart? Zitten jullie er bijna allemaal naast? Je komt wel in de buurt van de artiesten. Want inderdaad, we hebben in het vorige uur inderdaad een nummer gedraaid van de artiesten die dit liedje dus ook zingen. Maar jullie noemen niet het goede liedje. Weet je wat? Ik laat hem nog één keer horen. 088-850-5152. Dat is het nummer dat je moet bellen als je het volgende liedje herkent. Hier gaat Bart weer fluiten, mensen.

0: Want we lieten natuurlijk dat hele mooie liedje horen... wat Bart maar liefst 2 keer voor je heeft ingefloten. En dat viel nog niet mee, maar we hebben een winnaar, hoor. En als het goed is, is dat Florence. Goedemorgen, Florence.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat dacht jij dat het was, Florence?
1: Akda en de Munnik van Zonnestralen. Het regent zonnestralen.
0: Het regent zonnestralen van Akda en de Munnik. Nou, we gaan het nog even helemaal goed checken. Komt-ie aan. Gaan we hem even beluisteren.

0: Ja, en nou kun je, Florence, als je dat zou willen, je prijzenpakket uitbreiden als je het zelf ook kan fluiten.
1: Oh.
0: Maar ja, kun je dat?
1: Oh, moet ik het even kijken.
0: Ja, probeer maar even of je het kan fluiten.
1: Ja.

0: Ja,
1: ik vind het geweldig. Echt waar. Het is echt fantastisch. Jij krijgt het uitgebreide prijzenpakket, Florence. En ik wens je nog een hele fijne dag.
0: Ja, dankjewel. U ook een fijne dag toegewenst.
1: Dag.
0: Dag.
1: Jongen, wat een fantastische prestatie van Florence. Die fluit zomaar eventjes het regent zonnestralen van Agda in de Munnik. En krijgt prijzen. Love is in-

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we.

0: Dus samen met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
11: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen.
12: Thuis in heel
13: Het is 11:30. In Averhoorn is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De Nederlandse industrie is de afgelopen maanden hard gegroeid. Het is de grootste toename in ruim 4 jaar tijd. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Doordat er weinig meer door de straat van Hormuz gaat, zoeken bedrijven naar alternatieven en leggen zelf voorraden aan, zegt deze econoom van ABN AMRO.
15: Dat heeft te maken met tekorten die aan het ontstaan zijn, bijvoorbeeld aan chemische producten. Het Midden-Oosten is normaliter een belangrijke leverancier, bijvoorbeeld van olieproducten, chemische producten en ook aluminium. Veel ondernemers en inkopers die vrezen dat die tekorten nog wel enkele maanden aanhouden. En die kopen daarom extra voorraad in, omdat ze anders zonder komen te zitten.
14: Ja, ook wordt er flink geïnvesteerd in datacenters door chipfabrikanten, waar onder meer ASML van profiteert. Ook in de zorg wordt miljoenen uitgegeven aan, jawel, daar is die weer, kunstmatige intelligentie, om de hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar AI-systemen in de zorg hebben niet alleen maar voordelen. Denk deze medisch ethicus.
16: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeven te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
14: En als je de administratie laat doen door kunstmatige intelligentie, mis je het moment om nog even na te denken over de gezondheid van de patiënt, zeggen kenners. Later vandaag gaan deskundigen hierover met elkaar in gesprek. De politie heeft vannacht nog uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp, op de straat Graan voor Vis was dat. Niemand raakte gewond, maar de schade is fors. Staat was lange tijd dicht voor onderzoek. Het is niet voor het eerst. Een paar maanden geleden was er ook al een ontploffing. Wat er vannacht precies ontplofte, wordt nog onderzocht. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad gaat deze week 3 nachten dicht. Rijkswaterstaat en de provincie voeren dan onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg over de dijk. Weggebruikers moeten dus omrijden en rekening houden met vertraging. Afsluitingen zijn iedere woensdag, donderdag en vrijdagnacht. De weg is telkens afgesloten tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. En dan de Haarlemse Oranjestraat. Die is 1,5 week voor de start van het WK. Nog helemaal niet oranje. Waar de straat tijdens eerdere toernooien vol hing met vlaggen en slingers, is het nu opvallend saai nog.
17: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen. En de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet.
2: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
17: Ik denk als de eerste wedstrijd is gespeeld. Eerder denk ik helaas niet. Maar in de hele buurt niet, hè. Normaal is de Leidse buurt echt al oranje, echt oranje. Maar het is helaas.
14: Ja, nou, toch verwachten ze misschien nog wel wat vlaggetjes binnenkort.
13: Hoe is het bij jou, Frank? Heb jij al een beetje oranje koorts?
14: Ja, ik wel. Ik heb dat al echt een half jaar zo'n beetje. Ik heb er ontzettend veel zin in, want jongens, dat weten weinig mensen. Ja. Wij worden wereldkampioen.
13: Oh, leuk.
14: Ja.
13: Waarin?
14: Ja, voetbal. Wij worden wereldkampioen voetbal dit jaar. Wat in 74, 78 en 2010 net niet gelukt is.
13: Mm-hmm.
14: Maar makkie dit jaar.
13: Oh ja, denk je?
14: Dat denk ik echt.
13: Oké, okay, nou ja. Ja, als jij denkt dat het zo is, ja. Wie ben ik dan om te zeggen dat ik daar anders over denk?
14: Fijn, hè? Goed. Dat we deze zomer dat het helemaal gaat gebeuren. Heb jij de finale al omcirkeld in je agenda?
13: Nee, niet echt eigenlijk. Oh. Wanneer is die?
14: 19 juli.
13: Oh, oké. Okay. Nou.
14: Een dag om nooit te vergeten. Alvast. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Dan gaan we naar het weer. En dat weer dat krijgen we natuurlijk van onze vaste weerman. En dat is Jan Visser.
3: Het is vandaag soms wat bewolkt, maar meestentijds schijnt toch de zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 22 graden. De wind is in het algemeen zwak tot matig en waait uit richtingen tussen west en zuid. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. In de nacht kan er af en toe wat regen vallen. Dinsdag in de ochtend kans op enkele buien en vrij veel bewolking. Daarna tijdelijk wat zonniger, maar in de loop van dinsdagmiddag volgt een gebied met flinke regen- en onweersbuien. Temperatuur morgen zo rond de 21 graden en over het algemeen weinig wind.

Ja, ach, ach, ach, wat was een mooi Pretty Woman. Roy Orbison, zijn mond liep daarvan over. En hij denkt, weet je wat, ik schrijf er een lied over en dan ga ik haar toezingen. Nou, zo kan het dus allemaal lopen. Want het werd een enorm grote hit.

0: Ik denk dat ik nog een keer een quizvraag ga bedenken met hoeveel keer het woordje na in dit nummer voorkomt. En dan kijken wie er het dichterbij zit. Dat is misschien wel een keer een leuke opgave voor een of ander spelletje.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: John, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
4: John, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
4: John, wat ga je doen?
3: Nou, dan ga ik nog even zitten.
4: John, wat ga je doen?
0: Ja, en June heeft een bijzondere transformatie ondergaan. Want June is Francis vandaag. Goedemorgen. Nog net morgen.
5: Ja, goedemorgen, Jos.
0: Ja, June is lekker op vakantie. Die hangt ergens aan een strand.
5: Ja, heerlijk.
0: Of aan een bar.
5: Met haar geliefde is zij ver weg.
0: Ja, dus en, heel ver weg, geloof ik. Hè?
5: Ja, het is wel echt heel ver weg. We onthullen niet precies waar.
0: Nee, maar het is niet noordwaarts.
5: Nee, zeker niet. Nee, het is wel echt richting de zon. En dat doet ze hartstikke goed. Dus ik mag vandaag met mijn baard en mijn grijze haren en samen met Maarten June toch vervangen. Maar dat is onmogelijk.
0: Dat is onmogelijk.
5: Onmogelijk om June te vervangen.
0: Jullie maken er iets heel anders van. En wat zijn de ingrediënten voor een goede receptuur van een programma?
5: Nou, dat is helemaal des June's. Dus we doen pimpampet.
0: Oh, leuk.
5: Ouderwets gezellig. We gaan natuurlijk even vragen aan de luisteraar van een specifiek. Specifieke vraag die te maken heeft met een festival wat net is afgelopen. Ik tease het even. Verder zeg ik nog even niks. Ja, ik hoor je denken. Dat vind ik fijn. Ja.
0: Welk festival is er nou net?
5: Ja, het is de aftrap van een groter festijn waarvan dit jaar ook nog wereldluk. Ik hou het lekker vaag. In ieder geval,
0: dat is heel vaag. Mensen.
5: Maar dat neemt niet weg dat we straks ook nog Leonie Meijer hebben. En dat is voor jou een bekende, hè?
0: Ja, dat is een hele goede zangeres. Ja. Hartstikke leuk. Ja.
5: En Maarten is er, dat is fantastisch. Barbara is er. Jan Visser is er straks met de barometerstand. En ik klets een beetje wat tegen Jan.
0: Nou, hartstikke. Lijkt mij hartstikke leuk. Neem er een broodje bij, dan komt het helemaal goed voor elkaar. Dankjewel.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
9: Dit is een uittip.
10: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
9: Dit was een uittip.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
13: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
14: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is exact 12 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag al.
17: Goedemiddag. Ja, de politie heeft vannacht uren onderzoek gedaan naar een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp. De schade is fors. Nou, Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. Het gaat om een verdrievoudiging in vergelijking met afgelopen jaren. En advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor 4 weken. Dat heeft de Raad van Discipline Amsterdam besloten. Waarom dat zo is, dat hoor je later. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Dit is een uittip.
10: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar... tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
9: Dit was een uittip.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Het is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, 2 bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
24: Proost. Proost.
27: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Tot 2.
29: Met

0: af. Als het liedje klinkt, dan is het wel echt tijd voor June. Het is vandaag maandag, de start van je week en de maand van juni. De eerste juni, fijn dat je erbij bent. Dit is June, juni. Mooi gebracht.
1: Hoi.
0: June tot twee. Het is de maand van June. Alleen June is er niet. June is dus op vakantie. Maar gelukkig heb ik natuurlijk aan mijn rechterzijde de geweldige Maarten.
2: Yeah. Oh, goedemiddag.
0: Goedemiddag Maarten. En op links, tenminste voor mij tenminste, is natuurlijk de geweldige Barbara voor het nieuws.
3: Hey, goedemiddag. Fijn om er te zijn.
2: Gaan we klappen voor
0: Ja, we gaan
2: elkaar.
0: Klappen voor
2: Zullen
0: het
2: we dat
0: nemen? Ja, dat vind ik heel fijn. Nee, we moeten een beetje. Het is sowieso de eerste keer dat ik dit programma mag overnemen. Ik ben Francis Broekhuizen. Nou ja, Francis van Kringloop. Je kent me misschien wel. Dat is de eerste keer dat ik June overneem. Jij bent echt aan het meetellen wat ik nu allemaal ga zeggen. Ik luister dus altijd naar June. En June belde mij en die zei... Francis, ik wil heel graag dat jij op mijn plekje gaat zitten... op het moment als ik op vakantie ben.
2: Ja.
0: Nou ja, dat is een hele zware taak.
3: Vond je dat niet spannend?
0: Nee, hoor je het aan mijn stem of niet?
3: Een beetje.
0: Ik vind het vreselijk spannend. Nee, maar dit is toch wel een van de ankerpunten van de dag.
3: Ja.
0: Toch, dus Barbara? Je hebt ook wel eens op deze plek mogen zitten.
3: Klopt.
0: En hoe gaat dat?
3: Nou, dat is natuurlijk altijd spannend. Want je doet het zeg maar in navolging van iemand.
0: Zeker.
3: Maar je bent ook jezelf.
0: Ja.
3: Daar moet je een beetje door tussen balanceren. Ja. Maar ik denk dat jij dat... Of ik weet zeker. Jij doet dat heel goed.
0: Nou ja, we hebben 2 uur de tijd om dat waar te maken. Want we hebben vandaag natuurlijk Pim Pampet. Dat wordt helemaal te gek. Het rad staat er al, dus dan kan je straks lekker gaan meedoen. We hebben natuurlijk straks, natuurlijk zeg ik wel, maar Leonie Meijer. Dat is een geweldige zangeres, country zangeres. Dus vandaar dat ik dacht, ik start gewoon dit uur met 9 to 5 van Dolly Parton. We hebben natuurlijk, en dat is wel heel bijzonder... gisteren was de laatste dag van de Alkmaar Pride.
2: Ja.
0: Dat hebben we uitgezonden bij NH, de grote botenparade. Vorige week was de aftrap met de Pride Walk. En toen was Maarten samen met Jelmer, deden jullie... De over de top 50.
2: Ja, 5 uur lang.
0: 5 uur lang.
2: En er nog van laat bijkomen.
3: Luisteraars ook, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Nou, en toen zat ik daar. Ik zat zo te denken, want dit is altijd het moment dat June even iets opgooit. Hè? Ook naar de luisteraar. Dus je kan altijd reageren. 088 850 51 52. Ik heb toen zitten kijken en luisteren, die 5 uur lang.
2: Ja.
0: Eerst zitten luisteren, toen ging ik even via de app meekijken. En toen zag ik dat jij zelf hier op deze plek stond aan het schuiven was.
2: Ja.
0: En toen heb ik jou geappt. Maarten, ik ben zo trots op je.
2: Ja, dat was heel lief.
0: Nou, en dat meen ik oprecht. Want het is een hele... je bent dan niet alleen een geweldige producer. Dat is
2: Dank je.
0: Een feit. Maar het feit dat je al deze knoppen kan bedienen... dan ben je helemaal onafhankelijk en zelfstandig.
2: Ja, nou, ik vind het heel leuk. Want dit is... Ik ben natuurlijk ooit naar school gegaan. Toen was het klaar met school. En toen heb ik nooit meer echt wat geleerd. En dit is voor het eerst dat ik weer wat ging leren. Dus ik heb ook een cursus daarvoor gehad.
0: Ja.
2: Want het is hartstikke moeilijk wat jij doet. Ik bedoel, het is niet niks.
0: Nou ja.
2: Maar dus ik kan het nu ook een klein beetje. Maar nog niet zo goed als jullie allemaal. Maar het komt eraan.
0: Ik ben serieus trots op Maarten. Dus Maarten, dat is één. Dan is mijn vraag aan jou als luisteraar. Waar ben jij trots op? Op wie ben je trots? Dus niet alleen op jezelf. Maar op wie ben je trots? Barbara, op wie ben jij trots?
3: Oeh, een moeilijke vraag. Ik ben wel trots op mijn ouders, hoe zij in het leven staan.
0: Ja.
3: Omdat ze zijn niet meer heel jong, maar ze zijn super vitaal en heel ondernemend. En grijpen het leven, zeg maar, helemaal aan.
0: Ja.
3: Om te leven. Dat vind ik heel mooi. Trots op.
0: Ja, en dat is ook echt een soort voorbeeld dan voor je.
3: Zeker, heel inspirerend vind ik dat.
0: Ja, want wij komen natuurlijk, je bent super jong, maar je komt op een leeftijd dat je ouders ook ouder worden en dat ze zelf hulpbehoevend gaan worden.
3: Ja.
0: En dan ben je natuurlijk maar wat blij dat ze ook gewoon manmoedig voorwaarts gaan.
3: Ja, mijn moeder maakt bijvoorbeeld een hele mooie documentaire en mijn vader heeft net een nieuwe baan, die maakt struikelstenen.
0: Mooi stoppersteiner.
3: Ja.
0: Ja, dat zijn van die steentjes die dan bij een huis zijn waar vroeger Joodse mensen zijn weggevoerd.
3: Ja. Dus ook al ben je 80, kan je alsnog allemaal nieuwe uitdagingen aangaan. Tenminste, als je gezondheid goed is natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dat is dus mijn vraag aan jou. Op wie ben jij trots? Dat is eigenlijk... Zo simpel is het en zo moeilijk is het. Dus op wie ben je trots? Mag ook op jezelf zijn. Dat is ook zo, want het is altijd goed om jezelf een schouderknopje te geven. Maar hoe dan ook, laat het me weten. 088 850 51 52.

0: The Little River Band bij NH en Help is on its way. Ja, ontzettend bijzonder dat er heel veel fijne reacties binnenkomen op mijn vraag van net. Ja, op wie ben jij trots? En dat allemaal naar aanleiding dat ik zo ontzettend trots ben op Maarten toen hij de top 50, de over de top 50 presenteerde samen met Jelmer tijdens de start van de Alkmaar Pride die wij gisteren ook hier hebben uitgezonden bij NH. En ja, dat Maarten dan hier achter die knoppen staat te schuiven als een malle. Het is echt gewoon, het is Dr. Frankenstein himself die gewoon een creature tot leven brengt. Goed, veel Engelse termen. Er komen ontzettend dus fijne berichten binnen. Ik zit eens even te kijken, jongens. Die berichtenbox die stroomt over. Pauline zegt, ik ben trots op mijn nichten Hortense en Mike van 86. Jeumig, dat is een mooie, respectabele leeftijd. Nog steeds actief en kijken om naar familie en vrienden. Ja, dat is zo mooi. Dat had Barbara net ook, weet je wel. Dat je op een bepaalde leeftijd bent en dat je gewoon actief in het leven staat. Dat het helemaal niet is dat je op een bepaalde leeftijd achter de geraniums moet duiken. Helemaal niet. Gewoon hup, de paden op, de lanen in en gewoon gezellig. Ik zie Gerrit. Ik ben trots op mensen die tegen de stroom in durven te gaan. Wauw. Gerrit, dit vind ik echt gek, want ik vind dat zelf heel moeilijk. Ik heb zelf nogal een pleasend karakter. Ik vind het heel fijn om het iedereen naar de zin te maken. En ja, dat is, dan loop je jezelf best wel tegen de lamp. Omdat je denkt, jemig, waarom zeg ik niet gewoon wat ik wil? En waarom zeg ik niet gewoon waar ik voor sta en wat ik vind? En van die dingen. Ja, ik zal even. Nou ja, goed. Dus Gerrit, trots op mensen die tegen de stroom in durft gaan. Gerrit, ik hoop dat je er ook zo eentje bent. Gewoon lekker een beetje anarchistisch. Lia is trots op haar zoon Ruud. Die is blind, maar doet nog alles zelfstandig. Maakt wandelingen van 1,5 uur met zijn stok. Ongelooflijk, zeg, de paden op de lanen in. En dan mogen wij als ziende mens natuurlijk ook wel een beetje ons best doen. Hè? Gewoon even zeggen, kan ik je helpen als een tram aankomt? Even de deur open houden. Of als iemand uit moet stappen uit de trein. Hè? Even zeggen, joh, er is een afstapje. Dat soort dingen. Dus Lia, hartstikke trots op zoon Ruud. André stuurt foto's. Ach, van zelfgemaakte miniatuurhuisjes. Nou, dat is toch werkelijk geweldig. Oeh, dat zijn echt hele toffe huisjes. Oh, dat is wel echt. Nou goed, daar word ik dus heel enthousiast van. Dankjewel, André. En Jennifer zegt trots op mijn moeder. Zij heeft mij alleen opgevoed. Ja, we mogen trots zijn op al onze moeders die zo ons best doen. En ervoor zorgen dat wij volwaardige mensen zijn geworden of worden. Ik kijk even hier aan. Nummer hier is Frank, als het goed is. Even kijken hoor. Frank, ben je daar?
1: Jawel.
0: Hi Frank, jij bent ook trots op iemand. Vertel eens even.
1: Ja, ik ben ten eerste trots op mijn beide ouders. Maar okay. Mijn vader die is overleden nu. Maar die heeft wel 5 jaar bij de Nederlandse marine op zee gezeten. In 1940, 1945.
0: Wauw, dus die heeft echt gevochten voor onze vrijheid.
1: Ja, ik heb zijn colbert nog hier vol met medailles. En ik ben helaas te laat om daar een fotootje van te maken. Anders had je meteen die foto kunnen zien. Maar ja, die zit onder de medailles.
0: Oh, maar die man heeft dan heel veel. Heeft hij ook wel eens iets met jou gedeeld? Was het een prater, jouw vader?
1: Nou ja, nee. Het was geen prater. Ik heb een idee dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt, dat meer of meer toch voor zichzelf houden.
0: Ja.
1: Ik weet het niet. Hij heeft wel nog een keer een spreekbeurt geregeld op een middelbare school. Mm-hmm. En er stond de geschiedenis, en er stond de geschiedenisleraar van te klapperen met zijn oren.
0: Ja.
1: En toen heeft mijn vader gezegd van die geschiedenisboekjes van Nederland, die op scholen worden gedaan, die moeten jullie gewoon in de prullenbak gooien, want er deugt geen boer van.
0: Nee, er zijn heel veel dingen die wij waarschijnlijk. Het is misschien ook wel beter dat we het niet weten, maar het is wel heel belangrijk. En ik vind dat heel mooi, Frank, dat je dat even aanhaalt. Dat we echt gewoon goed naar de generatie boven ons luisteren. Of de GT-generatie boven ons. Om vooral die verhalen nog te horen. Want die zijn zo belangrijk. Hè? Ja, en ja, dat is onze geschiedenis. En ook onze vrijheid hebben zij bevochten.
1: Ja, sorry. Alleen, convoy naar Moermans. Ik was

0: weet je, en dat is het lastige. Waar oorlog is, zullen er altijd misdaden zijn. Dat is nou eenmaal zo. En dat, daar moeten we ons ook, hè, zeker ook in deze tijd, wel over blijven uitspreken. Maar ook blijven luisteren en een open blik houden naar elkaar. Dus daarom zijn die verhalen van toen zo belangrijk. Frank, ik vind het geweldig dat je het met me wilde delen. Ja. Met recht een vader om trots op te zijn. En dat je hem nog heel lang... zijn jasje even een mooie plek geven. Mag ik hopen dat hij... Precies. En onze mannen en vrouwen overzees die onze vrijheid bevechten, daar sta ik pal achter. Hartstikke mooi, Frank. Dankjewel, hè.
1: Succes.
0: Fijne dag. Dank je. Ellie, aan de andere kant van de lijn. Hi, Ellie.
2: Hallo.
0: Waar bel je vandaan?
2: Ik ben uit Alkmaar.
0: Oh, prachtig Alkmaar.
2: En ik ben een beetje trots op mezelf. Oh. En ik heb er een gedichtje over gemaakt.
0: Nou, heb jij net in een hele korte tijd een gedicht voor?
2: Nee, ik had het gedaan.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik had het nog niet voorgelezen of zo.
0: Nou, lees het voor, Ellie. The floor is yours.
2: Ja. Nu heb ik een mooi verhaal. Want straks bereik ik een mijlpaal. In november 2001 kwam ik weer thuis. Ik lag bijna een jaar in het ziekenhuis. Ze hadden het niet van mij verwacht. Maar het lukte uit alle macht. Ik koop nog steeds mijn eigen eten. Alles lukt met passen en meten. Ja, het is straks 25 jaar. Ik krijg het voor elkaar. Als je het wil, lukt het weldra. Hiep, hiep, hoera.
0: Oh, Ellie.
2: Ja.
0: Met recht mag jij trots op jezelf zijn. Wat heb je dit fantastisch gedaan. En dat je er bent, dat je je stem laat horen. En dat je, bedoel, ik omhels je met 1000 armen vanaf deze plek. Ellie, dank je wel, hè. Zet
2: en
0: hem op.
2: Jullie ook bedankt.
0: Oké, dag.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Ik ben Francis, ik kom uit Mokum.
6: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
7: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorren.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is ruim 1:30 in Aandijk, is het 21 graden. Jummig. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Barbara.
10: Advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor 4 weken. Dat heeft de Raad van Discipline besloten. Knoops gaf bij een cliënt geen duidelijk inzicht vooraf over de kosten. Hij zou bovendien excessief gedeclareerd hebben. En ook inhoudelijk zou hij een steek hebben laten vallen. De rechtbank in Amsterdam bepaalde eerder al dat het advocaten-echtpaar een deel van de kosten moet terugbetalen, namelijk iets meer dan 95.000 euro. Ook in de zorg wordt miljoenen uitgegeven aan kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt om de hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar AI-systemen in de zorg hebben niet alleen maar voordelen. Je hoort een medisch ethicus over de gevolgen.
11: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zo hoeft te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten, wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
10: En dat zijn dus de nadelen. Later vandaag gaan vele deskundigen praten over de gevolgen van het gebruik van AI in de zorg. De Nederlandse industrie is de afgelopen maanden hard gegroeid. Het is de grootste toename in ruim 4 jaar tijd. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Doordat er weinig meer door de straat van Hormuz gaat, zoeken bedrijven naar alternatieven en leggen voorraden aan, zegt deze econoom van ABN AMRO.
12: Dat heeft te maken met tekorten die aan het ontstaan zijn, bijvoorbeeld aan chemische producten. Het Midden-Oosten is normaliter een belangrijke leverancier, bijvoorbeeld van olieproducten, chemische producten en ook aluminium. Veel ondernemers en inkopers die vrezen dat die tekorten nog wel enkele maanden aanhouden. En die kopen daarom extra voorraad in, omdat ze anders zonder komen te zitten.
10: En ook wordt er flink geïnvesteerd in datacenters door chipfabrikanten, waardoor dus onder meer ASML profiteert. Laatste berichtje, het Vondelpark. Je hoorde dat misschien eerder al in Amsterdam. Zit al weken vol met fans van Harry Styles. Ja, de Britse popartiest speelt al weken natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Hij logeert in Amsterdam. En zijn fans weten het precies. Het dagelijkse hardlooprondje gaat door het Vondelpark.
13: De ene keer is hij 's avonds, de andere keer 's ochtends, de andere keer 's middags. Hij gaat altijd naar bepaalde koffietentjes en hij loopt gewoon bepaalde routes. Waardoor je wel meer kans hebt om hem tegen te komen.
14: Ja, we zitten eigenlijk op het terras om mensen te kijken. Ik heb het geluk gehad dat ik hem al een keer ben tegengekomen. Het is een hele normale jongen. Weet je, hij doet niet uit de hoogte. Hij maakt echt wel tijd voor zijn fans, weet je.
15: Dit ben ik, dit is Harry, Zoe, twee vriendinnen van mij.
16: Waar heb je het met ze over gehad?
15: Ja, over de tour. Gewoon over Amsterdam en hoe het hier is allemaal. Het was echt heel chill en heel gezellig.
10: Die had ook dus echt met hem gesproken.
9: Ja, echt bizar. Ja, ik zat al te wachten. Ik denk, als hij 10 dagen hier in Amsterdam is, waar gaan we hem dan tegenkomen? Ja. Dus het Vondelpark. Dus ik zou zeggen, Harry, don't go to the Vondelpark, but go to another park. Zou
10: ja, bijvoorbeeld het Oosterpark of zo.
9: Ja, Servati Park.
10: Wat zou jij doen als je hem tegenkwam?
9: Nou, dat is heel grappig. Ik denk dat wij allen als Amsterdammers, ik woon in Amsterdam, denken, ah ja, je ziet zo vaak bekende mensen. Ja. Laat hem lekker lopen. Ja. Geef hem gewoon de ruimte. Want ja, die jongen moet zich ook voorbereiden gewoon op een nieuwe show. Tot hoe lang blijft hij nog hier, weet je dat uit je hoofd?
10: Nou, dat is best lang. Die tour nu wel een beetje aan het eindigen.
9: Ik ben ooit...
10: 11 juni of zo?
9: Het kan. Nou goed, ik ben heel blij voor Harry dat hij niet te veel wordt lastiggevallen. En heb je ooit wel eens een bekende Nederlander of een bekend iemand ontmoet buiten Nederland?
10: Ja, oh, buiten Nederland.
9: Ja, dus een niet bekende Nederlander. Ja, we zeggen, jemig,
10: dat is dit vermoedelijk, hè? Of ik wel eens een niet bekende Nederlander
9: heb gezien. Ja, mijn verhaal is... Elke dag, hi. Nee, maar ik bedoel meer een wereldberoemde ster.
10: Oh, een wereldberoemde ster. Dat niet, maar wel, ik woon ook in Amsterdam. En ik sluit me aan bij jou dat de mores wel een beetje is dat je mensen met rust laat.
9: Zeker.
10: Ja.
9: Ja, ik heb ooit Famke Jans ontmoet.
10: Okay.
9: Maar die herkende ik aan haar hondje.
10: Nee.
9: Aan Licorice. Ik dacht, hé, dat lijkt me wel op Licorice. En toen keek ik omhoog en zei, keek echt zo 2,5 meter de lucht in. En daar was Famke Jansen.
10: Oeh, en toen was je stil.
9: Knap.
10: Ja.
9: Heel mooi.
10: Impressive.
9: Ja, okay. Behoorlijk.
10: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
9: Dankjewel. En een andere bekendheid en een groot beroemdheid natuurlijk hier in Noord-Holland is onze eigen Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Francis, goedemiddag.
9: Ja zeg, heb jij wel eens een hele bekende wereldberoemde ster ontmoet?
17: Nou, niet zo direct. Nee. Lijkt me niet. Wel een bekende Nederlander, maar goed, niet een bekende wereldberoemde ster.
9: Nee, maar goed, jij hebt natuurlijk, jij loopt niet met je hoofd in de wolken. Hoewel, als weerman ben je natuurlijk wel heel erg bewust van wat de wolken doen. Wat doen de wolken deze dag, beste Jan?
17: Nou, ik zal je vertellen dat als je aan zee woont, of althans in de kustgebieden, daar is het op dit moment prachtig zonnig weer, hooguit het sluierbewolking. Ja. En dat blijft vanmiddag zo. De rest van de provincie heeft wat te maken met stapelwolken die wat uitspreiden. Mm-hmm. En die vertrekken wat langzamer. Dus dat duurt allemaal, blijft wel droog, maar het duurt allemaal wat langer voor die bewolking weg is. Okay. Maar al met al een vriendelijke start van de maand juni. En ook de temperatuur is prima, 20 tot 21 graden op veel plaatsen. Aan de kust iets lager door de aanloop. Gewind. Purmerend heeft bijna 22 graden. En dat is eigenlijk ook zo'n beetje de maximumtemperatuur vanmiddag voor de meeste plaatsen. Prima weer dus. Niet meer dan een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. Vanaf morgen dan, niet dat het nou langdurig misgaat, maar vanaf morgen dan hebben we toch een aantal dagen te maken met onbestendig weer. Hmm. Op de oceaan zien we al depressies die naar de Britse eilanden trekken. En daar valt al op veel plaatsen regen. Onweer zie ik ook wel onmiddels bij Wales en zo in Ierland. Nou, dat komt allemaal een beetje onze kant op. Nog niet vanavond in de komende nacht. Vanavond neemt wel de bewolking toe, maar het blijft droog. In de nacht, later in de nacht, is er kans op een enkele bui. De wind waait uit het zuiden. En morgenochtend plaatselijk een bui, vrij veel bewolking. Maar zo tegen de middag begint de zon toch weer even door te breken. Het lijkt dan een beetje wat drukkend te worden. Er staat niet veel wind, zwak tot matig uit het zuiden. En dat is een beetje toch die doorbraak van de zon is even aanwezig. Want in de loop van de middag komt van het zuiden uit een front opzetten. En de passage daarvan gaat gepaard met regen- en onweersbuien. De zwaarste buien zullen zich voordoen in het noordoostelijk deel van het land. Maar er kunnen enkele flinke buien tussen zitten. En de temperatuur, is dan in die neerslag gaat die naar beneden. En na de buien is het slechts 17 graden. Oh. En dat in de avond is het dan weer overwegend meest droog. Ja, en dan woensdag en donderdag blijft het toch wel wat wisselvallig. In die zin op beide dagen grote buienkansen. Nieuwe actieve depressie bij Ierland en Schotland. En die stuurt allerlei storingen onze kant op. Bovendien meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan de wind krachtig worden. En de temperatuur die gaat wat naar beneden. Zeker op donderdag, vrijdag is het overdag niet warmer dan zo'n 18 tot 19 graden. En vrijdag ook trouwens nog enkele buien. Maar in het weekend wordt het wat droger. En gaat de temperatuur weer langzamerhand wat omhoog. En dat lijkt ook een beetje het beeld te zijn voor volgende week.
9: Ja, ik vind het zo heerlijk dat als het dan regent en het is zo warm geweest, dan broeit dat zo lekker en dan ruikt het zo heerlijk. Ja, oh, ja, zalig. Ja. Ik vind de regen niet zo erg hoor, in deze Juno, om het maar even zo te zeggen. Ja. Beste Jan, er zijn er twee dingen die ik aan je moet vragen. Dat is echt, dat hoort bij het programma van June tot 2. De luchtdruk.
17: 1016.
9: Zalige man ben je toch? Ja. En de weerspreuk, ja.
17: Er is regen in de maak als de kikvors kwaakt.
9: Er is regen in de maak als de kikvors kwaakt. Ja. Ik vind hem heel mooi, dus als we kikkers horen in de sloot, dan weten we dat het gaat regenen.
17: Ja, of er moet net een vliegtuig overkomen, dan gaan ze ook tekeer.
9: Dat is ook weer waar. Hoe dan ook, dankjewel Jan, we spreken elkaar strakjes.
17: Doen we.
9: Dankjewel. En natuurlijk nog even kijken naar het verkeer, hoe het staat op de wegen in Noord-Holland. Ik zie er eentje A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breezandijk, 3 kilometer. Maar het is wel een vertraging van 14 minuten. Nou, ik zou zeggen, hou je oortjes in, June tot 2 met zo dadelijk Pim Pampet.

0: Jesse J. Price tag. Betekent gewoon een prijskaartje.
1: Ja, forget about the price tag. Was het maar zo'n feest.
0: Ja, konden we maar gewoon gratis shoppen, zegt ze. Dat is wat. Nou, dat gratis shoppen, dat komt helemaal goed, hoor.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Oh jongens, dit is toch geweldig. Het is eindelijk aan mij om dit geweldige spel met jou te mogen spelen. We spelen 5 keer per week, dus Pim Pam Pet. Wij komen dus altijd, nou ja, we zijn ietsje later. Dus, maar om 10:50, het is nu bijna 1:15. Met een selectievraag. En als je snel reageert via 088-58-51-52... mag je wellicht meedoen met het spelletje waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Maarten, wat kunnen we winnen vandaag?
1: Zeker, ja, een waardebon van, hou je vast, €50 uit te geven bij Pluto Sport.
0: Zo, dan gaat je price tag, is gewoon je prijskaartje een stuk minder. Want je kan gewoon 50 piek uitgeven. Hartstikke
1: dan
0: mooi.
1: Dan kun je forget about the price tag.
0: Zo is het. 2 kandidaten gaan met elkaar de strijd aan. Mega spannend, leerzaam ook. Want soms kom je op woorden die ik nooit bedacht zou hebben. Zoals bijvoorbeeld laatst flessenlikker.
1: De flessenlikker.
0: De flessenlikker.
1: Ja? Dat klopt, ja. Over huishoudelijke producten met de F. De
0: precies, de flessenlikker. Ja. Maarten, June is op vakantie. Waar ga jij het liefst naartoe op vakantie?
1: In Nederland.
0: Oké, okay, ja. dat is dus de letter N. Ja. June is op vakantie, dus ik wil van jou horen via 088-58-51-52... een vakantiebestemming met de letter... Ik heb een lange arm. P. Een vakantiebestemming met de letter P. 088-58-51-52. Kom maar door.

0: Lady Rider on the TV. De Dire Straits, de geweldige Mark Knopfler op de Fender Stratocaster.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En zo is het, we spelen Pim Pam Pet. Ook al sta ik nu even achter de knop en June is lekker op vakantie. De selectievraag ging daar dus ook over. Vakantiebestemming met de letter P. Nou Maarten, er kwamen heel veel berichten binnen. Hè?
2: Heel veel, ja. Wat dacht je van Polen, Paramaribo,
0: hoi.
2: Puerto Rico, de nice. Provence.
0: De Provence.
2: Puerta Ventura.
0: Zo,
2: wie kent
0: nooit
2: het niet?
0: Aangedacht.
2: Panama en Peru.
0: Jemig, ik ben dus topografisch echt een enorme kruk. Ik weet echt niks. Dus ik ben heel blij met deze nieuwe vakantiebestemmingen. Dan kunnen we misschien nog eens een keer een uitje met alle radiomensen van NH.
2: Gezellig, als jij betaalt.
0: Oh ja, zo is het. Aan de lijn heb ik twee kandidaten voor Pim Pam Pet. Laat ik eens even luisteren.
2: Het zijn Frans en Paulien.
0: Oh, Frans en Paulien, wat gezellig. Frans, hoor ik jou?
3: Ja hoor.
0: Hartstikke goed, Frans. Waar bel je vandaan?
3: Uit Amsterdam.
0: Uit Amsterdam. Wat was jouw oplossing van de selectievraag?
3: Portugal.
0: Portugal. Ben je er wel eens geweest?
3: Ja, ja, ja.
0: Dat is mooi, hè?
3: Ja, heel mooi.
0: Vinho Verde.
3: Ja, ik ben het zuiden geweest.
0: Nou, ja, precies. En dan kun je heerlijke witte wijn drinken. Vinho Verde is dat. Dat is groene.
3: Nou, daar ben ik heel liefde.
0: Oké, okay, nee, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, je moet het met mate doen. En aan de andere kant, Paulien. Paulien, wat was jouw antwoord op de selectievraag?
4: Polynesische eilanden.
0: Polynesische, mijn hemel, dat is een hele goeie. Had ik nooit opgekomen. Portugal lag iets dichter op mijn tong, Frans. Maar Polynesische eilanden, Paulien, dat doe je hartstikke goed. Waar bel je vandaan?
4: Alkmaar.
0: Alkmaar. Oh, dus je had gisteren ook de botenparade. Heb je een beetje meegekeken?
4: Nee, want
0: ik moet
4: er niks aan.
0: Oh, je vond er niks aan. Ik zit even te kijken. Dat is helemaal oké. Waar haal ik de vragen vandaan? Waar vind ik die? Heb je die voor mij, Maarten?
2: Nou ja, die,
0: we hebben hier
2: die
0: wat
2: heb
0: vragen.
2: Ik wel voor je. Okay, ja hoor, tuurlijk.
0: Want we gaan natuurlijk
2: gewoon makkelijk beginnen dan.
0: Ja, we beginnen gewoon makkelijk. Het is voor mij de eerste keer Pim Pam Pet. Ik hoor het altijd, maar ik mag dus nu een grote slinger aan het rad geven. En aan jullie dus 5 vragen. En wie de meeste vragen goed heeft, wint die prachtige bon. Bijvoorbeeld een artiest met de letter B.
4: Betty Midler.
0: Zo, dat was snel, Paulien.
2: Hartstikke goed.
0: Betty Mister. Ja, punt voor Paulien. Hartstikke goed. Dan gaan we eens even verder kijken. Wat kan er in de oven? Nou, ik hou heel erg van koken vanuit de oven. Ik doe er altijd kip in. De K is het helaas niet. Een H. Wat kan wat kun je koken in de oven?
4: Hertenfilet.
0: Sorry, wat?
4: Hertenfilet,
2: hertenrug.
0: Zo.
2: Hertenfilet. Zo,
0: maar
2: duur.
0: Ja, doe je duur. Maar wel. Wat zei jij, Frank?
3: Ham.
0: Frans? Ham.
2: Ja.
0: Maar jullie zeiden tegelijk, hè?
2: Daarom, dus allebei punt.
0: Allebei
3: punt.
0: Helemaal
3: in het begin. Maar
0: ja, dat zei je heel goed, Frans.
2: Dat klopt, ja, we lulden er doorheen.
0: Ja, we lulden er doorheen. Excuses ook voor het Frans wat wij bezigen opeens. Iets waar wij ons aan irriteren. De stand is 2-1 voor Paulien. We draaien aan het grote rad. Iets waar we ons aan kunnen irriteren. Oh.
2: Een ongeluk.
0: Een ongeluk.
2: Ja, irriteer
0: je
2: weer in de file.
0: Ja, irriteer ik me helemaal wezenloos aan. Het staat 2-2. Frans en Paulien, nek aan nek. We gaan naar de volgende vraag. Ik jekker hem er even lekker doorheen. Een koosnaampje. Vind ik wel mooi. De S.
3: Schatje.
0: Oh, Frans, mooi. Word je wel eens schatje genoemd, Frans?
3: Nee, dat niet.
0: Oh, zou je dat willen?
3: Nou, maakt me niet uit hoor. Je mogen me noemen zoals ze willen.
0: Ik vind schatje vind ik heel mooi, Frans. Maar goed, dan gaan we naar een volgende vraag. Het staat 3-2, hè? Zeg ik dat goed, Maarten?
2: Ja, 3-2 voor
0: Paulien,
2: Frans.
0: Paulien, je moet wel een beetje gas geven
2: in
0: nu,
2: principe
0: hè?
2: Is het de laatste vraag.
0: Oh, is dat de laatste vraag?
2: Ja, dus het kan nog gelijkspel. Dan moeten we door of okay. Frans gaat winnen.
0: Dus zouden we zeggen een spel? Vind je dat een mooie, goede
2: ja,
0: vraag?
2: Een spel. Een bordspel of een tv-spel, mag okay. Allebei.
0: Ik geef hem een enorme lel aan dat fantastisch blauwe rad. Een enorme mooie lel voor een spel met de letter B.
3: Poker.
2: B.
0: Nee,
2: van
0: met
2: Bernhard.
0: Een B, van B van Bernhard.
3: Poker.
2: Nee, B van Bernhard.
3: Poker.
0: Ja, dat was de P. Ik ken Boker, ken ik niet. Bedoelde jij P? Het kaartspel
3: de P?
0: Nee, het is de B van Bernhard. Oh, sorry, B. Frans. Ik geef hem nog één keer een slingertje. Voor het spel, want ik vond hem ook een spel met de letter N. Van Nico.
3: N.
0: Ik vind het moeilijk.
2: Een spel met een B is toch heel makkelijk?
0: Wat dan?
2: Bingo.
0: Oh, bingo! man. Ja. We doen even een andere vraag. Want ik vond hem zelf ook heel ingewikkeld.
2: Okay.
0: Waar denk je aan bij baby's? Waar denk je aan bij baby's met de letter Z?
4: Zalf.
2: Zalf.
0: Zalf. Het is 3-3. We gaan voor de shootout. De shootout vraag is... wat vind je langs de Noord-Hollandse kust met de letter K?
4: Kwallen.
2: Kwallen, ja.
0: Nou,
2: zeker.
0: Het is echt fantastisch. Pim-pam-pet. Gefeliciteerd, want Paulien, jij hebt gewonnen.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, Frans. Wat vind je van...
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Ah, dat is mooi. Ja. Dus we kunnen Paulien wel ons schatje van de dag noemen. En dat bedoel ik met het grootst mogelijkste respect. Je krijgt een fantastische waardebon van €50 maar liefst... om uit te geven bij een sportwinkel. En Frans, ga je gauw weer meedoen?
3: En morgen als ik het kan weer. We
0: proberen het gewoon. Nou, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Want ik vind Pim Pam Pet is voor iedereen. Fijne dag, hè?
3: Oké, bedankt.
0: En blijf luisteren. Bedankt.

0: Heerlijk. Verliefd zijn. Guus Meeuwis en Vagant nog. Hierbij na June tot 2 luister je naar. Zometeen een bijzondere singer-songwriter in de studio. Haar naam Leonie Meijer.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
10: Ik ben Gracella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
11: Ik ben Nel uit de Akersloot.
12: Ik ben je Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een vrouw uit Schagen die sinds 25 mei werd vermist in Colombia is gevonden. Haar lichaam werd gisteravond aangetroffen in een klein meertje in die regio. Hoe ze om het leven is gekomen, dat wordt nog onderzocht. Dan heeft de politie vannacht urenlang onderzoek gedaan na een explosie. Dat gebeurde bij een woonhuis in Hoofddorp. De schade is fors. En advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor 4 weken. Hij gaf bij een cliënt geen duidelijk inzicht vooraf over de kosten. En ook inhoudelijk zou hij een belangrijke steek hebben laten vallen. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan.
16: Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Nog even de hoe het staat qua verkeer in Noord-Holland. A7, Zaanstad richting Hoorn, is tussen knooppunt Zaandam en afrit Weide-Wormer staat 5 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En toch nog heel even de NS. Ding-dong. Door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Deventer. Dus plek je radio aan, oortjes in. Geniet er maar.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: June top 2 met

0: 10 minuten over 1 op deze eerste juno, zoals ze zeggen. De maand waarvan de naam al klinkt van dit geweldig gezellige programma. June, tot 2. En als je denkt, hé, die stem, dat is niet June, dat klopt. Want ik ben er vandaag en woensdag en donderdag en de volgende week, de hele week. Dus kom gezellig even mee via de app van NH of je tv. Gewoon gezellig meekijken, want dan zie je niet alleen mij, Francis dus, maar ook Maarten en zeker onze gast van vanmiddag. Want ze is een Nederlandse singer-songwriter, groeide op in Rotterdam, studeerde aan de Academie voor Lichte Muziek en het Conservatorium in Amsterdam, brak in 2011 door bij het grote publiek via de Voice of Holland, waar ze met Jeroen van der Boom als coach in de finale op de 4e plaats eindigt. Zo, sindsdien maakt ze muziek op haar eigen voorwaarden, van Nederlandstalige pop tot pure country. Welkom, Leonie Meijer!
1: Dankjewel! Wat een aankondiging.
0: Ja, ik doe het even helemaal officieel, Leonie. Wat gezellig.
1: Heel leuk.
0: Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik kwam hier de studio binnen, toen zei Jos, oh, maar Leonie Meijer krijg je. Ja. En ik moest er echt even zoeken.
1: Ja, dacht, wie is dat?
0: Nou ja, ik ben niet zo'n The Voice-kijker, dat zeg ik ook heel eerlijk. Dat is een tijd geleden dat ik dat gezien heb, maar dat is alweer 2011. Ja. Dus ik vind het fijn om je in de ogen te kijken.
1: Nou, dat is toch leuk om een nieuwe ontmoeting te hebben.
0: En jij komt uit Rotterdam?
1: Ja, dat klopt. Ik ben er geboren, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, en waar Rotterdam? Wil ik toch wel even weten.
1: Ik ben in het ziekenhuis geboren, maar ik ben in Bleiswijk opgegroeid.
0: Lekker.
1: Dus dat is officieel natuurlijk niet Rotterdam, maar
0: toch wel een beetje
1: onder de rook van.
0: Ja, ik vraag het omdat ik mijn puberteit in Rotterdam heb doorgebracht. Dus als ik een beetje moe ben,
1: dan ga
0: ik
1: ook... Daar heb ik op school gezeten.
0: Oh, kijk, ja, nee, ik in het centrum. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We zijn nu in Noord-Holland en jij bent er, Leonie. Ik vind het gek. Vroeg ben je begonnen met muziek maken. Wat was het allereerste moment dat je dacht, dit is wat ik wil. Dit is wie ik ben.
1: Dat was denk ik toen ik gevraagd werd voor het eerst om met een band te spelen.
0: Okay.
1: En dat is een vriendin van mij die vroeg mij of ik in een Police coverband wilde zingen.
0: Echt waar?
1: En dat was een openbaring, echt. Ik zong toen al wel een beetje, maar dat was allemaal nog met een bandje of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: En degene die dat vroeg, daar speel ik nu nog steeds mee. Dus
0: wow.
1: Ja, dat was gewoon op vrijdagavond in een schuur repeteren. Dat was echt de tijd van mijn leven.
0: Maar de muziek van de Police is behoorlijk ingewikkeld om mee te starten, zou je zeggen.
1: Absoluut, want ik kom ook niet direct uit een muzikaal gezin. Dus ik moest dat echt helemaal bestuderen. Zij wel, overigens.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook heel veel in die zin van haar en de familie geleerd hoe je dingen moest aanpakken.
0: En over dingen leren, want je bent naar de lichte muziek, de Academie voor Lichte Muziek in Lelystad geweest, toen het Conservatorium in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat is echt een school, een academie. Dus dan leer je wel andere dingen dan iets wat je op een podium of met je band leert. Wat heb je van daar geleerd wat je niet op dat podium leert?
1: Nou, ik denk dat ik heel veel wel van nature een soort van in me heb. Maar het was een soort. Ik was echt een ongeleid projectiel vroeger. Dus ik weet nog wel ook. Ja, daarvoor ook nog wel eens privé zangles gehad. Voor het eerst als 16-jarig meisje. En dan kom je binnen en dan heb je wel iets. En die zanglerares dacht ook: wow, wat is dit?
0: Goeie goud keeltje, of niet?
1: Ja, maar ja, dat wel een beetje. Ze was wel echt verrast. Maar ook zo van: oh ja, je moet wel het nodige aan gebeuren. Om dat een beetje stevig solide te krijgen.
0: En daar heb je dan ook het conservatorium. Dat is niet de minste plek.
1: Nee, dat klopt. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik na anderhalf jaar daarmee gestopt ben.
0: Oh, ja. Want dat kwam omdat je richting The Voice ging ook? Of?
1: Nee, dat zat er wel allemaal dicht tegenaan. Maar ik had toen gewoon het gevoel van dat ik nog niet klaar was, zeg maar, als songwriter. En dat was op die opleiding heel erg de oriëntatie, zeg maar, voor zangers om ook eigen werk te schrijven. En daar klapte ik heel vaak compleet van dicht. Dus toen dacht ik, volgens mij is dit niet mijn route.
0: Nee, dus je moest eerst nog even leven. Je moest eerst nog gewoon even in de lampen hangen en liefdesverdriet, gebroken hart.
1: Ja, ik denk dat ik daar op dat moment nog te jong voor was.
0: Oké. Okay. Ja. Ik zei het net al, in 2011 de 4e plek van de Voice of Holland. Je was toen volgens mij 25?
1: Zoiets, ja. Zoiets.
0: Jemig, hartstikke jong, joh. Maar je coach Jeroen van der Boom, die zei toen al, deze vrouw heeft haar eigen geluid. Klopt dat?
1: Ja.
0: En herken je dat zelf ook? Dat je toen toch al wat meer je eigen geluid had?
1: Dat is heel leuk eigenlijk dat er zo uitkwam. Want daarvoor trad ik dus eigenlijk alleen maar op in coverband.
0: Ja.
1: En toen werd mij dikwijls gevraagd van... maar wat is dan jouw eigen geluid?
0: Ja.
1: En ja, dat is ook iets wat je door het leven heen een beetje moet ontwikkelen.
0: Ja, en hoe zou je dat eigen geluid dan omschrijven? Wat is dat dan precies? Wat je toen op een gegeven moment... Hè, want je zei al, ik moest gaan leven. Het conservatorium was toch te rigide. Ik moest mijn stem vinden. Waar lag je stem? Wat is dat precies?
1: Wow, ja.
0: Goede vraag.
1: Ik denk
0: vraag,
1: dat, eerlijk gezegd dat die vraag ook gesteld zou kunnen worden aan mensen die niet zingen per se. Want okay. Ik denk dat je allemaal ergens wel je stem moet vinden in het leven.
0: Oh, mooi.
1: Maar ja, ik denk dat ik... Ja, ik ben ook wel een beetje door dalen gegaan om te vinden van... Hey, hoe sta je op een podium zonder dat je heel erg druk maakt om alles om wie je bent. Of het wel goed genoeg is, of het wel genoeg is. Nou ja.
0: Ja, je moet dus letterlijk een soort kern in jezelf vinden... waar je dan je jas een soort kapstok is. Waar je jas aan ophangt, zodat je een soort van kwetsbaar en open en bloot...
1: Ja.
0: Want het zingen is wat mij betreft het allermoeilijkste wat er is.
1: Nou, het is vooral kwetsbaar.
0: Ja, dat is het.
1: En dat is denk ik die zoektocht en die jas, als we het dan toch daarover hebben...
0: Ja,
1: die moet je wel uit durven trekken.
0: Precies.
1: Eigenlijk. Ik heb wel, in het begin, ik was wel overal heel erg bang voor. En dat is wel weg.
0: Ja, dat is nu wel, heb je wel echt overwonnen. Jeroen van der Boom, je maakte met hem een nummer. Los van de grond heet het, een heel klein stukje luisteren.

0: Oh, ik zie je genieten.
1: Ja, ik dacht ineens weer, ja, dat is geschreven door Han Coreneven. En dat is gewoon een gigant natuurlijk qua songwriting.
0: Zeker.
1: En dat liedje was oorspronkelijk niet eens als duet bedoeld. Maar we zijn die studio ingegaan. Echt de maandag na de finale van The Voice.
0: Wow, dus alles was nog helemaal trillend en sidderend.
1: Het was sidderend. En toen was het van, nou, laten we eens wat proberen. En eigenlijk gewoon een kwartier later was dit ineens... Dit was er gewoon.
0: Dit meen je, joh.
1: En ik voelde ook van, alles staat op scherp.
0: Ja.
1: Op een goede manier.
0: Ja.
1: Toen was het eigenlijk de vraag, wil je wat proberen hierop? Ja, en dat is... Dat is na 15 jaar hoor ik dat nog steeds op die... Ik denk dat ik nooit meer zo kan zingen als op die opname.
0: Dus je had wel je stem gevonden. Je, bedoel, je eindigde heel hoog. Maar toch zou je dit geluid niet meer terug kunnen halen. Wat zit daar, wat is dat dan precies?
1: Nou, dat is denk ik wel de magie van een studio.
0: Ja.
1: Is als het allemaal op zijn plek valt... En je durft de jas uit te trekken, zou ik maar zeggen. En on the spot iets te bedenken. En daar dus niet bang voor te zijn. Ja, dan kan er dus zoiets ontstaan. En dat is ook echt nooit vergeten.
0: Je hebt een nieuw album uit. Daar gaan we het zo heel erg over hebben. Maar laten we even luisteren naar een nummer van het album. Als ik het goed heb, is dat Ik Neem Jou Mee?
1: Dat klopt.
0: Dus dan horen we jou even of je weer helemaal die jas helemaal hebt uitgedaan. En al je kwetsbaarheid te horen bent. We gaan zo een beetje verder. Maar we gaan eerst naar je luisteren. Leonie Meijer.

0: Oh, wauw. Schitterend mooi liedje, Leonie Meijer. Ik neem jou mee dat dan ook meteen het titelnummer is van je nieuwste album.
1: Ja, en theatertour ook.
0: En
1: nog.
0: Theatertour, ja. Ook nog eens.
1: Ja.
0: Jemig zeg, dit is ongelooflijk. Leonie Meijer, ik ben heel blij dat je nu bij mij hier tegenover me zit. Want ik leer je kennen in dit korte half uurtje dat we samen zijn. Ik vind je onvoorstelbaar.
1: Nou, dank je wel.
0: Nee, echt waar. Het is zo fijn.
1: Ja, ik vind het
0: wat een mooi liedje is dit. Hoe ben je hierbij gekomen? Want je zei net even, dit is niet van mij hoor, zei je nog. Ik zo, nou zeg.
1: Ja, nee, omdat ik natuurlijk als singer-songwriter werd geïntroduceerd. Maar dit album bevat eigenlijk allerlei mooie bestaande Nederlandstalige liedjes.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik hopelijk een mooie interpretatie aan heb gegeven. En dit is een nummer van Gian Maria Testa met een vertaling van Gerard van Maasakkers.
0: Ah.
1: In mijn ogen een wonderschone vertaling.
0: Ja, Gerard van Maasakkers is sowieso fantastisch.
1: Zeker.
0: Maar jij bent, voordat we even naar jouw band gaan, of tenminste naar je album gaan, je bent hiervoor was je, je ging van Nederlands naar country en nu weer naar Nederlands? Of van Engelstalig naar country naar Nederlands?
1: Dat zou je zo kunnen zeggen, maar ik doe gewoon heel veel dingen tegelijk eigenlijk. Ja. Ik ben begonnen dus met de Police, weet je wel, vroeger.
0: Exact.
1: En ik denk dat Amerikaanse en Engelstalige, of Engelse muziek mij heel erg hebben geïnspireerd. Maar na Los van de Grond met Jeroen ben ik Nederlandstalige albums gaan maken.
0: Ja.
1: En dat voelde ook heel erg natuurlijk, maar dat was echt wat meer pop, zeg maar.
0: Ja. En dit zijn meer invoelende, je hebt toch een soort hertaling gemaakt van grote Nederlandstalige nummers, hè?
1: Ja, maar het is echt een ode aan het luisterlied in die zin, ja.
0: Toon Hermans, Als liefde niet bestond, voor haar. Oh, prachtig, van Frans Halsema, van Dikhout, Bluff harder dan ik hebben kan.
1: Ja.
0: Wat treft jou zo in die nummers dat je voor deze titels gekozen hebt?
1: Nou, ik weet niet of het de fase is van mijn leven, maar ik ben net 40 geworden. En ik heb het idee dat het voor mij het is een eerbetoon. En het ook een beetje al die bands die erop staan, al die artiesten. En vooral deze specifieke nummers hebben mij heel erg geïnspireerd door de jaren heen.
0: Aha.
1: En ik vond dat mooi om dat een keer te bundelen. Omdat het eigenlijk een beetje een soort soundtrack van mijn leven is. Dus een Bluff bijvoorbeeld heeft mij als tiener en jonge twintiger jaren onwijs geïnspireerd.
0: En prachtige teksten natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Die mannen schrijven, Pascal Jacobs, die schrijft schitterende teksten. Soms zo schitterend dat je ze bijna niet meer begrijpt. Dus bijna poëzie.
1: Ja. Voornamelijk Peter Slager die dat schrijft.
0: Ja, precies. Dat is de bassist, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. En dan bijvoorbeeld ook zo'n Frans Halsema. Is dan een liedje wat je ouders bijvoorbeeld naar elkaar zongen? Als ze dan
1: Nou, dat niet. Maar ik denk wel dat dat een van de allermooiste liefdesliedjes is die er bestaat. Gewoon. En ik vind het ook leuk dat dat dan wat ouder is. En dat het op het album gemengd wordt met dingen die wat jonger zijn.
0: Ja.
1: Want ik denk dat sommige liedjes wel een soort het nieuwe leven weer in mogen. Nou hoorde ik overigens dat er een hele musical van komt van Frans Halsema.
0: Oh, nou.
1: Dat komt nu een beetje tegelijk.
0: Dan mogen ze jou ook wel uitnodigen, zou ik zeggen.
1: Er komt natuurlijk iemand die er komt een man voor in de plaats.
0: Ja, maar ja, goed, voor haar, dat je, zoals jij dat zingt, het is echt heel mooi. Dat staat natuurlijk allemaal op je album Ik neem jou mee. Maar vergis niet, er is ook een theatertour, dus jij staat straks gewoon op een podium. Wat stellen we ons dan voor? Gitaar?
1: Ja, gitaar neem ik mee.
0: Jas uit.
1: Jas uit. Absoluut, die houden we erin. En ik neem een hele bijzondere pianist mee, Erik Vlasblom.
0: Oh ja.
1: Die overigens zelf nog 12 jaar lang met Toon Hermans heeft gespeeld.
0: Zo, jij staat heel dicht bij de bron dan.
1: Ja.
0: Oh, en ga je dan ook verhalen vertellen uit die tijd? Of ga je dan ons meenemen in hoe jij de muziek beleefd hebt, dat je de Leonie geworden bent zoals je nu bent?
1: Ik denk dat dat zeker, dat komt er allemaal in. Maar ik wil ook zeker Eriks inspiratie meenemen in, want dat is gewoon een uniek inkijkje natuurlijk in hoe het was om met zo iemand te spelen.
0: Ja.
1: En hoe mooi het is.

0: belangrijkste beweegreden is om überhaupt op het podium te staan.
1: Mooi gezegd, Leonie. Waar kunnen we alles vinden?
0: Nou, heel simpel.
1: Nou.
0: Ja. Pak je pen en papier.
1: Zeker.
0: Leoniemeijer.com, niet NL.
1: Ah.
0: .com dus.
1: En Meijer is met E-I lange, met een J, dus een lange I.
0: Een lange I, ja.
1: Ja, precies.
0: Leoniemeijer.com en dan heb je touragenda. En dan kan je ook het album pre-orderen. Als je gewoon een officiële CD nog wilt.
1: Oh ja, dat is lekker.
0: Als je
1: dan
0: nog
1: kun je
0: een CD
1: in je auto
0: hebt,
1: draaien en niet je oortjes auto in, maar gewoon lekker hard blazen.
0: Ja.
1: Fantastisch, Leoniemeijer. Dank je wel. En een hele fijne tour, hè?
0: Dank je wel.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar... tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken.

0: missen? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ik ben Kirsten uit Kalnsoog.
5: Ik ben Christina, oud Volendam.
6: Ik ben Jeffrey uit Rijsnoud.
7: Ik ben Liliane, op Marken.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is iets over 1:30 in Bergen, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een vrouw uit Schagen die sinds 25 mei werd vermist in Colombia, die is gevonden. Haar lichaam werd gisteravond aangetroffen in een klein meertje in die regio. Hoe ze om het leven is gekomen, dat wordt nog onderzocht. De vermissing van de 41-jarige vrouw zorgde de afgelopen dagen voor grote zorgen bij familieleden en bekenden. Er spraken ook van een noodsituatie. Via sociale media riepen ze op om uit te kijken naar de Nederlandse toeristen. Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht de komende weken geen vluchten meer te hoeven annuleren na de problemen van vorige week. Toen gingen er 22 vluchten op het allerlaatste moment niet door vanwege allerlei onverwachte technische problemen en langere wachttijden op onderdelen. Dat was een hele uitzonderlijke week, zegt Transavia. Inmiddels staan we er weer goed voor. De Amsterdamse wethouder van Financiën krijgt geen tweede termijn als wethouder. Bij de verdeling van de wethoudersposten heeft haar partij keuze op iemand anders laten vallen. Hester van Buren maakte in 2022 de overstap van woningcorporatie Rochdale naar de functie van wethouder Financiën. Naast Financiën is ze verantwoordelijk voor onder meer personeel en organisatie en afval en reiniging. Twee belangrijke portefeuilles in de hoofdstad. En advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor 4 weken. Dat heeft de Raad van Discipline besloten. Knoops gaf bij een cliënt geen duidelijk inzicht vooraf over de kosten. Bovendien zou hij excessief gedeclareerd hebben. Ook inhoudelijk zou hij een steek hebben laten vallen bij dezelfde cliënt. De rechtbank in Amsterdam bepaalde eerder al dat hij een deel van de advocatenkosten moet terugbetalen aan de ex-cliënt. Het gaat om meer dan 95.000 euro. In de zorg worden miljoenen uitgegeven aan kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt om de hoge werkdruk en personeelskosten aan te pakken. Maar AI-systemen in de zorg hebben niet alleen maar voordelen, denkt deze medisch ethicus.
11: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zo hoeft te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
10: Ja, daar zegt hij natuurlijk wel iets wat raak is. Want het is allemaal misschien wel veel efficiënter. Maar als je dus 90 plus bent en je ziet nooit meer iemand.
9: Nee. En wordt het dan allemaal overgenomen door robots uiteindelijk? En die een aaibaarheidsfactor. Want je wilt toch gewoon een gesprek met iemand.
10: Ja.
9: Dat ja, ik vind het een beetje een lastige ontwikkeling.
10: Ja, dat heb je nu al wel eens als je bijvoorbeeld ergens naartoe moet bellen. Ja. Om een vraag te stellen.
9: Oh,
10: en dan
9: vreselijk.
10: Heb je alleen zo'n machine.
9: Oh.
10: En dan voelt het toch niet goed.
9: Nee, maar het is echt afschuwelijk. Altijd als ik aan het, ik wil dan klagen en ik wil echt zeuren. Want waarom is mijn pakketje weer ergens anders neergelegd? Dan krijg ik eerst een bot en die gaat me dan hele vriendelijke vragen stellen. En dan begin ik echt te schreeuwen tegen dat ding. Maar ja, die reageert dan niet. Hè? En dan vervolgens, alsjeblieft, geef nou iemand aan de lijn. Je kunt tegenwoordig ook nooit meer ergens gewoon een contactpersoon aan de lijn krijgen.
10: Ja.
9: Ik vind het onvoorstelbaar. Wat vind jij ervan, Barbara?
10: Ja, nou goed. Nee, ik vind dat een schrikbeeld. Dat helemaal verdwijnt. Vind ik echt een schrikbeeld.
9: Vind ik ook, hoor. Ik vind dat we meer naar elkaar om moeten kijken wat dat betreft. En het is ook, als je in het ziekenhuis ligt, word je ook zo snel mogelijk het ziekenhuis uitgebonjourd en zo. Nee, dat ik ben niet zo'n voorstander van veel AI.
10: En klein trapje op de rem misschien.
9: Een heel klein trapje op de rem, mooi gezegd.
10: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Barbara. En voor het weer is hier Jan Visser.
6: In de kustgebieden is het vanmiddag prachtig weer, volop zon. Elders zijn er nog wel wat wolken, afgewisseld door zon. Later in de middag lost de bewolking geleidelijk op. Maar vanavond neemt de bewolking in de hele provincie toe. Blijft wel droog. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 22 graden, vlak aan zee iets lager. De wind is zwak, hooguit matig en waait uit richtingen tussen zuid en west. Morgen in de ochtend bewolking en kans op een enkele bui. Daarna komt de zon er af en toe aan te pas. Maar in de loop van dinsdagmiddag volgen enkele flinke regen- en onweersbuien. Het wordt morgen maximaal zo'n 21 graden. In en na de buien koelt het af naar 17 tot 18 graden. De wind is morgen in het algemeen zwak tot matig en waait uit zuidelijke richtingen, in de avond draaiend naar west.
9: Jan, dankjewel. Nog even kijken naar de situatie op de wegen in Noord-Holland. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en afrit Weidewormer staat 7 minuten vertraging, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht en bij de NS toch nog heel even melden, een defect spoorbrug. Rijden er tussen Alkmaar en Herugowaard geen treinen.

0: Schitterend nummer. Sommieu. Dark Before the Dawn. Is er nog iets te doen?
1: Ja, er is genoeg te doen. Want we hadden daar straks natuurlijk de geweldige Leonie Meijer in de studio. En we blijven nog even in de muziek. Want wij hebben onze verslaggever Sjoerd Hilarius op pad gestuurd, Sjoerd.
2: Ja, goedemiddag. En ik kan naar je zwaaien, want ik sta nu net buiten het M-gebouw.
1: Oh ja.
2: Samen met Kido, Kido van der Graaf. Want ja, Kido. Ja. Plaatje.
3: Lekker, hè?
1: Hey.
3: Ja, top, man. Ja, ja, ja.
4: Ik zeg ciao, doei, adios. Ik ga er even lekker tussenuit.
3: Ja, hiermee gaat de zon wel weer schijnen, toch?
2: Ja, toch?
3: Ja. Nou, dat is wel de bedoeling van deze plaat. Lekker zomers, lekker, lekker die zonnestralen naar voren halen.
2: Ja.
3: En voor de mensen die, die niet op vakantie gaan, gewoon lekker dat zomerse gevoel creëren.
2: Ja.
4: Gaat voor mij altijd te vroeg.
2: Ciao, doei, adios. Ja. Waarom die titel? Ga je er tussenuit? Zien we je de hele zomer niet? Wat gaan we doen?
3: Nee. Ik ben eigenlijk heel veel aan het werk. Dus ik ben heel weinig maar op vakantie. Maar het is eigenlijk meer een beetje, laat af en toe lekker de boel. En geniet een beetje. Dat is een beetje de achterliggende boodschap. Het is niet alleen maar ik ga op vakantie. Maar ook gewoon van, ga eens gewoon lekker genieten. Pak lekker
2: zoveel,
3: die fiets.
2: Hè?
3: Ja, we moeten zoveel.
2: Ja. Ja.
4: Doei, adios.
3: Ja, dit weekend was natuurlijk de eerste keer dat ik het mocht zingen. En het was heel spannend, want ik begon zaterdag in Brabant, een heel groot festival.
2: Yeah.
3: En daar stonden 12.000 man op het veld. En dan moet je voor het eerst je nieuwe single doen.
2: Yeah.
3: En dat is dan wel even dat je denkt, dat is wel taai. Maar
2: zit die dan wel in je koppie?
3: Ja, bij mij wel.
2: Heb je niet stiekem op je handje nog?
3: Nee. Ja, wij zijn al sinds afgelopen winter met deze plaat bezig.
2: Oh, ja,
3: dus
2: ja,
3: wij zijn al zo lang met deze plaat bezig.
2: Zit je zomaar plaat te maken in de winter?
3: Ja, dat is heel gek.
2: Ja.
3: Maar ja, ook dat hoort erbij. Ja.
2: Misschien wel lekker mee met het WK. Als we eruit vliegen.
3: Nou jongens, ciao. Doei.
2: Toch
3: gaan we lekker naar huis.
2: Ja. Laten we hopen dat we
3: Nee, man. Laten we hopen dat we zo lang mogelijk mogen blijven spelen.

0: Hey, hoe ziet jij zomer eruit? Het
1: begint nu toch wel.
0: Het is weinig ciao, adios, doei bij jou.
1: Ja, het is weinig. Ik heb 2 weekjes voor mezelf ingeboekt met vakantie. En de rest is gewoon lekker werken, joh.
0: Ja. Maar we kennen je van bloed, zweet en tranen. Want er zitten nu misschien mensen te luisteren en zeggen die... Kido, wie is dat?
1: Wie is dat ook alweer? Ik heb The Voice gedaan. Ja. En ik toer al een aantal jaren met Tino Martin mee door het land.
0: Ja.
1: En ja, misschien kennen mensen me gewoon van mijn eigen singles. Dat hoop ik eigenlijk.
0: Ja.
1: En misschien zijn er mensen al bij een concert geweest. Toen een aantal jaren natuurlijk een paar mooie concerten.
0: Ja.
1: Dus misschien zijn die mensen al wel eens geweest.
2: June tot 2.
3: Bij NH.
2: Francis Broekhuizen.

0: dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

Het is Harry Styles bij NH met American Girls. Goedemiddag Noord-Holland, het is de maandagmiddag van NH. Het is bijna 2:15. Wie denkt dat hij met een extra tas al zwaar bepakt terugkomt van de vakantie, kan even meekijken in Zwitserland. Daar meldde zich namelijk een reiziger bij de douane met 55 bagagestukken. Ja, de medewerkers die aan het werk waren lieten zich niet van de wijs brengen. Alle bagagestukken gingen door de scanner en werden stuk voor stuk gecontroleerd. 20 minuten later was de klus ook geklaard. De uitkomst, niets op aan te merken, maar wel natuurlijk hartstikke veel bagage. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, en als je het meeneemt of nodig hebt, Dan heb je het ook gewoon nodig. Of je hebt zoveel gekocht op je vakantiebestemming dat je het gewoon weer terug wil nemen. Dat kan ook, hè. Liedjes over tassen, hebben we dat? Over koffers, mag ook 088, 850, 51, 52. Liedjes over tassen of koffer. Goedemiddag, Noord-Holland, de maandag van NH met Prince. Dit is Kiss.

blijven slapen. Wie denkt dat hij met één extra tas al zwaar bepakt terugkomt van de vakantie, kan even meekijken in Zwitserland. Er meldde zich namelijk een dame met best wel veel bagagestukken, maar liefst 55 stuks. Ja, best wel veel. Dus de medewerkers die aan het werk waren, lieten zich niet van de wijs brengen. Ze hebben alles gecontroleerd en er was ook niks aan de hand. Dus had het goed voor elkaar. Dankjewel, liedjes over tassen, bagage, 088 850 51 52. Deze werd het meest aangevraagd. De George Baker Selection hoor je bij NH Little Green Bay.

0: 3 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Een heel beroemd reclamebureau, wat jullie allemaal kennen, is helaas failliet gegaan. Zo meteen meer.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
2: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ik ben Meta uit Horen.
11: Ik ben Mark uit Schellinghout.
12: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaag.
13: Ik ben Thomas uit Hilversum.

0: Het is 1 minuut over 2:30. Momenteel in Bloemendaal is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een vrouw uit Schagen die dagenlang vermist was in Colombia is dood teruggevonden in een meertje in de Colombiaanse stad Salento. Hoe ze om het leven is gekomen, dat wordt onderzocht. De vermissing van de 41-jarige vrouw zorgde de afgelopen dagen voor grote zorgen bij familieleden en bekenden. Ze spraken van een noodsituatie. Via sociale media riepen ze op om uit te kijken naar de Nederlandse toeristen en mogelijke informatie vooral te delen. Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht de komende weken geen vluchten meer te hoeven annuleren na de problemen van vorige week. Toen gingen er 22 vluchten op het allerlaatste moment niet door vanwege allerlei onverwachte technische problemen en langere wachttijden op onderdelen. Dat was een hele uitzonderlijke week, maar inmiddels staan we er weer goed voor, zegt een woordvoerder van Transavia. De Amsterdamse wethouder van Financiën krijgt geen tweede termijn als wethouder. Bij de verdeling van de wethoudersposten heeft haar partij de keuze op iemand anders laten vallen. Esther van Buren maakte in 2022 de overstap van een woningcorporatie naar de functie van wethouder Financiën. Ja, daarnaast is ze ook nog verantwoordelijk voor onder meer personeel en organisatie en afval en reiniging. Dat zijn twee belangrijke portefeuilles in Amsterdam. En een laatste berichtje. Het Amsterdamse reclamebureau Kessels Kramer is failliet verklaard.
0: Ach, gosh, wat jammer.
1: Door de rechtbank.
0: Van wie is het? Wie zijn ze?
1: Nou, dat bureau dat ken je waarschijnlijk wel. Van die wereldberoemde rood-witte I Amsterdam letters.
0: Ah, daar zijn ze van.
1: Bijvoorbeeld op het Museumplein staan. Ja, dat bedrijf begon in Amsterdam, opende later ook kantoren in Londen en Los Angeles. Andere bekende campagnes waren voor het Hans Brinker Budget Hotel in Amsterdam, ook voor telecombedrijf Ben. Ja, Kessel Kramer werkte ook voor het Parool, voor de Belastingdienst, voor Bavaria.
0: Nou, dat zijn best wel allemaal grote namen.
1: Grote namen, ja. Absoluut. Nou, drie klanten die recent onverwachts opstapten, ja, die schijnen het bureau de nek om te hebben gedraaid. Ja. En dat is best jammer.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, een soort van legendarisch.
0: Beetje een Amsterdamse icoon. Zeker natuurlijk met die letters, hè?
1: Zo is dat.
0: Ja. Jij komt natuurlijk uit Amsterdam. Sta je op de foto met die letters?
1: Oh, nee, volgens mij niet.
0: Dat is natuurlijk
1: ik heb ooit wel mijn kinderen wel eens gefotografeerd met die letters.
0: Ja, ik ook niet hoor, daar niet van. Maar dat is toch een eye-catcher. Toch zijn ze toch ook weer eens weggehaald?
1: Ja, omdat natuurlijk Amsterdam ook aan haar eigen populariteit ten onder dreigt te gaan. Of omdat het zo druk is. Ze is op een gegeven moment weg geweest, lange tijd, van het Museumplein.
0: Was dat ook tijdens corona niet? Dat ze toen weg moest omdat niet iedereen zo dicht bij elkaar moest en iedereen daar ook op de... Ik sta er nog iets van bij.
1: Dat zou kunnen, maar ook om het gewoon minder populair te maken.
0: Ja, oké.
1: En ook wel slim om die bijvoorbeeld in een minder populaire buurt neer te zetten.
0: Ja.
1: Zodat mensen daar ook naartoe gaan kijken.
0: Een foto gaan, goed idee.
1: Zo is dat. Meer nieuws in de app en op NA Nieuws. Vindt u
0: dus je kunt een beetje zeggen, reclamebureau voor je. Gelukkig hebben de letters nog.
1: Zo is dat. Dat hadden ze zelf kunnen bedenken.
0: Inderdaad, ja. Dan het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag Nick. In de kustgebieden is het vanmiddag prachtig weer, volop zon. Elders zijn er nog wel wat wolken, afgewisseld door zon. Later in de middag lost de bewolking geleidelijk op, maar vanavond neemt de bewolking in de hele provincie toe. Blijft wel droog. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 22 graden, vlak aan zee iets lager. De wind is zwak, hooguit matig en waait uit richtingen tussen zuid en west.

0: Montreal bij NH met Hoe.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen, wat wil jij liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Jack Johnson met Upside Down.
4: I wanna turn the whole thing upside down. I find the things they say just can't be found.
0: Of toch liever keuze B, dan kies je voor Ego Smith.

Nou, dat was hem dan. Ja, twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen zo meteen? Kies je voor die keuze A, Jack Johnson met Upside Down. Of hoor je toch liever de keuze B, Ego Smith met Cool Kids. Stemmen doe je nu 088 850 51 2.

0: Het is Bruno Mars bij en gaan met Risk It All. Mooi toch? Ja, even helemaal tot het eind.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Jack Johnson met Upside Down. En keuze B, Ego Smith met Cool Kids.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dat zijn ze zeker 80%. Kies voor keuze A, Jack Johnson, hoor je. Bij NH.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Ik ben Antoinette en ik woon in Huizen.
10: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
11: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
13: Wij zijn de drie.

0: Er is 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft vanochtend invallen gedaan in Amsterdam, Beverwijk en Hoofddorp. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden, huizen doorzocht en auto's in beslag genomen. Mevrouw Schagen, die sinds 25 mei werd vermist in Colombia, die is gevonden. Haar lichaam werd gisteravond aangetroffen in een klein meertje in de regio. Hoe ze om het leven is gekomen, dat wordt onderzocht. En in de zorg worden miljoenen uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, maar betrokkenen waarschuwen voor mogelijke toename van eenzaamheid voor de mensen die zorg nodig hebben. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen.

0: interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenckenbachweg 99. Welkom.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: Het zijn Shawn Mendes, Camila Cabello bij Ena met Señorita.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is vandaag Renate Jonker uit Amsterdam jarig. Staat vandaag bij ons op de verjaardagskalender. Renate Jonker is 64 jaar geworden. Renate, speciaal bij jou het toetetje vandaag.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen, ga ik je feliciteren zodra je jarig bent. Goedemiddag @nhradio.nl. De Golden Inning hoor je bij NH.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran bij NA met Repeat It.
1: 19 toen. 19 toen. Negentien toen.
0: Terug naar het jaar 1993. Zo had je in het jaar Jongeren in Verzet. Luister mee.
2: De actie van Jongeren in Verzet was van zeer korte duur. Met kartonnen dozen over hun hoofd wilden ze laten zien dat dit het enige dak boven hun hoofd is.
0: Ja, terug naar 1 juni 1993. Ken je dit liedje nog? Bekend uit de show van Paul de Leeuw eigenlijk een beetje. In de tijd dat hij leidt aan de ziekte AIDS, had hij dit mooie nummer uitgebracht. Ach, mooi. René Klein heb ik het over, hoor je bij NA. Mr. Blue.

0: is Phil Collins bij en haar met You Can Hurry Love. Het is ondertussen bijna 3:30 de tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Op deze maandagmiddag. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen
1: in? Onder meer een explosie in Amsterdam-Zuidoost.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ik ben Jan en ik kom uit Averhoorn.
9: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Eén minuut over 4:30 momenten in Haarlem is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een flatgebouw in Amsterdam-Zuidoost is vanochtend een explosief afgegaan. De knal zorgde voor flinke schade aan de entree van het gebouw. Recherche is een onderzoek gestart. Degene die het explosief plaatste is volgens de politie weggerend in de richting van Bullewijk. Dat is ook in Amsterdam-Zuidoost. De politie hoopt nog op getuigen en misschien bruikbare beelden. Het Amsterdamse reclamebureau Kessels Kramer is failliet verklaard door de rechtbank. Het bureau is onder meer bekend van de wereldberoemde rood-witte AI Amsterdam Letters. Het bedrijf begon in Amsterdam en opende ook later kantoren in Londen en Los Angeles. Drie klanten die recent onverwacht opstapten, ja, die hebben het bureau genekt. Transavia verwacht de komende weken geen vluchten meer te hoeven annuleren na de problemen van vorige week. Toen gingen er 22 vluchten op het allerlaatst niet door vanwege allerlei onverwachte technische problemen en langere wachttijden op onderdelen. Dat was een heel uitzonderlijke week, zegt Transavia. Inmiddels staan we er weer goed voor. Een vrouw uit Schagen die dagenlang vermist was in Colombia is doodgevonden in een meertje in de regio van de stad Salento. Hoe ze om het leven is gekomen, dat wordt nu onderzocht. De vermissing van de 41-jarige vrouw zorgde de afgelopen dagen voor grote zorgen bij haar familieleden en bekenden. Via sociale media riepen ze op om uit te kijken naar de Nederlandse toeristen en mogelijke informatie vooral te delen. Laatste berichtje. Voetbalpresentator en verslaggever Hans Kraaij, ja, die zit in Arne Slot, de nieuwe ideale trainer voor Ajax na zijn ontslag bij Liverpool. Volgens Kraaij kan de Nederlandse manager van de Amsterdamse club weer Ajax maken.
0: Ik hoop het. Mocht wel eens tijd worden ook, toch?
1: Ja, Slot, ja, die werd zaterdag natuurlijk aan de kant gezet door Liverpool. Kraai schrok daar enorm van en zegt: nu Arne toch vrij is, lijkt me dit een schot voor open doel. Als Ajax nog niet rond is met die Michel natuurlijk.
0: Okay.
1: Want ze hebben nu nog een trainer op het oog van oud-trainer van Girona, volgens mij. Anderen zeggen weer: ja, Arne Slot is veel te duur en heeft veel te veel een Feyenoord-stempel. Ja, veel Ajax hier. Ja.
0: We willen wat toch? We willen toch ook dat we vooruit gaan. Dus we kunnen wellicht proberen toch? Die hebben we anders in de running.
1: Nee, dat is dus die Michel van Girona.
0: Dan kies ik toch niet meer voor de Arne Slot, denk ik.
1: Ja, omdat een Nederlander is.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Ja, ik vind het ook wel leuk als er wel genoeg Nederlandse trainers zijn.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ik vind het jammer dat het toen weer niet met Ten Hag is gelukt. Dat mij wel leuk gelijkt.
1: Opnieuw terug.
0: Ja. Ja, hij kon niet toch, want hij had een andere deal toen de tijd. Ze hadden hem wel gevraagd, maar hij kon niet.
1: Ja, nou goed.
0: Dat heb ik ook altijd. Als andere radio's en dus me vragen, dus ik kan niet.
1: Ja. Dat, ik weet niet of ik dat moet geloven, maar wie weet.
0: Nee, kan niet. Of te duur, kan ook nog wel last van, hè.
1: Nou, meer nieuws en geen juice. In
0: geen
1: de
0: juice.
1: App en op nanieuws.nl.
0: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Hoi, goedemiddag Nick.
0: Ja,
10: in de kustgebieden is het vanmiddag prachtig weer, volop zon. Elders zijn er nog wel wat wolken, afgewisseld door zon. Later in de middag lost de bewolking geleidelijk op, maar vanavond neemt de bewolking in de hele provincie toe. Blijft wel droog. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 22 graden, vlak aan zee iets lager. De wind is zwak, hooguit matig en waait uit richtingen tussen zuid en west. Morgen in de ochtend bewolking en kans op een enkele bui. Daarna komt de zon er af en toe aan te pas, maar in de loop van dinsdagmiddag volgen enkele flinke regen- en onweersbuien.
0: Dan de verkeersinformatie. Van de ANWB er staan twee vertragingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoge Maden 5 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Kooimeer 7 minuten.

0: Live.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen wat wil je liever horen. Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Donna Summer met Love is in Control. Voor keuze B, dan kies je voor Robert Palmer met Every Kind of People.
5: Every kind of people.
0: Kom eens nog even twee keer kijken.
5: To make the world go round.
0: Oké, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Keuze A, Donna Summer met Love is in Control. Of kies je voor liever voor de keuze B, Robert Palmer met Every Kind of People. 088 850 51 52. 088 850 51 52. De Blues Brothers hoor je bij NH.

0: Ik ben erbij en haar met The Thing I Love. Zometeen, 4 uur, is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Maar eerst nog de uitslag voor het rondje van het huis. Dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Keuze A, Donna Summer met Love is in Control. En keuze B, Robert Palmer met Every Kind of People.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. De stemmen zijn geteld. 75% kiest voor keuze B. Robert Palmer hoor je bij NH. Naar Noord-Holland. Fijne maandagmiddag.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Ik ben Leon uit Wormerveer.
8: Ik ben Lara uit Andijk.
9: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
10: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
11: Ik ben Banne uit Amsterdam.
12: Ik ben Monique uit Castricum.
13: Ik ben Willem, wat leuk je broer.

0: uur precies. En het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Verschillende woningen en een kantoorpand zijn ontruimd na een gaslek in Amsterdam-Zuid. Een vrouw uit Schagen, die sinds 25 mei werd vermist in Colombia, is gevonden. Haar lichaam werd gisteravond aangetroffen in een klein meertje in de regio. Hoe ze om het leven is gekomen, dat wordt onderzocht. En de politie heeft vanochtend invallen gedaan in Amsterdam, Beverwijk en Hoofddorp. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden en meerdere huizen doorzocht. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een reportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dan gaan we ook eens even kijken naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Jelmer die heeft de verkeersinformatie van de ANWB voor zich. En wat zie je dan, Jelmer? Is het druk?
3: Dan zie ik dat het redelijk rustig is. Drie files, de eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. 7 minuten vertraging. 15 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer. En de laatste de N246. Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Markebinnen en aansluiting met de N244... 5 minuten vertraging.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen.

0: vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Vandaag de dag.
5: Met Patricia Naam.

0: Deze maandagmiddag 1 juni is het. Ik dacht dat er weer een nieuwe maand begonnen is.
1: Het is ongelooflijk. Is mijn lievelingsmaand.
0: Juni, ja. Want?
1: Ik ben jarig.
0: Oh ja, dan is het... Ja, ik vind juni ook een heerlijke maand. Want dan is het heel erg mooi in de natuur. Als het nu op zijn mooist. En mensen, daarna begint het verval.
1: Mensen uit juni zijn zo leuk. Ja. Als je dat wordt opgevallen.
0: Ja, nee. Dat, nu je het zegt, ga ik er eens op letten. Je moet jij bent uit juni. Oké. Jij bent een junist.
1: Ik ben een junist.
0: Hey jongens, ik ben blij dat we weer compleet zijn. Want Barbara, die was eventjes op vakantie, maar die is er gewoon weer.
2: Zo is dat. Welkom. Fijn terug om er weer te kunnen zijn. Absoluut.
0: Had je het goed op Ibiza?
2: Ja, ik was Ibiza. Ja, dat is, geen straf, hè?
0: Nee.
2: Geen straf.
0: Nee, leuk.
2: Mooi weer, lekker eten.
0: En wat is het lekkerste dat je daar gegeten hebt? Dat wil ik gelijk even weten, want ik ben altijd van het eten.
2: Ik ben in een Peruaans restaurant geweest. Dan ben ik even...
0: Ceviche?
2: Ceviche. Ik weet even niet meer de vertaling. Of tenminste, het lijkt een beetje op
0: gezuurde
2: haring.
0: Ja, toch?
1: Het lijkt een beetje op haring.
0: Ja, het is vis, maar dat is met zuur, met citroen bijvoorbeeld, leggen ze dat in en dan gaart het in het zuur.
2: Ja, en
0: je kan het zo goed zeg.
2: Op allerlei manieren bereiden, maar het is fantastisch lekker.
0: Lekker! Oh, heerlijk. En heb je ook lekkere drankjes genuttigd?
2: Zeker, ja.
0: Sangria.
2: Sangria, zeker. En allerlei cocktails.
1: Rolle.
0: Cocktails.
2: Het was niet echt afzien of zo.
0: Nee, hè? Het was wel goed te doen eigenlijk.
2: Prima te doen. Het is meer straf dat ik hier weer zit. Oh.
0: En wij nog heel blij dat jij er weer bent. Nou ja, maar goed, we zullen een beetje er doorheen sturen. Fijn dat je er weer bent, Bar. Wij zijn er blij mee. Ja, het is dus de dag dat er een nieuwe maand begonnen is. Het is ook de internationale dag van de melk en de dag van de kinderen. Dus als je die hebt, mag je ze vandaag extra verwennen.
1: Met moedermelk? Of?
0: Ja. Als sommige, nou, gewoon melk. Gewoon melk van een koe, bijvoorbeeld. Oh. Of van een schaap, weet ik veel. Ja, dan geven ze lekker een glaasje melk extra of chocomel.
1: Gatsie. Chocomel. Ja, dat is lekker. Dat is lekker.
0: En het is de dag dat jij hier zonder lunch zit, Jelmer, begrijp ik. Want er heerst hier een koelkastbeleid.
1: Nou, het is helemaal zo'n koelkastgate. Ik dacht, ik wil wat besparen op mijn lunch. In plaats van hier elke keer wat kopen. Dus ik zet alvast in de koelkast.
0: Handig.
1: Nou, schijnt dus dat gewoon iedere vrijdag alles wordt weggemieterd.
0: Dus ook jouw pompt boter?
1: Dus ja, alles. Oh. Alles is weg.
0: Nou...
1: Zielig, hè?
0: Is niet goed, hè?
1: Is niet goed.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, jammer. We hebben godsdank een lekkere vette snoepautomaat.
1: Ja, ik heb een ongezonde reep eruit gehaald.
0: Chocola geeft energie. En is ook lekker, toch?
1: Zo is het.
0: Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is vandaag ook de dag trouwens dat wij gaan horen waarom vrijwilligers in Wieringerwerf nu al druk zijn met een kunstwerk dat pas over 4 jaar onthuld gaat worden.
1: Oh.

0: The Fever Dream van Alex Warren hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, het duurt nog even, maar in augustus 2030, over 4 jaar dus ruim, moet er een mega kunstwerk klaar zijn ter viering van 100 jaar Wieringermeerpolder. Bijzondere is dat het kunstwerk niet door één kunstenaar wordt gemaakt, maar door de inwoners van de Hollandse Kroon zelf. Samen werken ze aan een gigantisch geborduurd werk dat de geschiedenis van de hele polder vertelt. En de bedenker van het project, met de toepasselijke naam Project Voortborduren, leuk gevonden. En de bedenker is kunstenaar Koen Karstens. Een heel goedemiddag, Koen. Koen Berer.
3: Ik ben er.
0: Ja, heel goed. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja. Hey, een kunstwerk voor 100 jaar Wieringermeerpolder. Hoe komt dat eruit te zien? Hoe groot is het? Hoe breed wordt het? En wat is er allemaal op te zien?
3: Ja, het kunstwerk wordt behoorlijk groot. Het komt te hangen aan het plafond van het oude gemeentehuis in Wieringerwerf. Dus 6,40 meter bij 9,20 meter.
0: Zo.
3: En het verbeeldt zeg maar de gebeurtenissen die de afgelopen 75 jaar in de polder zijn hebben afgespeeld. Dus wat er belangrijk is voor de bevolking, waar wij ons in herkennen, wat onze waarden zijn. Veel agrarisch komt erin voor, omdat we natuurlijk een groot agrarisch gebied zijn. En zo proberen we het een werk te maken waar iedereen zich in kan herkennen.
0: Oké, en wie hebben daar dan al over meegedacht? Zijn dat ook vrijwilligers geweest?
3: We hebben een aantal inputrondes gehad waar mensen uit de omgeving hun mening konden geven. Dus we hebben gewoon gevraagd op diverse onderwerpen, wat is belangrijk voor jullie? Welke ontwikkelingen in de polder maken de polder uniek? En waar herkennen jullie je in? Dus daar hebben we heel veel input op gehad. En aan de hand daarvan heb ik het ontwerpen gemaakt.
0: Oh, wat mooi. Dus het wordt echt een kunstwerk dat door veel mensen letterlijk gedragen wordt. Gemaakt en bedacht, maar door jou vormgegeven. En als je dan naar die geschiedenis kijkt van 100 jaar Wieringermeerpolder. Wat zijn dan zeg 2 belangrijke gebeurtenissen of dingen die je op dat kunstwerk kwijt wil?
3: Nou ja, er zijn een hele hoop belangrijke. Dus ik kan niet echt per se kiezen, maar het gaat bijvoorbeeld over het hele geweldige verenigingsleven wat we hier hebben. De innovaties die we hier doen in de landbouw, hoe de natuur zich ontwikkelt, maar ook hoe wij ons als bevolking van eigenlijk eerst werkte iedereen op het land naar forensen en nu weer met heel veel arbeidsmigranten die hier nu weer de arbeid doen. Dus dat soort ontwikkelingen zijn er allemaal op te zien.
0: Jeetje, wat een complex kunstwerk wordt dat, denk ik.
3: Het wordt een complex kunstwerk. We hebben het geknipt in 29 kleine verhalen. En we gaan ook nadrukkelijk nog op zoek naar input van de omgeving om die verhalen kracht te geven. Dus de onderwerpen zijn beslist, maar er zijn heel veel mensen die op een bepaald gebied expertise hebben. En die verhalen willen we ook verzamelen, zodat we er een boek over kunnen maken en ook eigenlijk onze eigen cultuur kunnen vastleggen. Omdat het een nieuw gebied is, is dat natuurlijk iets wat moest ontstaan.
0: Ja, mooi hoor. En nou vind ik het ook bijzonder dat dat kunstwerk dus geborduurd gaat worden. Dat is me nogal een lab die daar moet gaan ontstaan. En dat mensen ook uit het dorp, uit de gemeente daaraan mee gaan werken.
3: Zeker, ja, we hebben gezegd, we trekken het in eerste instantie Hollandse Kroon breed. Het zijn niet de kleine borduursteekjes die je normaal bij je oma thuis aan de muur zag hangen. We doen er echt iets bijzonders mee. Ook de materialen die we kiezen, dus bijvoorbeeld wol van lokale schapen gebruiken we, vissenleer van Wieringen, maar ook de polderklei, daar maken we pailletten van. Dus je krijgt een heel ander beeld dan een standaard borduurwerk. En de steken zijn ook wat groter, waardoor het nog steeds heel veel steken zijn, maar wel uitvoerbaar wordt.
0: Ja, ik snap het, ja. Ja, en dat gaat dus met wol gebeuren. Nou is wol gewoon wit, een beetje grijs, een beetje bruin. Ik kan me voorstellen dat je daar ook nog wel wat meer kleur in wil gaan brengen. Hoe doe je dat dan?
3: Ja, het leven is niet alleen wit en bruin bij ons. We willen heel veel kleur in het werk brengen. En je hebt prachtige verfplanten die ook van oorsprong hier in de buurt werden geteeld. Zoals wouw en weede, waarmee we geel en blauw kunnen verven. En de meekrap die in Kolhoorn groeide, waar je rood mee kan verven.
0: Ah, wat leuk. Ja.
3: Ja, dus en ook met een mix van al die kleuren kunnen we zeg maar elke kleur die we willen realiseren.
0: Ja, mooi zeg. Dus zelf verven, moet de wol ook nog zelf gesponnen worden? Of gaat het niet zo ver?
3: Ja, nee. We doen alles zelf. Dus zoveel mogelijk lokaal. Ik heb hier op dit moment in het atelier zo'n 9 spinnenwielen staan. Een keuken waar we verven. En we hebben zelfs een stuk land waar we de verfplanten op verbouwen. Zodat we dat ook uit de polder kunnen halen.
0: Jeetje, wat geweldig. En hoeveel schapen heb je nodig voor een borduurwerk van, 4 bij 8 meter?
3: Ja, dat valt ontzettend mee. Het is 10 tot 15 schapen. Want je kan heel veel wol halen uit één schaapje. Ja. En dat zouden we eigenlijk meer moeten gebruiken. Daar gaat het ook een beetje om, dat we dat ambacht voortzetten, zodat mensen ook andere projecten kunnen doen. Die wol gewoon heel vaak wordt weggegooid tegenwoordig.
0: Ja, dat is ook zo inderdaad. Dat is echt heel zonde. Nou goed, jullie gaan dat dus allemaal gebruiken. Verven met planten die jullie zelf aan het verbouwen zijn. Wat een enorm project. Ik begrijp nu wel waarom jullie op tijd begonnen zijn. Want het hoeft dus pas in augustus 2030 klaar te zijn.
3: Absoluut. In augustus 2030 dan bestaat de Wieringmeer 100 jaar. In zoverre dat hij dan droog is komen te liggen. Ja. En dat vond ik wel een mooi moment om het te onthullen. En we willen dat het ook een project is wat leuk is voor deelnemers. Dus geen haast, neem je tijd. We willen ook mensen die bijvoorbeeld wat meer een afstand tot de maatschappij hebben daarin betrekken. En daar moeten we ook de tijd voor kunnen nemen. Dus vandaar dat we het heel zorgvuldig doen allemaal.
0: Oké, en jullie kunnen nog hulp gebruiken, begrijp ik. Wie of wat hebben jullie nodig?
3: We hebben van alles nodig. Mensen die hout kunnen bewerken om frames te maken. Mensen die willen spinnen, mensen die willen verven. Maar ook met name heel erg veel borduurders. Ja. Want het zijn 368 losse panelen. En het zou leuk zijn als we ook zoveel mensen hebben dat iedereen een klein stukje kan bijdragen.
0: Ja, leuk. Nou, als je zit te luisteren en je denkt, ik heb wel belangstelling om mee te werken. Ook dus als je niet uit de Wieringermeerpolder komt, maar misschien woon je wel ergens daar vlakbij. Of gewoon in Amsterdam. Vind je het toch leuk om mee te werken? Mag dat dan ook eigenlijk?
3: Ja, de focus ligt op de gemeente Hollandsch-Kroon, waar we wonen. Maar we gaan niet zo streng zijn dat we zeggen, iemand met heel veel passie van buiten mag niet meedoen. Nee, ik denk dat we gewoon blij mogen zijn met iedereen die zich daarvoor in wil zetten.
0: Dat denk ik ook. Nou, heel mooi dat je even bij ons daarover wilde vertellen, Koen. Heel veel succes de komende 4 jaar. En ik zeg nog even, voor wie belangstelling heeft, kijk even op de website www.cultuurschuur.nl. Vind je meer over het project. En dat heeft de toepasselijke naam Project Voortborduren. Zet hem op, Koen.
3: Hartelijk dank, Patricia. Fijne middag.

0: De Rembrandts bij NH. I'll be there for you. En wij gaan eens even kijken straks naar boeken uit het verleden. Jeugdboeken om precies te zijn. Jelmer, ja, we gaan het hebben over lezen. Want het is de dag van de jonge jury. Een jaarlijks leesfestival dat bedoeld is om kinderen met plezier te laten lezen. Zij konden hun stemmen uitbrengen op 3 jeugdboeken. En vanmiddag is de prijsuitreiking.
1: Ja,
0: dat is leuk.
1: Spannend, ja. Ja.
0: Het is de enige publieksprijs voor jeugdliteratuur die echt door jongeren zelf wordt gekozen.
1: Ja.
0: En toen dachten wij, dat is eigenlijk wel leuk om ook nog even in onze jeugd terug te duiken. Van wat lazen wij vroeger?
1: Ja, wat las je vroeger? Wil je dat
0: was
1: al kwijt?
0: Het, Dit Neus en Pim? Of was het Pinkeltje? Ik bewaar het voor zo.
1: Oké, okay, zal ik het alvast wel zeggen?
0: Ja, doe maar.
1: Voor mij was het Dolfje Weerwolfje.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nou, als je mee wilt praten, dan kan dat. Dat vinden we leuk. Wat las jij graag toen je een klein kindje was? Of iets groter misschien mag ook wel toen je 14 of 15 was.
1: Heb ik ook nog een leuke. Die vertel ik
0: dan. Ja, die heb ik ook wel. Ja, zeker ja. Je kunt nu bellen of appen als je mee wilt praten.
1: 088 850 51 52.
0: Leuk. En dan horen we straks na het nieuws wat jouw lievelingsboek was toen je klein was. Eerst het nieuws van 4:30. Barbara, wat zit daarin?
2: Vorige week, ja, toen schrapte Transavia plotseling 22 vluchten. Ja. Hoe dat de komende periode gaat, dat hoor je zo.
3: Dit is een uittip.
4: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
10: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Frans uit Amsterdam Oosterdorp. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 4:55. In Landsmeer is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een vrouw uit Schagen die dagenlang vermist was in Colombia is dood teruggevonden in een meertje daar in de regio. Hoe ze om het leven is gekomen, dat wordt onderzocht. De vermissing van de 41-jarige vrouw zorgde de afgelopen dagen voor grote zorgen bij familieleden die spraken van een noodsituatie. Ja, via sociale media riepen ze op om uit te kijken naar de Nederlandse toeristen en mogelijk informatie te delen. Het gebeurde allemaal in de Colombiaanse stad Salento. In Noord-Holland-Noord zijn vanmiddag om 12 uur sirenes van het luchtalarm tijdens de maandelijkse sirenetest niet afgegaan. Nou, de veiligheidsregio onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Inmiddels zijn er meerdere controles en nieuwe tests uitgevoerd en die zijn wel goed gegaan. Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht de komende weken geen vluchten meer te hoeven annuleren na de problemen van vorige week. Toen gingen er 22 vluchten op het laatste moment niet door vanwege allerlei onverwachte technische problemen. En ook moest er langer gewacht worden op bepaalde onderdelen. Dat was een heel uitzonderlijke week, zegt Transavia. Oh, inmiddels staan we er weer goed voor. Ja.
0: Dat is wel fijn, want ik ga binnenkort ook nog even met ze vliegen. Dus ik hoop toch wel dat het doorgaat eigenlijk.
2: Ja, dat is heel vervelend als je dan helemaal klaar zit en het gaat niet door.
0: Oh, vreselijk.
2: Krijg je wel veel geld trouwens. Maar...
0: Oh, is dat zo? Ja. Oké, maar je vakantie is weg.
2: Daarom. Dan bij een flatgebouw in Amsterdam-Zuidoost is vanochtend een explosief afgegaan. Die knal zorgde voor grote schade aan de entree van het gebouw. Recherche is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart. Degene die het explosief plaatste is volgens de politie weggerend in de richting van Bullenwijk. Dat is ook in Amsterdam-Zuidoost. Politie hoopt nog dat getuigen zich zullen melden. En het Amsterdamse reclamebureau Kessels Kramer is failliet verklaard door de rechtbank. Nou, het bureau is onder meer bekend van de wereldberoemde rood-witte I Amsterdam letters.
0: Ja, ja.
2: Het bedrijf begon in Amsterdam, opende later ook kantoren in Londen en Los Angeles. Andere bekende campagnes waren voor het Hans Brinker Budget Hotel in Amsterdam. Maar ook voor Ben en het bureau werkte ook voor het Parool, voor de Belastingdienst, voor Bavaria. Drie belangrijke klanten die onverwachts opstapten, ja, die hebben het bureau waarschijnlijk genekt, zoals dat heet.
0: Ja.
2: En meer nieuws vind je in onze app en ook op onze website nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. We gaan eens even kijken naar het weer met onze eigen weerman Jan Visser.
12: In de kustgebieden is het vanmiddag prachtig weer, volop zon. Elders zijn er nog wel wat wolken, afgewisseld door zon. Later in de middag lost de bewolking geleidelijk op, maar vanavond neemt de bewolking in de hele provincie toe. Blijft wel droog. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 22 graden, vlak aan zee iets lager. De wind is zwak, hooguit matig en waait uit richtingen tussen zuid en west. Morgen in de ochtend bewolking en kans op een enkele bui. Daarna komt de zon er af en toe aan te pas. Maar in de loop van dinsdagmiddag volgen enkele flinke regen- en onweersbuien. Het wordt morgen maximaal zo'n 21 graden. In en na de buien koelt het af naar 17 tot 18 graden. De wind is morgen in het algemeen zwak tot matig en waait uit zuidelijke richtingen, in de avond draaiend naar west.
0: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
1: Het wordt steeds drukker op de weg. Er zijn op dit moment 8 files. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol, Roelof, Arendsveen. 12 minuten vertraging. 15 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer. En de laatste, de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514 en de aansluiting met de N244. Bijna 10 minuten vertraging.

0: Gimme the Night, George Benson hoorde je. En ik zat net even mee te kijken met het filmpje. Dat zie je dan altijd hier achter in de studio, achter mij. En ik vond het zo leuk. Ze waren allemaal aan het rolschaatsen langs de zee, Jelmer.
1: Ach,
0: het
1: is toch geweldig? Ik heb het helemaal gemist.
0: Oh, we zullen hem nog een keer
1: rolschaatsen
0: draaien.
1: Rolschaatsen langs de zee.
0: En niet skielen, maar gewoon echt op van die rolschaatsen met vier wieltjes, weet je wel?
1: En hoe kan het dan door het zand?
0: Nee, langs de boulevard.
1: Oh, langs...
0: Maar met uitzicht op de zee.
2: Oh ja, oké. Okay.
3: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Je bent wel scherp zo na het weekend.
1: Ongelooflijk. Oei, oei, oei. Jeetje.
0: Ja, nou, we gaan het hebben over jeugdboeken. En we duiken even die boekenkast in. Ja, misschien moet je jouw boek nog even afstoffen. Want we vragen vooral naar ja, de boeken die jij het liefst las in jouw jeugd. En voor de een is dat kort geleden. En voor de ander is dat heel lang geleden. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkomt voor een... voor mooie herinneringen aan die boeken die je niet kon wegleggen. Die je echt verslonden hebt. En jij had het net al even over Dolfje Weerwolfje, Jelmer. Ach, dat was ook heel leuk.
1: Echt waanzinnig.
0: Ja?
1: Dat heb ik verslonden. Maar toen ik iets ouder werd, en daar ben ik echt in verloren geraakt, zeg maar. Dat kon ik echt 6 keer lezen. Dat was De Grijze Jager.
0: Oh ja.
1: En De Grijze Jager, dat ging over een boogschutter. En over een jongen die eigenlijk een beetje die boogschutter werd. Zonder dat hij dat überhaupt ooit verwacht had. Want hij wilde beetje... altijd ridder worden.
0: Ja, precies, ja. Ja, ja. En beetje een soort anti-held, maar ook een, ja, een beetje, ja, alleen tegen de wereld of zo.
1: Ja,
0: toch?
1: En inderdaad. Ja, en ja, het werd een beetje een soort held op zichzelf en een beetje een ondergewaardeerd type. Maar het was zo goed geschreven. Ah. Daar heb ik me echt, dat vond ik echt waanzinnig.
0: Ja, leuk.
1: En jij?
0: Nou, ik had ook zo'n soort boek, dat heette Kruistocht in Spijkerbroek.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, dat vond ik toch ook werken van Thea Beckman. En daar waren geloof ik 3 of 4 delen van. Ik vond het allemaal even mooi, maar vooral dat eerste wat ik las was De Kruistocht in Spijkerbroek. En dat heeft me zo'n indruk gemaakt.
1: Ja.
0: En dat heb ik wel 3 keer herlezen, denk ik.
1: Ja, maar dat is fantastisch. Ja. Dat je gewoon nog een keer... En dan
0: nog
1: lees je
0: keer
1: ook weer, net zoals als je film vaker kijkt... dan denk je opeens weer, oh, dat heb ik de vorige keer nog niet gezien.
0: Zo is het, ja.
1: Of ik begrijp het nu opeens.
0: Nu snap ik het.
1: Nu snap ik het.
0: Leuk, hè? Ja. Maar verder vond ik alle boeken van Guus Kuijer ook heel leuk. Van Op je kop in de prullenbak en dat soort boeken.
1: Roald Dahl.
0: En de serie De Vijf. En dat waren van die Engelse boekjes, maar dan vertaald. En dan was er in elk boekje ging, er waren 5 kinderen en die gingen op avontuur. En die hadden ook een hond en dan gingen ze een mysterie oplossen.
1: Oh, dat ken ik helemaal niet.
0: Oh, dat was heel grappig. Ja, volgens mij heette die schrijver Enid Blyton, maar dat weet ik niet zeker. Maar De Vijf was in mijn tijd echt een begrip.
1: Oh, wat eens. Misschien een beetje een hoe overleef ik van mijn tijd.
0: Dat zou goed kunnen. Ja,
1: kan dat?
0: Zeker. Ja, zou kunnen, ja. Nou, laat van je horen, praat met ons mee. Er komen al heel veel appjes binnen en ik zie de naam Jan Terlouw vallen. Ja, dan denk ik daar ook meteen aan mijn jeugd terug.
1: Ja, absoluut.
0: Allemaal verslonden.
1: Absoluut. En Ellie die belde ook wel even. Die zei, voor mij was het George en Jimmy, Abeltje en Kruimeltje.
0: Oh, Kruimeltje. Ja, dat was ook mooi. Oh. Ja, nee, zeker ja. Oh, maar er zijn zoveel mooie boeken geschreven.
1: Dat is niet normaal.
0: Speciaal voor kinderen. Dat is natuurlijk ook een vak apart, denk ik. Dat je zo in het hoofd van een kind kan kruipen. Dat je snapt wat zo'n kind wil lezen. En, ja, en welk niveau dat precies is.
1: En eigenlijk zijn kinderboeken vaak, daar zitten de mooiste boodschappen in.
0: Ja.
1: Eigenlijk vaak mooier dan boeken voor volwassenen.
0: Zonder dat het er heel
1: zonder dat het er dik bovenop ligt.
0: Op is gelegd. En dat is natuurlijk ook de kunst van het betere kinderboek. En vandaag hebben we het over kinderboeken vanwege dat het de dag is van de jonge jury. En dat is dus een soort feestelijk leesfestival waarbij kinderen hun mening kunnen geven over wat zij nou het beste kinderboek vinden. Die jury die is dus helemaal samengesteld door kinderen die mochten stemmen. Vandaag wordt ook bekendgemaakt wie die publieksprijs voor de jeugdliteratuur gaat winnen. Ik stel voor dat we straks even bellen met een schrijfster.
1: Ja, die in zelf... het hoofd is gekropen voor die kinderen.
0: Ja, dat is
1: dat lijkt me een goed idee.
0: Gaan we zo doen. En intussen horen we van jullie natuurlijk graag, nou, wat was nou jouw lievelingsboek in je jeugd? Jouw favoriete kinderboek? Kom maar door ermee.
1: 088 850 51 52.
0: Gaan we eerst even op de fiets springen.
1: Oh, lekker fietsen.
0: Oh, dit is ook zo leuk. Gaan we hem wel even heel hard zetten hier in de studio. En dan pak ik de home trainer.
1: Moet je niet gaan lezen he, tijdens het fietsen. Dat kan niet.
0: Nee. Ik blijf even met mijn ogen op de weg.
1: Goed zo.
0: Maar wel het geluid hard. Dit is Kik. Oh, fietsen.

0: even doortrappen. En dan zijn we er. Op fietsen. Je hoorde Daniel Lohuis en Skik. En we praten nog even verder over onze favoriete jeugdboeken van ooit. En er komen zoveel appjes binnen met zoveel bekende namen. Dat ik denk, oh, die heb ik ook gelezen. Oh, die heb ik ook gelezen. Leuk is dit.
1: Dat is enig, hè? Ja. Ik denk dat je Bart er ook wel herkent. Ik denk dat je die misschien ook wel gelezen heeft. Die doet namelijk een foto van een hele stapel met alle boeken van de Schippers van de Chameleon.
0: Ah,
1: en hij
0: heeft
1: het 100 keer opnieuw gelezen.
0: Ja, inderdaad. Ik ook. En dat geldt ook voor Christian trouwens. Ons kinderboek was ook de Schippers van de Chameleon. En we luisteren vanuit de camping. Vanaf Texel. Nou, dat is leuk. Doen ze de groetjes daar. We gaan ook eens even bellen met iemand die snapt hoe het werkt met zo'n jeugdboek. Want het is natuurlijk eigenlijk best wel lastig om als volwassenen in de huid en het hoofd te kruipen van jongere kinderen. Wat vinden die leuk? Wat vinden die spannend? Wanneer wordt het te eng? Daar moet je allemaal rekening mee houden. Nou, op 30 oktober kwam De Droom van schrijfster Lies Huisman uit. Zij schreef een kinderboek dat ook gepubliceerd werd en dat heet Durf. En daarmee wil ze kinderen net zo weg laten dromen zoals ze dat zelf vroeger deed als ze aan het lezen was. Lies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat mooi dat je droom is uitgekomen, zeg.
2: Ja, dat was echt waanzinnig.
0: Ja? En waarom wilde jij juist ook dit boek graag schrijven?
2: Ik had gewoon een grote droom om ooit een kinderboek te schrijven. En ik dacht, op een gegeven moment, die droom die schoof ik een beetje voor me uit. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet hier gewoon maar aan beginnen. Ik ga gewoon een eerste verhaal op papier zetten.
0: Ja.
2: En ik schrijf hem helemaal uit en ik stuur hem op naar uitgeverijen. En ik zie wel of een uitgeverij het uit wil geven. En dat was gelukkig gelukt. En zo is het uiteindelijk in de winkels beland.
0: Ja, en het heet Durf. Waar gaat het precies over? Ja, een boek durven schrijven misschien, maar...
2: Nee. Over durven. Nee, het gaat over Keck en Harper. En Keck is een jongen die verhuisd is van Amsterdam, de grote stad, naar een heel klein zijdorpje hier ergens in de kop van Noord-Holland, waar ik zelf ook vandaan kom. En hij is daar helemaal niet mee eens. Maar zoals het wel vaker gaat, zijn ouders die luisteren helemaal niet naar hem. En op een koude winterse ochtend dan besluit hij dat het genoeg is. Hij besluit er vandoor te gaan. Hij stapt op de fiets. En hij moet eigenlijk iets wegbrengen bij buurman en buurvrouw. Maar hij besluit gewoon door te fietsen terug naar Amsterdam.
0: Oh.
2: En dan is hij het dorp nog niet uit. Of hij knalt al tegen Harper en haar hondje Tos op. En die besluit met hem mee te gaan. En dat is natuurlijk het begin van een heel avontuur.
0: Wat leuk. Ja, en dat is ook typisch zo'n verhaal, kan ik me voorstellen, waar veel kinderen zich in zullen herkennen. Dat ze terug willen naar de plek die ze kennen, waar ze hun vriendjes hebben zitten.
2: Ja, en verhuizen terwijl je dat misschien helemaal niet wil. Ja. En Harper heeft gescheiden ouders, waar natuurlijk ook veel kinderen mee te maken hebben. Er zitten wel heel veel herkenbare thema's in het boek.
1: Ja. Was het ook iets wat je zelf hebt meegemaakt? Dat je dacht, dit is mijn inspiratie?
2: Nou, niet als kind. Ik ben zelf als kind nooit verhuisd en ik heb ook geen gescheiden ouders. Maar ik schreef het boek wel een paar jaar nadat ik zelf verhuisd was naar een klein zijdorp hier ergens in de kop van Noord-Holland. En dat was voor mij ook best wel even wennen, want het is hier best wel stil, een beetje saai. Nou, nu ben ik inmiddels al 30 en ik hou daar wel van die stilte. Maar ik begon me ook af te vragen, hoe zou het zijn als je 10 jaar, 11 jaar bent, uit een grote stad komt en dan moet verhuizen naar zo'n klein dorpje.
0: Ja.
2: Nou, dat was eigenlijk het eerste inspiratievonkje voor Durf.
0: Ja, mooi. En jij was als kind zelf ook een lezer. Weet jij nog wat jouw lievelingsboek van toen was, je favoriete boek, dat je misschien wel 10 keer hebt gelezen?
2: Ja, mijn lievelingsboek was echt wel Heksenkind van Monica Furlong. Ik weet niet of jullie die ook kennen.
0: Nee.
2: Ja, het gaat over een meisje. Het speelt zich af ergens in het jaar 500, echt heel lang geleden. En het gaat over een meisje dat uiteindelijk bij die enge vrouw uit het dorp moet gaan wonen. Want ze kan niet meer thuis blijven wonen. En die vrouw blijkt een heks te zijn.
0: Oh ja.
2: Dan bleef ze allerlei magische dingen. Het is een hele magische...
0: Dat is vaak iets waar kinderen ook van houden.
2: Magische elementen.
0: Dat magische,
2: ik kon er volledig bij wegdromen vroeger.
0: Ja, heerlijk. Harry Potter, om eens wat te noemen. Tuurlijk. Inderdaad. Ja.
2: Ja.
0: Hey, volgende week dinsdag dan komt jouw nieuwe boek uit. Misschien dat we daar tegen die tijd nog eens over bellen. Dat heet Bliksem. Dank je wel voor nu in elk geval, Lies Huisman.
2: Graag gedaan.
0: Oké, fijne middag.
2: Hey, doei, doei.
0: Doei. We hebben ook nog Jacqueline aan de lijn. En Jacqueline, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je klinkt een beetje alsof je op de afsluitdijk staat. Maar...
3: Oh, echt?
0: In de regen.
3: Oh, ook nog.
0: Maar we verstaan je prima. Vertel eens, wat was jouw lievelingsboek?
3: Nou, jij vertelde over Kruistocht in Spijkerbroek. Dat vond ik ook fantastisch. Maar ik had ook een serie boeken waar ik ook echt niet kon wachten tot de volgende uitgebracht werd. En dat was een serie van een meisje, Bianca, die helemaal gek van paarden was. En het had ook altijd een paardenelement. Dus het was Bianca op concours, Bianca wint een prijs, Bianca dit, Bianca dat.
0: Oh, ja.
3: En ik weet ook de schrijfster niet meer, maar ik ben zelf helemaal geen paardenmeisje. Ik heb helemaal niets met paarden. Ik vind mooie dieren, maar dat vond ik echt magisch. Oh, echt. Dat vond ik zoiets geweldigs en ik kon niet wachten tot het volgende deel weer verscheen.
0: Wat grappig, terwijl je niks met paarden... Want toen je het aan het vertellen was, dacht ik, ja, dat snap ik. Als je helemaal dol bent op paarden, dan begrijp ik dat je dat... ik kan je vertellen, het is geschreven door Yvonne Bril.
3: Oh, Yvonne Bril,
0: ja.
3: En, dan ga ik toch eens even opzoeken,
0: dat zeker doen. En je bent ook later niet een paardenmeisje alsnog geworden of zo? Het is gewoon
3: helemaal niet.
0: Oké, okay. Nou, grappig.
3: Nee, ik heb veel respect voor, maar ik zit er niet op.
0: Nee, oké. Okay. Nou, leuk dat je dat even met ons wilde delen. En ik wens je nog een fijne middag.
3: Oké,
0: jullie
3: ook.
0: Dag, Jacqueline. Doeg. Hoi, hoi. Ja, er komen nog zoveel leuke berichtjes. De boeken van J.B. Schuil, die ken ik niet. Maar...
1: Snuf de Hond, ja. Kapitein Rob.
0: De Kleine Prins.
1: De Brief van de Koning.
0: Ja, het is echt te veel om op te noemen. Leuk, ik ben weer even helemaal terug in de tijd.
1: Ja, enig is het.
0: Dank daarvoor.

0: You see, the things we do for love. Er komen nog steeds heel veel mooie kinderboeken binnen. Het boek Minouche bijvoorbeeld. Ja, dat was ook fantastisch. Goed, maar straks gaan we het over iets anders hebben. Over hardlopen en hoe je nou kunt voorkomen dat je, zoals afgelopen weekend op veel plaatsen gebeurde, een hitteberoerte krijgt als je aan het hardlopen bent. Tips hoor je zo.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
11: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
12: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
13: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderp.
14: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een automobilist is in Amsterdam-West tegen de gevel van een politiebureau gereden. De bestuurder is meteen aangehouden. Bij een huis in Hoofddorp is gisteravond laat een explosief afgegaan. En daarna ontstond ook brand. Voor de explosie blijkt er een grote vechtpartij te zijn geweest. En voetbalpresentator Hans Kraaij ziet in Arne Slot de ideale trainer voor Ajax na zijn ontslag bij Liverpool. Volgens Kraaij kan de Nederlandse manager Arne Slot van de Amsterdamse club echt weer Ajax gaan maken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet, maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Staan er veel files in Noord-Holland? Dat weet Jelmer.
18: Dat weet ik. 7 files in totaal, ik noem de langste 3. De eerste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en aansluiting met de A10. Bijna een half uur vertraging. 21 minuten op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook die is daar dicht. En de N246 dan, Beverwijk.

0: Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Vandaag de dag.
8: Met Patricia Nagelke.

0: Sister Sledge hoorde je hier bij NH. En het is 5:10 geworden. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn de komende uurtjes nog wel eventjes paraat. Staan erbij hier in de studio. Ja, toch, Jelmer?
2: Zeker, onze kont blijft gewoon in deze stoel gelijmd.
0: Absoluut. En wat staat er dan voor het komende uur allemaal op het programma?
2: Nou, straks krijgen we het laatste sportnieuws. En het gaat vandaag over de oranje koorts of het gebrek daaraan.
0: Ik heb het gevoel dat laatste. Ik hoor echt helemaal niemand daarover.
2: Ik hoor ook echt helemaal niemand erover, maar goed. En twee jonge documentairemakers die komen langs in de studio om te vertellen over hun documentaire over de visserij in de Noordzee.
0: Nou, straks meer daarover. Eerst bellen we even met sportarts en voormalig topatleet Tom Wiggers. Want je hebt het misschien wel gezien in het nieuws ook, Jelmer. Het afgelopen weekend werden meerdere hardlopers onwel tijdens marathons en andere loopevenementen in Nederland. Zo kregen sommige lopers een hitteberoerte. Ja, we gaan eens even kijken wat dat eigenlijk betekent. Goedemiddag, Tom. Wat gebeurt er dan in je lichaam bij zo'n hitteberoerte?
3: Ja, nou, kijk, ik weet de oorzaken niet precies. Hè. Dus ik wou voorbij komen dat het wel met de warme omstandigheden te maken had. Er werd wel iets gecommuniceerd over hitteberoerte. Dus als we daar dan even zeg maar op houden, dan, dan kan dat zich elke sport gebeuren. Alleen wat typisch is met het hardlopen. Kijk, je gaat je inspannen en daardoor produceer je warmte. Dus doordat je spieren samentrekken, dat produceert warmte. En die moet je ook weer kwijt kunnen. En op het moment dat die warmteproductie meer is dan dat je kwijt kan, loopt je lichaamstemperatuur op. En wat maakt hardlopen nou zo specifiek, is dat dat natuurlijk een continue duurinspanning is.
0: Oh ja.
3: Dus je moet, terwijl je nog steeds aan het inspannen bent, moet je ook zorgen dat je voldoende kwijtraakt. En dat maakt het wel al heel anders dan een veldsport waar er interval is. Hè? Dus een voetballer die trekt een sprintje en dan produceert hij heel veel warmte, maar dan staat hij misschien ook weer even stil. Dus dan heeft hij momenten dat die warmteproductie even stilvalt, of in ieder geval heel veel minder is dan wat je met het hardlopen hebt, waarbij het continu doorgaat.
0: Ah ja, ja, en zeker als het dan warmer is, dan wordt dat natuurlijk heel lastig om die warmte kwijt te raken.
3: Ja, warmte en luchtvochtigheid, want je verliest uiteindelijk je warmte door de verdamping van zweet van je lichaam. Dus van je huid moet dat zweet moet verdampen. En dat gaat moeilijker als de luchtvochtigheid hoog is. Dus dat is de twee dingen, dus puur de temperatuur en dan de luchtvochtigheid die dat bepalen hoe makkelijk dat gaat. Ja, en dan kom je toch al een beetje op van oké, hoe komt het nou dat dit toch regelmatig voorkomt? En dan hebben we denk ik wel in toenemende mate gewoon te maken met een best wel onervaren groep. Hè, dat mensen toch makkelijk denken over een 15 kilometer of een halve marathon, laat staan een marathon.
0: Ja.
3: Dat als je dat vergelijkt met echt wel lang geleden, maar zeg 30 jaar geleden, dan waren de tijden veel sneller gemiddeld gezien. Hè. Dus het werd veel harder gelopen. Dus je had een hele andere groep die meedeed aan die hardloop-evenementen. Die waren over het algemeen ervarener en ook fitter.
0: Heb jij dan het idee dat mensen tegenwoordig te snel eigenlijk zich inschrijven voor zo'n marathon, terwijl ze misschien nog maar net een paar maanden bezig zijn met hardlopen?
3: Ja. Ja, dat is wel mijn overtuiging. En dat moet aan de ene kant omdat die inschrijving binnen een dag vaak vol is. Maar ik zeg wel eens, als mensen dan zeggen van ik wil, ook al zouden ze nu zeggen ik train voor het najaar, zeg ik wel ze voor het najaar 27 bedoel je. En dan moet ze lachen. Maar ja, dan denk ik, dat zou wel reëler zijn, zeg maar. Dat je dus gewoon langer ervoor neemt en wat er voornamelijk in zit, dan geef je jezelf gewoon meer tijd om je lichaam te leren kennen.
0: Oh, ja.
3: En daarmee bedoel ik van, hoe reageert jouw lichaam? Op warme omstandigheden. Hoe reageert jouw lichaam als jij een paar dagen minder geslapen hebt? Of als je net ziek bent geweest? Dus je moet jezelf gewoon blootstellen aan heel veel trainingsjaren uiteindelijk, om je lichaam te leren kennen, zodat je daar maatregelen opneemt. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld aanpassen van je doel. Dus er wordt nu altijd wel geroepen, hè, de organisatoren die zijn er best wel alert op. Die roepen best wel van, joh, het wordt warm, stel je doel bij. Maar ja, dat gebeurt denk ik toch te weinig.
0: Mensen willen natuurlijk per se die finish halen, waar iedereen staat te wachten en met bloemen en camera's.
3: Maar dat is wel bekend. Dat van de peer pressure, dus buiten nog de druk die mensen zichzelf omleggen, is de druk van de omgeving. En dat zie je natuurlijk ook. Vaak een grote business run bij al die evenementen. Dan doet een heel bedrijf mee. Ja, daar wordt natuurlijk toch een beetje vooraf wordt elkaar opgejut.
0: Opgeven is geen optie, wordt er dan geroepen, toch?
3: Ja, maar dat als je een heel ervaren hardloper spreekt, die zegt van, oh ja, ik weet van mezelf, als het boven de 20 graden is, dan ben ik niet zo goed, dus ik pas mijn doel aan. En ik loop mijn PR wel een andere keer. Of ik zorg dat ik even extra goed drink. Dus die weet dat, die kent zijn lichaam, En die handelt daar ook naar. Ja. En dat is gewoon voor een onervarenere loper is dat gewoon veel lastig, omdat hij het ook gewoon nog niet weet.
0: Ja, dus eigenlijk jouw belangrijkste tip voor mensen die willen gaan hardlopen of al hardlopen, maar zo'n evenement mee willen doen, is eigenlijk bouw het rustig op. Ga niet te snel gelijk voor die hele marathon. Heb jij verder nog praktische tips voor mensen die, ja, die misschien wel willen gaan beginnen? Die denken, het lijkt me mooi om dat te gaan doen.
3: Ja, nou ja, dat is zeker belangrijk. Dat kan ik zeker beamen. En dat is ook nog zo. Kijk, dit gaat natuurlijk om hele ernstige, tragisch verlopende verhalen. Maar wat ik natuurlijk als sportarts ook veel zie, is mensen die, omdat ze te snel, te veel willen, tegen blessures aanlopen. Ja, ja. Dus dat is dan wat we hier niet belicht hebben. Maar sommigen komen ook gewoon in de problemen. Nou ja, en als het dan lang duurt, dan kunnen ze helemaal niet meer hardlopen. Dus ook vanuit dat perspectief vind ik dat is heel belangrijk. Ja. Dus je lichaam de tijd geven om, om jezelf dus te leren kennen hoe je gewoon bent in bepaalde omstandigheden. Dat is denk ik wel echt het belangrijkste. En ook gewoon de charme te zien van een kortere afstand.
0: Dankjewel voor je uitleg, Tom Wiggers.
3: Ja, graag gedaan.
0: Sportarts en voormalig topatleet.
1: Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: Niall Horan en de Dinner Party.
1: Vandaag de dag.
0: We gaan verder met de sport vandaag met Erik-Jan Brinkman. En Erik-Jan, vandaag is de laatste snik, snuf en haasport op tv.
2: Ja.
0: Voor
2: ja,
0: nu, hè?
2: Emotionele dag.
0: Ja.
2: Hele emotionele dag. Maar we komen terug, hè?
0: Ja, 17 augustus zijn we alweer terug. Ja. Dus het is gewoon even de zomerstop eigenlijk vanwege ook ja, dat de Eredivisie en alles. Hè. Dat is allemaal natuurlijk... Het voetbal is een beetje klaar.
2: Bijna alle competities zijn we afgelopen. En dat geldt niet alleen voor het voetbal, maar veel competities naderen zijn of haar einde.
0: Behalve natuurlijk het WK.
2: Ja.
0: Dat gaat nou net beginnen.
2: 10 daagjes, hè?
0: Ja.
2: En Nederland 14 juni tegen Japan.
0: Japan.
2: 10 uur ja. 's avonds.
0: Ja, dat is nog te doen, hè? 10 uur 's avonds ga ik wel kijken.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja,
2: dat is volgens mij de laatste tijdstip in de pool voor Nederland. Dus 1 uur 's nachts. Dat is de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië.
0: Ja, nou dat ga ik dus niet meemaken,
2: maar
0: denk ik.
2: Maar het WK begint over 10 dagen.
0: Het begint wel. En daarom sloten jullie eigenlijk de uitzendreeks van NH Sport af op het Rembrandtplein in het centrum van Amsterdam. Hè?
2: Ja, we dachten daar lopen wel veel mensen rond. En eigenlijk een beetje die oranje koorts proeven. Maar dat leverde wisselende reacties op.
3: Nog 10 dagen.
4: Nog 10 dagen, ja, dan begint het WK. We hebben er zin in.
3: Heb je er zin in het WK?
5: Ja.
3: Klinkt niet heel overtuigend.
5: Nee, dat is ook waar.
3: Oh, hoe komt dat?
5: Nou, het is niet mijn favoriete sport, nee. Nee. Huh? We hebben het toch over voetballen?
3: We hebben het zeker over voetbal.
0: We hebben het toch over voetbal? Nee, het is het WK onder water zwemmen.
2: Ja, maar het viel echt. Het leeft nog helemaal niet.
0: Nee, dat gevoel heb ik ook. Ik hoor niemand erover. Wij hebben hier op het werk ook geloof ik een poeltje. Maar ik heb me nog niet eens aangemeld. Kan dat überhaupt nog?
2: Daar heb ik me eigenlijk ook nog niet mee bezig gehouden.
0: Nou, daar ga je al. Ja, als het bij jou al niet leeft.
2: Ik ben sportminded en je bent toch al benieuwd hoe gaat Nederland zelf al doen daar op het WK in Amerika,
0: wel,
2: Mexico en Canada. Maar misschien omdat het zo ver weg is.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk ook hier in Duitsland of in Engeland of Frankrijk, Zwitserland, dat hebben we allemaal gehad de afgelopen jaren. Dan komt er toch dichterbij. Veel mensen die kant op gaan, dat is nu anders, want die moesten een hele lange tocht maken.
0: En het wordt heel duur om daarbij te zijn. Dus heel veel mensen gaan gewoon niet.
2: Nee.
0: En dan heb je ook nog die gekke tijden waarop het wordt uitgezonden vaak.
2: Ja.
0: Dan snap je wel dat niet heel erg het oranje gevoel nog overheerst op straat. En
2: nee,
0: dus ook niet op het Rembrandtplein.
2: Nee, want we zagen als het gaat om het straatbeeld. Ik heb geen oranje vlaggetje gezien. Ik heb één klein jongetje voorbij zien komen op zijn fiets met een oranje shirtje met Virgil van Dijk achterop zijn rug. Maar dat was het wel. We zijn trouwens ook nog langs geweest bij Rederij Kooi. Dat is toch een bekende rondvaartbootmaatschappij in Amsterdam.
0: Ja.
2: En zij waren ook verantwoordelijk in 1988 toen Nederland het EK won.
0: Ja.
2: Dus die tijd met Van Basten, Gullit,
0: Rijka,
2: de gloriedagen.
0: En toen gingen ze door de gracht. En
2: de gracht, ook... geweldig. Iedereen kan zich dat beeld nog herinneren.
0: Ja.
2: En we spraken even met een medewerker van Rederij Kooi. Maar die was het een beetje vergeten.
5: EK, geloof ik, was dat?
3: EK 1988.
5: Ja, dat heel Amsterdam zwart zag van over het water van de mensen.
3: Want de selectie met Gullit, Van Basten, Rijgaard zat op een van jullie boten.
5: Klopt allemaal, ja.
3: Maar dat was toch heel bijzonder?
5: Tuurlijk was het bijzonder. Maar ja, er gebeurden wel meer bijzondere dingen hier op die boten. Hè? Allerlei festiviteiten en zo, ja zeker.
0: Nou, dit was toch wel echt heel speciaal, moet ik zeggen, Erik-Jan. Ik woonde toen ook in Amsterdam. En ik kan me nog goed herinneren, de totale gekte. Ik heb de stad nog nooit zo meegemaakt. De totale gekte, hoe mensen in het water sprongen. Woonboten die zonken, omdat er zoveel mensen op stonden te hossen en te juichen. Het was krankzinnig gewoon.
2: Ja.
0: Dus wel bijzonder dat zij daar zo'n herinnering aan heeft van... Ja, dan gebeurde weleens vaker wat.
2: Heel rustig. Ja, het was wel, ik vond het wel een grappige vrouw.
0: Ja,
2: die
0: zeker.
2: Op radio klinkt alsof ze een soort van... het interesseert daar geen moer.
0: Nee.
2: Maar ze had ook wel een soort van humor of zo van...
0: Ik zag wel net in de uitzending al beelden van die tocht voorbij komen. Dat is natuurlijk wel heel leuk om even terug te kijken naar NH Sport. De hele avond wordt het herhaald bij ons op tv. Maar hoe kijk jij naar de WK? Denk je dat er ook echt een wereldtitel in zit?
2: Poeh, nou als je het mij vraagt, en ik wil niet pessimistisch klinken... maar dat wordt wel echt een lastig verhaal. Ik bedoel, Nederland heeft echt wel een aardig elftal. En Frenkie de Jong, dat is natuurlijk de speel in het web. Als die goed gaat draaien en die is topfit, dan kan Nederland best wel ver komen. Memphis Depay, Virgil van Dijk, die moeten dan in topvorm verkeren. Maar ik zie niet dat Nederland wereldkampioen gaat worden. En op straat was het ook een beetje wisselend.
4: Ik heb altijd vertrouwen in Nederland met WK's. Dus ik verwacht wel minimaal een kwartfinale. Hè, zodat we een beetje dat gevoel weer een beetje krijgen.
6: Ik denk minimaal halve finale.
3: Okay.
6: Moeten ze wel halen.
3: Wie wordt de wereldkampioen?
4: Ik neig toch wel weer naar de Zuid-Amerikaanse ploeg.
3: Argentinië, Brazilië?
4: En waarschijnlijk. Ja, zit er dik in, denk ik. is een beetje een thuiswedstrijdje voor hun ook, toch?
0: Ja, dat scheelt natuurlijk ook, inderdaad. Goed.
2: Wie zeg jij?
0: Ja, ik...
2: Fokje.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan zeg ik inderdaad halve finale Nederland tegen Spanje.
2: Ik weet niet of het kan, of het Kasgeba zo gaat lukken. Nee, maar dat zal inderdaad een mooie halve finale zijn.
0: Ja, maar goed. Dit zit allemaal in die laatste uitzending van NH Sport. Wat komen we nog meer tegen?
2: Ja, zoals we eigenlijk al eerder zeiden in het sportblok. Veel competities naderen hun einde. Dat geldt ook voor het waterpolo. De vrouwen van ZV De Zaan veroverden afgelopen weekend de titel. Dat levert natuurlijk mooie beelden. Want dan gaat de trainer altijd het water in. Dat gebeurde nu ook.
0: Oh, ja.
2: En de handbalstrijd bij de mannen is nog bezig. En dat gaat tussen Aalsmeer en Volendam. Wat betreft de landstitel.
0: Oké, okay, goed. De laatste NH Sport is nu te zien op tv bij ons. Maar die wordt elke half uur herhaald. Hele avond en nacht door. En ook te vinden op de site en de app. 17 augustus, dan zijn de jongens weer terug op tv. Maar tot die tijd gewoon iedere dag op de radio.
2: Zeker. Vandaag de

0: Billy Joel hier bij NH Tell Her About It. Straks na het nieuws van 17:30 horen we alles over een bijzondere documentaire over visserij in de Noordzee. Eerst het nieuws van 17:30 met Barbara. Wat zit daarin?
1: 5 jaar geleden was er een zeer gewelddadige overvalbende actief in Noord-Holland. En vandaag mochten de slachtoffers hun verhaal doen.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Ik ben Sven en ik kom van Beesp.
12: Ik ben Theo en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30. In Halfweg is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De provincie Noord-Holland gaat een actiever regenboogbeleid voeren. Samen doen ze dat met gemeenten en belangenorganisaties. Het is de bedoeling dat onze provincie een aanjagende rol speelt en een regenboognetwerk creëert waarin wordt overlegd over sociale veiligheid, acceptatie en werkgelegenheid. Initiatiefnemers vinden dat het steeds minder vanzelfsprekend lijkt te worden dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Mensen die slachtoffer werden van de zeer gewelddadige overvalbende die 6 jaar geleden actief was in Noord-Holland, die mochten vandaag hun verhaal vertellen tijdens het hoger beroep in deze zaak. De overvallers werkten destijds in wisselende samenstelling en bij een van de overvallen viel zelfs een dode, de 72-jarige Sjaak Groot. Aan het woord kwam vandaag ook een goud- en zilversmid, bij wie een bijzondere collectie eigengemaakte munten werd gestolen. Hij vertelt hoe die met de verwerking om is gegaan.
14: Wat ons is overkomen, ik verwerk vaak dingen in sieraden. Ik heb dan die gouden doodskop, dat is een beetje het idee van verdienen ze eigenlijk. Aan mijn sleutelbos hangt ook nog een gouden eikel, want ik vind het eikels. Nou, de Elvis die staat gewoon voor rock'n'roll. Van rock'n'roll voor het leven, dat je verder gaat. En het alziend oog, dat is een protheseoog geweest van iemand. En die heb ik ooit in een ring verwerkt. En dat is dat ik alles heel goed in de gaten hou.
1: Ja, hij heeft dus wel een hele creatieve en bijzondere manier van verwerken.
0: Jeetje, ja.
1: Justitie noemt deze zaak trouwens de grootste en meest wrede overvalzaak ooit in Noord-Holland. En wordt vervolgd. Dan een groot gaslek vanochtend in de Michelangelo-straat. Dat is in Amsterdam-Zuid. Woningen in de omgeving werden ontruimd, net als een kantoorpand in de straat. Ja, en veel mensen moesten dus buiten op straat wachten.
15: Ik rook achter een hoop gas en keek omhoog, zag een gelige wolk. Zand, denk ik, wat naar boven ging. Toen ik naar de voorkant ging, toen zag ik het eruit spuiten. Nou, ik denk, wel meer dan 10 meter hoog.
5: ergens.
15: Ja, we staan hier ruim 2 uur nu buiten. Ik begrijp nu dat er 3 leidingen zijn geraakt. Er worden graafwerkzaamheden gedaan vanwege een nieuw riool.
1: Ja, uiteindelijk werden er 11 woningen ontruimd en ook een pand met meerdere kantoren en zo'n 100 medewerkers. Inmiddels is alles daar weer in orde. En in Noord-Holland-Noord zijn vanmiddag om 12 uur sirenes van het luchtalarm tijdens de maandelijkse sirenetest niet afgegaan. Nou, de veiligheidsregio onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren, want dat moet natuurlijk wel goed werken. Inmiddels zijn nieuwe controles en nieuwe tests uitgevoerd en die gingen wel goed. Op dit moment hebben we weer alle vertrouwen dat het systeem werkt zoals het hoort. Ja, bij jouw hondje maar. Ging er erg van blaffen, geloof ik. Hè?
16: Ja, dat is altijd echt heel aan.
1: Meedoen met
16: ja,
1: de sirene.
16: Ja, ze ging meedoen. Ja, ik zoek eventjes het geluid daarbij. Wij zaten dus vanmorgen even bij ons op de tuin. En daar hoorden we het ook wel, moet ik zeggen, echt wel heel extreem hard. Dus het was wel echt dat ik dacht, jeetje, zijn dit nou de normale sirenes? Dus misschien compenseerde dat een beetje voor dat er in Noord geen sirene was. Oh, ja. Als bij ons 2 keer zo hard. Maar mijn hondje vond dat niet leuk. Dus die ging gelijk eventjes meedoen met meehuilen met de wolven, zullen we maar zeggen. En dat klonk zo. Even kijken hoor. Dat schorre kraakje op het einde vind ik zo schattig.
1: Wel muzikaal, hoor.
16: Ja, ik heb ook het gevoel dat ze wel een muzikaal hondje is. En het werd dus ook steeds harder. Het is steeds moeilijker worden.
1: Ja, voor de extra sound.
16: Zeker, ik heb haar een beetje gerustgesteld. En toen was alles weer goed. En toen was het alarm ook weer voorbij.
1: Gelukkig. Nou goed, meer nieuws in de app en ook op onze website nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Barbara. We gaan eens even kijken naar het weer met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
17: Patricia, goedemiddag.
16: Raak jouw vogels ook van slag door het alarm?
17: Nee, gelukkig niet. Nee, nee.
16: Oké, gelukkig. Ja. Dat zou wat worden bij jou in de flat. Hey Jan. We hadden natuurlijk een behoorlijk goed weekend. En vandaag was het eigenlijk ook heel goed. Ik zie nu de zon ook weer schijnen. Dus was dat eigenlijk overal zo in Noord-Holland?
17: Ja, het was een mooi begin van juni. We hadden wat wolkenvelden. Zeker in de oostelijke helft van de provincie was het wat langer bewolkt. Aan de kust scheen de zon. En in de loop van de middag is het eigenlijk op steeds meer plaatsen vrij zonnig geworden. Behouden ze wat sluierbewolking. En de temperatuur die liep op naar tussen 21 en 23 graden. Zeg maar gemiddeld over de provincie zo'n 22 graden. Dus aangenaam weer, zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Nou, vanavond zijn er in eerste instantie ook nog opklaringen. Wel wat sluierwolken. En in de loop van de avond wordt de bewolking gaandeweg dikker, maar het blijft wel droog. Ondertussen zien we boven de Britse eilanden, met name boven Wales en het zuidwestelijk deel van Engeland, een gebied met regen. En dat breidt zich in de nacht, of beter gezegd, dat komt in de nacht dichterbij. Dus dan neemt de kans op wat regen of een bui toe. Morgenochtend is het bewolkt, plaatselijk valt er een bui. En in de middag lijkt de zon in eerste instantie even door te komen, maar spoedig daarna komt een actief front. Dat trekt van zuidwest naar noordoost over ons land. En dat gaat gepaard met in de loop van de middag flinke regen- en onweersbuien. Temperatuur komt morgenmiddag uit op 21 tot 22 graden. En de wind is meest zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Alleen in buien kunnen windstoten optreden. Maar de zwaarste buien zitten waarschijnlijk in het noordoosten, waar het nog zo'n 24 tot 25 graden gaat worden.
1: Oh, oké. En vanaf wanneer begint dat dan ongeveer?
17: Ja, dat zal ergens in halverwege morgenmiddag zijn.
16: Oh, oké. Ja. Goed. Ja, ja. En dan, hoe gaat het dan verder? Koelt het dan zo af dat het eigenlijk de rest van de week een beetje killer wordt?
17: Nou, kil is misschien niet het juiste woord, maar het gaat wel wat naar beneden. Richting een graad of 18 tot 20. 18 aan zee, elders 19 tot 20 graden. Dat is nog best wel redelijk voor. Dat kun je niet echt koud of zo noemen.
16: Nee, okay.
17: Maar het is wel wat minder warm, koel. En misschien een beetje. En bovendien, vooral op woensdag, donderdag en deels ook vrijdag, vallen er frequent buien. Donderdag met kans ook op onweer. En de wind die trekt ook donderdag aan uit het zuidwesten. Dus het wordt even wat anders. Hè. En het is ook wel nodig ook, want zeker in onze provincie is er in de maand mei op de meeste plaatsen veel te weinig neerslag gevallen. En dat was natuurlijk in april ook al zo. Hè?
16: Ja. Ja, dus het moet ook weer niet te droog worden, Jan. Dat is duidelijk. En dat gaat dus ook niet gebeuren. Want er komt wat regen aan. Ja. En dan liefst niet van die grote tropische stortbuien, maar gewoon lekker een beetje van die drizzle, dat die grond echt goed nat wordt.
17: Ja, ja.
16: En wij ook.
17: Ja.
16: Hey Jan, dankjewel. We weten weer een beetje waar we aan toe zijn. Dank daarvoor en een mooie avond voor jou.
17: Hetzelfde.
16: Joep. Eens even kijken hoe de avond gaat beginnen voor mensen die onderweg zijn. Staan er veel files?
18: Het is flink drukker geworden. Er staan op dit moment 16 files. En En ik noem even de langste drie. De eerste, de A10 knooppunt Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam Uit-Zuid en knooppunt Watergraafsmeer. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar je vertraging loopt nog op tot 20 minuten. Bijna drie kwartier vertraging op de N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen Alsmeer en Nieuwveen. En de laatste, de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen Markebinnen en Krommenie 23 minuten vertraging.

0: wat heerlijk toch. Gloria Gaynor hier bij NH en I Will Survive.
1: Vandaag de dag.
0: Wij duiken eens even lekker de Noordzee in. Niet voor verkoeling, dat is vandaag ook iets minder nodig, maar voor een verhaal over visserij. En dan wel over de verschillende belangen die spelen onder het wateroppervlak. En de toekomst van een sector die onder druk staat, dat is natuurlijk de visserij. En daarover praten we met Joanne Loosman en Nova Wolters, want zij studeerden af aan de School voor Journalistiek met een documentaire getiteld De Noordzee BV. En die documentaire is morgenavond te zien bij ons, bij NH. Goedemiddag en welkom, Nova en Joanne.
2: Dankjewel.
0: Ja, wat hadden jullie eigenlijk voor cijfer voor deze film?
2: Ja, beide 9.
0: Woe! Ja. Zo, dus nou ja, dat is wel een beetje een kwaliteitskeurmerk dan, toch?
3: Ja, er zat even een weetje tussen dat we het allebei hoorden. Dus het was even spannend of we allebei een 9 gingen krijgen. Maar het is allebei gelukt.
0: Ja, ja, maar dat zou ook wel raar zijn als de ene 9 krijgt en de andere 4. Dat voor dezelfde film.
2: Ja, dat zou niet fijn zijn. Nee.
3: Maar het was wel even spannend, toch?
0: Ja, toch wel. Ja. En kun je ook vertellen waarom zij vonden dat jullie die film zo goed gemaakt hadden? Waar zat het hem in?
2: Nou, toen wij in het onderwerp doken, kwamen er eigenlijk heel veel haken en ogen aan.
0: Ja.
2: En ik denk dat wij in de documentaire hebben geprobeerd om al die belangen zo goed mogelijk in kaart te brengen. En dat was niet heel makkelijk. Dus ik denk dat daar een beetje de complexiteit lag die we goed in kaart hebben gebracht.
0: En misschien is dat ook inderdaad dat jullie de kans hebben genomen om gewoon het verhaal zich te laten ontwikkelen en niet van tevoren hebben bedacht, wij gaan een film maken over de Noordzee, dan gaan we die en die en die praten, klaar.
2: Ja, een documentaire is onvoorspelbaar natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus
3: ja, we hadden van tevoren natuurlijk wel een beetje uitgedacht welke kant we dan op wilden en wat we een beetje weg gingen laten. Want er speelt zo ontzettend veel op de Noordzee. En dat we zijn niet alle belangen ingedoken. Dus bijvoorbeeld windmolens, we benoemen het wel. Maar daar gaan we dan iets minder diep op in.
0: Daar kun je weer een nieuwe documentaire over gaan maken. Als je er zin in hebt.
2: Ja,
0: zeker. Hey, en waarom juist de Noordzee? Waarom wilden jullie daar een documentaire over maken? En over de visserij en de belangen daarvan?
3: Nou, het begon eigenlijk meer bij het Fishing for Litter project. Dat kwam ik tegen omdat ik eerder ook al een documentaire heb gemaakt over de visserij.
0: Leg even uit wat dat is. Fishing for Litter.
3: Dat is eigenlijk een project opgezet door Kimo VNKG en alle kustgemeentes in Nederland. Visserij komt heel veel afval tegen als ze vissen, want zij slepen over de bodem en dan komt er ook vaak afval in hun netten terecht. En voorheen gooiden ze dat gewoon overboord. Maar afgelopen 25 jaar nemen ze dat dan mee. Dus dan sorteren ze dat aan boord uit en dan nemen ze het mee aan wal en dan wordt het gerecycled. En daarmee hebben ze dus in de 25 jaar dat ze nu bestaan 8,5 miljoen kilo afval ingezameld. En dat vonden wij zo ontzettend veel.
2: Oh, ja. En we hoorden daar gewoon nooit over dat dit gebeurt eigenlijk.
0: Nee.
3: Ja, dat was eigenlijk het startpunt voor de documentaire. En dan kan je er eigenlijk niet omheen dat de positie van de visserij niet zo goed is. Dus je dat ook moet benoemen. En hoe dat dan kan als ze zo'n project doen. Want je zou in eerste instantie zeggen van dat is toch supergoed.
0: Supergoed, ja, tuurlijk. Ja, ze vissen dus eigenlijk de zee schoon. En niet dan in de zin dat ze alle vissen eruit halen, maar dus ook het plastic.
3: Ja.
0: Ja. En jullie zijn daarom meegegaan ook met vissers de zee op. Hoe was dat?
2: Ja, we zijn meegegaan toen ze het afval aan wal gingen brengen. Ja, heel interessant om te zien wat ze allemaal meenemen eigenlijk. En
3: ja, heel
2: zo'n
3: vroeg.
2: Bemanning daar leeft op zo'n boot voor een lange tijd.
0: Hoe is dat? Want ze gaan natuurlijk altijd voor een paar weken of soms wel maanden natuurlijk op pad.
2: Ja, iets meer dan een week, toch?
3: Ja, meestal gaan ze een weekje weg. En als ze overweegs gaan, dan gaan ze anderhalve week weg. Voor de vorige documentaire die ik heb gemaakt, ben ik toen ook echt die anderhalve week mee geweest. Dat hebben we nu niet gedaan, want het is best heftig, hoor.
0: Ja?
3: Ja, dan word je wel echt even getest. Nu zijn we gewoon even één keertje vroeg opgestaan en hebben we ze opgewacht in waar was het ook alweer?
2: Zo.
3: Ergens in Zuid-Holland, bij een haven. Ik weet even niet meer waar het precies was.
0: Maar jullie zijn wel meegegaan met dat laatste stukje van die weken eigenlijk, dat ze plastic aan land brengen.
2: Ja. Ja.
0: Wat is jullie vooral bijgebleven van hoe die vissers zijn, hoe hun leven eruit ziet en waarom ze dit doen ook?
2: Ja, vooral dat ze echt een hart hebben voor de zee en dus ook voor schone zee. En dat mensen, denk ik, vaak vergeten. En dat zij natuurlijk ook graag een goede toekomst willen hebben voor de visserij, maar ook voor de vissen zelf, en voor de natuur. Dus dat dilemma eigenlijk van hoe ga je dat dan in de toekomst verder doen?
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat vissers altijd ook wel veel kritiek krijgen. Dat ze vaak als ze op een feestje vertellen van ik ben dus visser, dat er gelijk 10 mensen staan die zeggen maar dat is toch heel slecht voor voor het leven in de Noordzee. Hoe gaan ze daarmee om?
3: Nou, het kritiek wat je natuurlijk ook wel vaak hoort is overbevissing. Dus dat er te veel gevist wordt. Maar de vloot is eigenlijk zo erg gekrompen de afgelopen tijd dat dat niet meer zo speelt, zeggen de vissers zelf. Dus daar hebben ze dan wel goed antwoord op. Maar dat het ook wel vaak frustrerend is als er dan nog allerlei andere dingen bijgehaald worden waar zij dan dus niet zo heel veel aan kunnen doen.
2: Ja, ja, ze noemen zichzelf altijd de boeman. Of dat ze altijd de boeman worden genoemd.
0: Ja, ja.
2: En ze vinden het dan een beetje oneerlijk dat het Fishing for Litter niet echt naar voren komt.
0: Nee. Nee. Nee. Wat denken jullie zelf dat de toekomst zal zijn voor de visserij? Hebben wij over 20 jaar nog een vissersvloot? En jij, begrijp ik, komt van Urk,
3: moeten
0: we dan zeggen.
3: Ja.
0: Hoe zie jij dat?
3: Nou, dat is wel een lastige, want het is natuurlijk niet alleen de vissers die daaraan geleerd zijn. Je hebt ook de visveiling en alle visverwerkende bedrijven op Urk. En ik heb zelf ook, toen ik 16 was, werd ik door mijn moeder de vis ingeschopt en ging ik daar werken. Dus dat zijn ontzettend veel mensen die bij die industrie betrokken zijn. En je ziet nu al wel dat het een beetje opschuift naar vooral dingen die koud geëxporteerd moeten worden. Dus niet alleen meer vis. Dus dat het wel een beetje verschuift. Maar hoe daar precies vorm aan gegeven moet worden, dat wordt best ingewikkeld.
0: Ja, ja,
3: ja, dat gaat waarschijnlijk ontzettend duur worden dan Noordzeevis.
0: Ja, die oplossingen hebben jullie natuurlijk in de documentaire ook niet zo paraat. Maar het is wel een mooie film geworden met bijzondere beelden. En ja, toch ook mensen die een passie hebben om dit goed te doen. Dus dat is sowieso altijd mooi. Die film is morgenavond te zien om 6:00 bij ons op tv. En ook op het YouTube-kanaal van NH. De documentaire heet De Noordzee BV. En is gemaakt door Joanne Loosman en Nova Wolters, die hier even waren, om daar meer over te vertellen. Hartelijk dank daarvoor. Komt er ook nog een vervolg eigenlijk op deze film?
2: Nou, wie weet.
3: Het zou haast wel kunnen, want er speelt zo ontzettend veel. En ook nu, dat er nu weer natuurgebieden gesloten worden en dan wordt daar weer over gediscussieerd en alle koppen moeten weer opnieuw bij elkaar. Dus dat, daar
2: je raakt er niet snel
3: veel
2: over uitgepraat. Ja. Nee,
0: hè, dat gevoel heb ik ook inderdaad. Nou goed, eerst gaan we maar eens even kijken naar die film. Dus morgenavond om 6:00 bij ons bij NH en ook op YouTube. Dankjewel dat jullie hier in de uitzending wilden zijn.
3: Dankjewel.
1: Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: Altijd een goede tip. Blijf ademen. Breathe in. Je hoorde Lucy Silvas. En straks na het nieuws van 6 uur, Jelmer, dan gaan wij natuurlijk weer op zoek naar een leuk dagplaatje.
1: Ja.
0: In welke richting moeten we gaan zoeken?
1: We gaan het hebben over de godin die ook wel de beschermer van de vrouwen is genoemd.
0: Oh.
1: En van de maan en licht. En over die laatste twee, maan en licht, gaan wij op zoek.
0: Oeh.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
11: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
13: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, dat krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
15: Goedenavond. De provincie Noord-Holland gaat een actiever regenboogbeleid voeren, samen met gemeenten en belangenorganisaties. Het is hard nodig, zeggen de initiatiefnemers, omdat het minder vanzelfsprekend lijkt te worden dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Mensen die slachtoffer werden van een zeer gewelddadige overvalbende die 6 jaar geleden actief was in Noord-Holland, mochten vandaag hun verhaal vertellen tijdens het hoger beroep in de zaak. En voetbalpresentator Hans Kraaij ziet in Arne Slot de ideale nieuwe trainer voor Ajax na zijn ontslag bij Liverpool. Volgens Kraaij kan Slot Ajax weer Ajax maken.
0: Ja, goeie.
15: Vind ik ook, ja. Ja. Nou, straks meer nieuws uit Noord-Holland.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
17: Hoe gaat het op de weg, Jelmer?
1: De drukste moment ligt achter ons, dus dat is hartstikke fijn. Er staan nog 9 files, ik noem de langste 3. De eerste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10, 10 minuten vertraging. 15 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. En de laatste, de A10, knooppunt Koenplein. Richting knooppunt Koenplein, tussen Amsterdam-West en Durgerdam. 17 minuten vertraging.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot.
22: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: De Motors hoorde je met Airport hier bij NH. Ik krijg altijd zin om op vakantie te gaan van dit nummer. Maar dat doe ik even niet, over een paar weken pas. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: In deze rubriek kijken we elke dag even mee met onze eigen verslaggevers. Die zijn onze ogen en oren in Noord-Holland. En vandaag is dat verslaggever Michiel Klaassen. Die heeft samen met Menno CD een boek geschreven over de geschiedenis van de Pride in Amsterdam. Het boek heet Tussen feest en protest. Het wordt morgen officieel gepresenteerd. Maar wij krijgen vandaag alvast een klein voorproefje. Goedenavond, Michiel.
3: Goedenavond.
0: Ja, een spannende dag voor jou morgen, denk ik. Het boek waar je 3 jaar aan gewerkt hebt, begrijp ik. Dat ziet eindelijk het levenslicht.
3: Ja, zo, dat kun je wel zeggen. Ik heb het vorige week voor het eerst zelf in de handen gehad. En

0: dat was ook wel echt even een moment. Want ik heb hier samen met Menno lang en hard aan gewerkt. En het is enorm uit de klauwen gelopen. We dachten eerst dat het gewoon een simpel klein kort boekje zou worden. Maar het is een heel mooie publicatie geworden met een prachtige opmaak. Veel foto's, ontzettend veel verhalen. Ja, en natuurlijk ook een beetje een geschiedbeschrijving van een van de bekendste evenementen van Nederland.
1: Ja, en ook inderdaad heel veel mooie persoonlijke verhalen. Ik vond het eigenlijk wel gek. Was er dan nog nooit een boek over de Amsterdamse Pride geschreven? Terwijl er toch altijd zoveel om te doen is.
0: Nou, dat was ook wel een beetje mijn reactie. Ik was in het najaar van 2022. Toen was ik al een goed half jaar bezig om verhalen te maken over alles wat er in de Amsterdamse regenbooggemeenschap speelt. Toen haalde de organisatie van de Pride, Stichting Pride Amsterdam, die haalde de World Pride van 2026 binnen. Nou, toen zat ik eens te tellen. Hey, 2026, dat is 30 jaar na de allereerste botenparade. En natuurlijk die World Pride ook een groot evenement. Dus ik dacht, nou, eigenlijk best een leuk excuus om er een boek over te schrijven. En ik heb dan ook tijd genoeg. Dus ik dacht, eerst maar even checken of dat boek er niet is. En dat bleek niet zo te zijn. Er was nog geen boek over de Pride. Dus snel aan het werk gegaan.
1: Ja. Nou ja, maar wel 3 jaar bezig geweest. Want jullie zijn echt, jullie zijn helemaal, laten we zeggen, over de top gegaan. Alle archieven in, met mensen gesproken. Heel veel beeldmateriaal verzameld. Het is ook echt een feestje om het te lezen. En het boek heet Tussen Feest en Protest. Want ja, het begon, en dat beschrijven jullie mooi in het boek, natuurlijk ooit met echte protestacties en protestmarsen, toch? In welke periode was dat een beetje?
0: Ja, klopt. Dan heb je het over de jaren 60 en jaren 70. Nou, dat was ook best wel een rebelse tijd. En dat zie je dus ook terug in die eerste homodemonstraties en manifestaties van die tijd. En later in de jaren 90. Nou, dat is eigenlijk een heel andere tijd. Dat is een tijd dat we in Nederland best wel tevreden met ons zijn. Sowieso. Maar ook op het gebied van de homo-emancipatie zijn we dan best wel nummer 1 eigenlijk. Er is al geregeld dat je een geregistreerd partnerschap aan kan gaan als je op iemand valt van hetzelfde geslacht. De paarse kabinetten die werken ook al toe naar dat homohuwelijk wat er aan zit te komen. Dat is in 2001. Dus Nederland heeft best wel een hoge dunk van zichzelf. Dus volgens mij is er ook iemand op AT5 geweest die destijds heeft gezegd, ja, wat hebben we nog te demonstreren dan? Laat ons lekker feesten. Ja. Dus je ziet wel dat die eerste prides van de jaren 90, dat echt feestelijke aangelegenheden zijn. Ja.
1: Ja, en in het begin was het protest, toen was het meer feest. En tegenwoordig is het eigenlijk toch een beetje een mix van de twee. Het is natuurlijk een feest, maar er zit toch ook altijd nog wel een duidelijke boodschap bij van jongens, we zijn er nog niet. Dus dat zit er nog altijd in. Jullie hebben voor dit boek heel veel mensen gesproken, zei ik net al. Waar moet ik dan aan denken?
0: Heel verschillend. We hebben bekende mensen gesproken die vertellen wat voor hun een leuk, bijzonder moment is geweest tijdens de Pride. Claudia de Breij, Splinter Chabot, Willeke Alberti natuurlijk. Die vond ik ook verschrikkelijk leuk om te mogen spreken. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we ontzettend veel niet bekende mensen hebben gesproken die het belangrijk vonden om zich in te zetten voor de gemeenschap. Om te zorgen dat er minder discriminatie zou zijn. Om te zorgen dat een bepaald hoekje van de regenboog wat meer aandacht krijgt. En dat zijn soms mensen die dat doen met luide trom. Hè, echte activisten. Ja. Maar wat ik ook wel heb geleerd van dit boek is dat er ontzettend veel activisten zijn die dit in stilte doen. En echt al decennia. Die gewoon zich dag in dag uit inzetten voor de gemeenschap at large. Of voor een klein hoekje van de gemeenschap. Ja. En dat vond ik heel ontroerend. En ook wel leuk om met dit boek deze mensen een plekje in de schijnwerpers te geven. Toch een beetje.
1: Ja, precies. Ja, mooi is dat inderdaad. Dat is goed gelukt. Het bijzondere is wel, het is een evenement waaromheen het altijd lijkt te rommelen. Er is ook altijd kritiek. Het is te braaf of juist weer te bloot. Of het is te wit of dan weer te commercieel. Hebben jullie daar een soort verklaring voor gevonden? Waarom er toch altijd zoveel te doen is en ruzies?
0: Nou ja, ik wil in de eerste plaats zeggen, daar waar mensen samenwerken, hebben mensen ook ruzie. Hè? Ja. Dat is in de boardroom van Ajax zo. Dat is bij een hoogbeursgenoteerd bedrijf, is dat zo. Ja, dus dat gebeurt ook bij de Pride. Maar de reden dat het ook wel een beetje aan de Pride is blijven plakken, dat komt ook wel een beetje door de eerste organisatoren. Dat is een groep die wordt geleid door Siep de Haan. Mensen zullen de naam misschien wel herkennen.
1: Ja, zeker.
0: En Siep had ook wel een beetje een strategie om af en toe een relletje te creëren. Hij heeft letterlijk gezegd, een beetje ruzie hoort bij de folklore. Ja, dus ze wisten dat ook wel in te zetten voor de nodige media-aandacht. Soms ook met succes, want veel van mijn collega-verslaggevers van toen die zijn er ook wel eens met open ogen ingetuind.
1: Ja, inderdaad, ja, dat kan ik beamen. Maar goed, het is ook wel goed, er is altijd wat reuring rondom de start van die Pride. En dat maakt ook dat het weer even op de agenda staat bij iedereen. En over 55 dagen, volgens mijn berekening, begint de Pride 2026, de World Pride dus, in Amsterdam. Sta jij dan zelf ook voor op de boot? Een boot?
0: Ik heb nog nooit op een boot op de route gestaan. Oh. Ik vind de Pride hartstikke leuk. En ook belangrijk om dan in de stad te zijn. Dus ik plan mijn zomer er altijd wel even omheen. Dus niet alleen de boot te beraden, maar ook de filmavonden, de tentoonstellingen, de debatten, wat dan niet. En de feestjes natuurlijk. En de boot te beraden zelf ook. Ik sta meestal langs de route. Ik vind het hartstikke leuk om met vrienden op een boot langs de route te staan. En dan zie je, dan kun je ook een beetje genieten van alle boten die langskomen, geraakt worden door de boodschap die ze uit willen stralen. Ja. Zwaaien naar vrienden, want heel veel van mijn vrienden die staan wel op een boot. Ja. Komt het er ooit wel eens van, maar nu nog even niet.
1: Het is altijd ook wel een ontroerende dag, vind ik. Als al die boten langskomen en al die mensen worden toegejuicht. Ik vind het altijd iets moois hebben.
0: Goed, zeker.
1: Ja, de Pride is dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Dankjewel, Michiel, dat je even in de uitzending wilde zijn. En morgen is dus de presentatie van jullie boek. Het boek tussen feest en protest over de Amsterdamse Pride, geschreven door Michiel Klaassen en Menno CD. Ik wens je een heel mooie dag en een goede lancering van het boek.
0: Dankjewel. Heel fijne show nog.
1: Joe.

0: David Guetta samen met Teddy Swimson, Tans en I hoorden Gone, Gone, Gone. En wij, jammer, gaan eens even op zoek naar een...
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: We zitten er klaar voor. Wij zoeken elke dag rond deze tijd een plaatje dat past bij het nieuws van de dag, het verhaal van de dag of iets van lang geleden. Dan mag het ook zijn. De dagplaat dus. En het is een onderwerp waar wij een muziekje bij gaan zoeken. Of eigenlijk mogen jullie dat gaan doen. Nou is het maandag vandaag, dat zei ik eerder al. Het is het begin van een nieuwe week, natuurlijk. Ja. Dat is altijd op maandag. Maar het is ook de start van een nieuwe maand. Toevallig jouw lievelingsmaand.
2: Absoluut.
0: Want de maand dat jij jarig bent.
2: Ach ja, nou, en het is gewoon een gezellige maand. De zon schijnt weer heerlijk.
0: Ja, en de tuinen staan er allemaal prachtig mooi bij. Dus dat is heerlijk.
2: Juni is vernoemd naar Juno. En dat is dan weer de echtgenote van oppergod Jupiter. En staat voor godin van de maan en licht. En nu stuurde Jos al eventjes. Het is ook de goddelijke beschermer van het huwelijk.
0: Oh.
2: Ja, ze is nog veel meer. Want ze is namelijk ook de beschermer van de vrouw. En de geboorte, dus het is eigenlijk de god van ongeveer
0: van alles.
2: Dus we moeten dat een beetje... Hoe zeg je dat?
0: Channelen. Kanaliseren.
2: Ja.
0: Afbakenen.
2: We moeten het afbakenen.
0: Grenzen stellen.
2: Want anders wordt het te veel.
0: Ja, dat kan niet.
2: Nee. En dan maken we mensen helemaal gek.
0: Ongelukkig.
2: Dus waar gaan wij vandaag een dagplaatje over zoeken?
0: Ik stel voor de maan, want dat is sowieso... Dus is de godin van de maan en van het licht...
2: Dat lijkt
0: Zullen
2: mij
0: we die
2: mooi.
0: Gewoon doen?
2: De maan en het licht, want anders wordt het te veel, jongens.
0: Ja, dan wordt het gewoon te veel. Kunnen we niet hebben, gewoon.
2: Nee, kunnen we niet hebben.
0: Oké, dus de maan en het licht. En waar dacht jij toen aan?
2: Nou, ik dacht aan Mike Oldfield.
0: Like a moonlight shadow. Ja, dat is lekker, hoor.
2: La, la, la, la, la.
0: Maar die gaan we niet draaien, want we gaan dan eerder deze draaien.
2: Wat?
0: Perry Como.
2: Nee.
0: Moon River.
2: Nee, draaien we niet.
0: Echt niet?
2: Nee.
0: Oh nee, wij kiezen het niet. Moon River is toch een prachtig nummer. Nee, maar dat gaan we niet draaien, want het is dus nu juist aan jullie, lieve luisteraars, om iets leuks te verzinnen. Nou, hier kom je vast wel overheen, denk ik. De Moon River.
2: Natuurlijk wel.
0: Moon of Light, het mag allemaal.
2: Of Moonlight.
0: Of Moonlight, dat kan natuurlijk ook.
2: 2-1, jeetje. Och, het wordt allemaal wel ingewikkeld of juist makkelijk gemaakt. 088-850-51-52, kom maar op met die plaat.
0: Zo is het, en dan hoor je zo dadelijk na het nieuws van 6:30... Even alweer. Of jouw plaatje vandaag de dagplaat is geworden. En als dat het geval is, als je die mazzel hebt, dan gaan we jouw plaatje dus integraal draaien.

0: Tina Turner en The Typical Male. Ja, wij zoeken dus eigenlijk juist naar plaatjes over een typical woman, een vrouwelijke godin, Juno geheten. Want de maand juni is begonnen en wij zoeken plaatjes over de maan en het licht. Want daar is zij de godin van. Hoe leuk is dat? Nou, straks na het nieuws van 6:30 hoor je dus of jouw plaatje vandaag de dagplaat is geworden. Gaan we hem helemaal draaien, dat is sowieso leuk. Maar eerst dus het nieuws, Barbara. Wat zit daarin?
1: In Volendam kreeg een specifieke straat vandaag een totaal andere naam. Hoe dat ging, dat hoor je zo.
2: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
11: Wij zijn Hans en Thea uit Diemen Centrum.
12: Ik ben Vins en ik kom uit Assendelft.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30. In Aalsmeer is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een vrouw uit Schagen die dagenlang vermist was in Colombia is dood teruggevonden in een meer bij het Colombiaanse Salento. De familie reageert geschokt naar de vondst. Wij kunnen geen woorden vinden die recht doen aan ons gevoel, zeggen ze over het verlies van de 41-jarige Marlies. Ja, hoe zij in het meer terecht is gekomen, dat is nog onbekend. Ze zou vermist zijn geraakt toen ze vanaf haar hostel ging wandelen. In Volendam is de burgemeester van Baarstraat officieel omgedoopt tot de Zonnebloemstraat. De gemeente besloot tot die naamswijziging na onderzoek naar het oorlogsverleden van de oud-burgemeester Clement van Baar. Volgens dat onderzoek werkte hij tijdens de Tweede Wereldoorlog mee met de Duitsers en de vervolging van Joodse inwoners. Veel huidige bewoners en ondernemers van Volendam die zaten trouwens niet op de naamsverandering te wachten, omdat zij nu alle adressen en reclameuitingen moeten veranderen.
0: Oei.
1: En dat zijn er nogal wat.
0: Jeetje, ja, dat lijkt me ook heel, heel verwarrend. Ik hoop niet dat ze dat bij mijn straatnaam gaan doen. Dat lijkt me echt heel vervelend.
1: Nee, denk het niet.
0: Nee?
1: Nee, dan ander nieuws. De provincie Noord-Holland gaat een actiever regenbootbeleid voeren, samen met gemeenten en belangenorganisaties. Het is de bedoeling dat onze provincie een aanjagende rol gaat spelen en een regenboognetwerk creëert waarin wordt overlegd over sociale veiligheid, acceptatie en werkgelegenheid. De initiatiefnemers vinden het hard nodig, omdat het steeds minder vanzelfsprekend lijkt te worden dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. En het Amsterdamse reclamebureau Kessel Kramer is failliet verklaard door de rechtbank. Nou, het bureau is onder meer bekend van de wereldberoemde rood-witte I Amsterdam letters. bedrijf begon in Amsterdam en opende later ook kantoren in Londen en Los Angeles. Nou, drie klanten zijn recentelijk onverwacht opgestapt en dat heeft ze nogal veel gekost. Laatste berichtje. Mensen die slachtoffer werden van de zeer gewelddadige overvalbende, die 6 jaar geleden actief was in Noord-Holland, mochten vandaag hun verhaal vertellen tijdens het hoger beroep in de zaak. Nou, de overvallers werkten destijds in wisselende samenstelling en bij een van de overvallen viel zelfs een dode. Nou, aan het woord kwam vandaag ook een goud- en zilversmid. Bij hem werden destijds eigen gemaakte munten gestolen. En hij heeft wel een hele aparte manier hoe hij omgaat met die gewelddadige overval en met de hele verwerking. Hij vertelt erover.
13: Wat ons is overkomen, ik verwerk vaak dingen in sieraden. Ik heb dan die gouden doodskop. Dat is een beetje het idee van verdienen ze eigenlijk. Aan mijn sleutelbos hangt ook nog een gouden eikel, want ik vind het eikels. Nou, de Elvis die staat gewoon voor rock'n'roll. Van rock'n'roll voor het leven, dat je verder gaat. En het alziend oog, dat is een protheseoog geweest van iemand. En die heb ik ooit in een ring verwerkt. En dat is dat ik alles heel goed in de gaten hou.
1: Ja, dat is dus het verhaal van deze goud- en zilversmid.
0: Wel indrukwekkend. Ook zo'n ring met zo'n oog. Dat lijkt me ook best wel heftig om te zien, toch?
1: Ja, maar ik denk dat het hem dus kennelijk wel helpt om het op deze manier te verwerken en een plek te geven.
0: Ja, maar, want ze hebben echt heel veel narigheid meegemaakt, die slachtoffers. Het waren echt gewelddadige overvallen. En moet vreselijk zijn om mee te maken in je eigen huis.
1: Ja, ik denk dat je dan nooit, je leven is dan nooit meer hetzelfde.
0: Nee.
1: Dus als je überhaupt een manier vindt om daarmee om te gaan, dan is dat goed,
0: ja,
1: denk ik.
0: Zeker, ja.
1: Nou goed, dit verhaal en andere Noord-Hollandse verhalen vind je bij ons in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Wij gaan eens even naar Jan Visser, want die kan ons vertellen wat voor weer het wordt.
14: Vanavond is het droog met wolkenvelden, maar ook opklaringen. In de nacht neemt de kans op wat regen of een bui toe. Morgen in de ochtend bewolking, plaatselijk een bui. In de middag eerst zon, maar later flinke regen- en onweersbuien. En het wordt 21 tot 22 graden.
0: Nou, dat was een kort maar krachtig weerberichtje. Jan, maar hoe zit het met de files? Wordt dat ook
15: kort maar krachtig weerberichtje? Twee files. De eerste, de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog. 12 minuten. En 10 minuten op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer.

0: Soul Sister, The Way to Your Heart hoorde je. Ja, jammer, het is altijd weer even dat moment dat je denkt van... ha, de telefoon die begint nu weer tot rust te komen. Doe je knoopje maar even dicht, ja.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Hij staat de hele dag al open, wist je dat? Het is een enorme inkijk.
1: Dit vind ik lullig.
0: Nee, nou, dat is toch niet, het is toch een constatering?
1: Het is echt zo, als ik kijk... Oh, wacht, ik zit
0: Het is gewoon een constatering.
1: En dan heb ik hier ook nog een pukkeltje. Oh. Nou, goed.
0: Die echt niet een goede tees.
1: Nee, maar mijn knoopje is gewoon een beetje stuk.
0: Ja, dus ik zag aan.
1: En ik ben nu de hele dag half naakt, want één knoopje open en het zit gelijk tot mijn navel. Dus
0: ja, toch is het beter als jij dat hebt dan als ik dat heb.
1: Ja, maar stiekem ben ik gewoon een beetje aan het flirten. Precies.
0: Kom je nou mee?
2: Dagblad.
0: Is de uitzending net bijna afgelopen? Ja. Nou goed, je kunt het allemaal volgen trouwens via de webcam. Als je wil weten hoe het eruit ziet. Jammer die deed dat in zijn blote borstje zit.
1: Ja, nou dat kippenborstje valt tegen.
0: Nou.
1: Ik zal lekker blijven luisteren als het jou was.
0: Goed, dan gaan wij plaatjes zoeken over een hele sterke vrouw. Dat is namelijk Juno. Mevrouw Juno, dat is een godin.
1: Absoluut.
0: En die, daarom zitten we nu in de maand juni, die is naar haar vernoemd. En zij was niet zomaar een godin. Ze was de echtgenoot van oppergod Jupiter. Zij was ook de beschermvrouw van het huwelijk, hebben wij begrepen. De beschermer van vrouwen in het algemeen.
1: Geboorte.
0: En van geboorte. En ze staat voor ze is de godin van de maan en van het licht.
1: Ik denk dat de goden een beetje op waren.
0: Ja, ik denk het ook.
1: En toen hebben ze gewoon bij aangezet.
0: Alles op schat. Alle ballen op Juno.
1: Ja, alle ballen. Juno heeft het nog
0: en
1: niet
0: Juno zei, kom maar.
1: Ja, die zei, kom maar. Bij je
0: ja hoor, maakt het allemaal uit.
1: Ja.
0: Wij zochten dus, omdat het de eerste dag van de maand juni is, plaatjes over maan en over licht. En toen kregen we allemaal leuke suggesties binnen. En daar gaan we er een paar van laten horen.
1: Zo is het. Gerrit, die trapt af met niemand minder dan Bruno Mars.
0: Bernard die kwam met het prachtige liedje van Meccano. En dat gaat, zoals je weet, over een moeder die een kindje wil. En dat kan het maar niet krijgen. En dan krijgt ze hem als ze belooft dat het kindje van de maan wordt.
1: Oh ja,
0: dan raakt en dan is die man boos, die loopt dan weg.
1: Ja.
0: Oh, zo verdrietig.
3: Hijo de la luna.
0: Hijo de la luna. Zo'n kind van de maan.
1: Dat is wel echt mooi, hè, dit.
0: Ik krijg helemaal kippenvel ervan. Oh. Ik kan het niet helemaal verstaan, maar het gaat er dus over dat die man dus heel boos wordt van dat is mijn kind niet. En dan gaat hij weg.
1: Oh, dat vind ik heftig.
0: Ja, het is heel naar.
1: Zullen we
0: maar
1: het
0: gaat
1: dan
0: het
1: doen
0: wordt
1: met Annelies? Huilen. Okay.
0: Zo is het.
1: Nou, de Annelies komt met Danny Vera.
4: There's a red moon in October sky.
0: Prachtig ook. Die stem van hem.
1: Ja.
0: Zo mooi. Paul die had een heel leuk liedje uit het verleden. Word ik altijd heel vrolijk van. Van Starbuck. En het is dus eigenlijk een beetje een dubbele woordwaarde. Want hij is dus ook van de stars. De moon and the stars. Moonlight. Feels right. Dit is toch leuk? Moonlight. Feels right.
1: Het is enig. Maar die van Vincent, ja, deze hier hou ik dan weer meer van, moet ik zeggen, van Leon Rimes. You know.

0: Maarten komt op het laatste moment nog met een liedje van ene June.
1: Oh.
0: Want onze eigen June is natuurlijk eigenlijk ook een beetje vernoemd, denk ik, naar Juno.
1: June.
0: Denk het wel.
1: Denk het wel.
0: Nou, leuk. Maar dat zijn dus uiteindelijk niet de plaatjes geworden die we helemaal gaan draaien. Want dat kan er maar eentje zijn. En welke is dat vandaag?
1: We gaan voor de keuze van Michelle en Valerie. Het is Toploader met Dancing in the Moonlight.
2: Dagplaat.

0: Bewaar ze maar, je tranen. Save your tears. Je hoorde The Weeknd.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Nou, The Weeknd is net voorbij. We hebben vandaag juist gewoon weer de maandag gehad.
2: Ja,
0: hè?
2: Het is
0: de week is weer begonnen.
2: Ja.
0: Maandag 1 juni, een nieuwe week, een nieuwe maand. En het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij ooit zijn idool ontmoet heeft. Maar wie dat is, daar komen Frank en Anne nog niet zo 1, 2, 3 achter.
3: Is het een muziek in mijn hand?
4: Nee, het is geen muziek.
3: Oh, dan weet ik het niet.
5: En is het met een jaartal, gaan wij erachter. Oh, is het Paul Simon?
4: Nee. Nee, het is niet Paul Simon. Dat is jouw grootheid.
5: Ja, dat is ook waar. En met een jaartal gaan we eruit komen?
4: 1997.
3: Anne Brachten.
4: Nee.
0: Wel snel.
4: Henk Angenent, jongens, ben ik
5: hier gekomen. Oh, dat ga je papa. Henk Angenent.
4: Nee,
5: ja.
4: Henk Angenent, die had hem gewonnen, die laatste. Die heb ik ontmoet.
2: Wat? Wie?
0: Henk Angenent. Ik moet ook even gaan. Volgens, is dat niet een schaatser?
2: Henk Angenent.
0: Oh, wat is dit gênant. Sorry, Pieter, dat we jouw idool niet eens kennen. Henk Angenent. Ja, het is een schaatser,
2: een langebaanschaatser.
0: Oh, dan heeft hij waarschijnlijk de Elfstedentocht gereden. Ja, en dan heeft Pieter hem misschien daarna ontmoet. Dat snap ik wel, want dat is wel echt een helder.
2: Hij won in 97 de Elfstedentocht. Ik denk al, hij komt uit 67, dat dus dat is ook een beetje gebeurd.
0: Oké, okay. Nou, maar ik snap dat dat een held van je kan zijn, want dat is natuurlijk een bovenmenselijke prestatie.
2: Ja, goed
0: dus,
2: verhaal.
0: Dus, leuk, zeker ja. Leuk dat wij hem ook gelijk herkenden.
2: Oh, sorry.
0: Het was ook de dag vandaag dat Francis bij June the 2 bij Pim Pampet vroeg naar een vakantiebestemming met de letter P. De antwoorden van luisteraars inspireerden hem tot een leuk idee.
6: Puerta Ventura.
2: Zo,
6: wie kent
2: nooit
6: het niet?
2: Aangedacht.
6: Panama en Peru.
4: Jemig, ik ben dus topografisch echt een enorme kruk. Ik weet echt niks. Dus ik ben heel blij met deze nieuwe vakantiebestemmingen. Dan kunnen we misschien nog eens een keer weet ik, een uitje met alle radiomensen van NH.
6: Gezellig, als jij betaalt.
4: Oh ja, zo is het.
0: Ja, wel betalen, pannenkoek.
2: Zal ik er nog één suggestie bij doen?
0: Nou, Portugal.
2: Parijs.
0: En Parijs, ja.
2: Oh, lekker.
0: Dat zou best wel leuk zijn, een ja. Radio-uitje naar Parijs.
2: Ja, zenden we uit van dat de Le Tour Eiffel.
0: Lijkt me helemaal top. Nou, wij gaan alvast een busje regelen. Maar eerst nog even terugkijken op onze eigen show. Wij stoften de kinderboeken af. Zeker die kinderboeken waar we zelf weg van waren. En dat bracht bij Jacqueline mooie herinneringen boven.
7: En dat was een serie van een meisje, Bianca, die helemaal gek van paarden was. En ik ben zelf helemaal geen paardenmeisje. Ik heb helemaal niets met paarden. Ik vind mooie dieren, maar... Maar dat vond ik echt magisch. Oh, echt. Dat vond ik zoiets geweldigs. En ik kon niet wachten tot het volgende deel weer verscheen.
0: Ja, grappig. Okay. Ja, terwijl ze zelf dus niet van paarden hield. Leuk. Hey, morgen, lieve Jelmer, dan is er gewoon weer een dag. En behalve dat wij dan gaan proberen te sporten in de vroege ochtend...
2: Nee, niet proberen. Proberen nee, moet je wegdoen, want dan geef je jezelf wel ruimte om het niet na te komen. Wij gaan morgen sporten.
0: En verder wordt het 20 graden. En ondanks dat het dus toch nog best wel aardig zomers is... gaat onze verslaggever Sjoerd niet sporten, maar een schaatsje wagen... op een zomerijsbaan in Amsterdam.
2: Wat?
0: En wie weet gaat hij wel lekker zwieren, net zoals Van Koot en de Bie dat ooit deden.
8: Ik kon met mijn man vroeger zo heerlijk zwieren. Hè. Op de ijsbanen stonden de mensen te kijken aan de kant. Van, kijk, ze zwieren. Er waren één wezen met vier benen. Hè. Zo hoeps, hoeps, hoeps en uitzwaaien. Dat gaat niet, hè? En ik ben een gek mens, hoor. Als er ijs ligt ontmoet, dan zal ik zwieren.
0: Ja, zo moet ik... En dan ging die... Dan, dit was dan verkoten. En dan ging de Bie dan zeggen... Ik wil helemaal niet zwieren. Ik wil gewoon een lekkere vriendin.
2: Oh.
0: Ken je dat niet? Nou, zoek maar
2: eens op. Een lekkere vriendin.
0: Goed, nou, daarover later meer. Ga eerst je hemdje maar eens dichtvouwen, jongeman.
2: Oh, ja, sorry. Wil iemand nog even
0: of
2: laatste
0: ga je zo
2: minuut
0: de trein in?
2: Kijk nog maar even snel via de webcam. Yeah.
0: Ja. Maar je gaat zo nog even de trein in, hè? Even
2: ja, ik ga de trein in, ja.
0: Ja, je weet niet wat voor allemaal je verzoeken je allemaal gaat krijgen.
2: Met een klein tepeltje ga ik de trein in.
0: Nipplegate, hier bij NH. Hey, fijne avond allemaal. Okay.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl. Dit is een huidtip.
6: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
7: Dit was een huidtip.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
11: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
12: Ik ben Ali uit Amsterdam.
13: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
14: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
15: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
16: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
19: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
18: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Maar Rijker, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, maar zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
9: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. En daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
8: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer, vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af, dan gaat het 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas uit Den Helder.
4: Ik ben Hanneke. Ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
7: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
6: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
1: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
2: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 7:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
4: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
3: Aldus de politie, die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, maar zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij hem.

0: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
1: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
3: Ik ben Ingrid uit Assendel.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Marije uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.

0: ben David uit Horen.
1: Ik ben Joep uit Beverwijk.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
4: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Sarah uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Rad en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.